0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en show road in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of dat Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Mart Radio, Jubos Kopudo Sudi Amsterdam na Kontreng. En voor mijn ondersteun, Mart, aan de Biggie we Biggie, maar ook Abiu Jepi van Nodu. Want alles is e bar no to no no. Unekis subsidie, not not dus Jepi pay man Jepi.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Yanda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Kwa Aksi Wasani. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Donau noemen. Aan Donau. Loco, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

maken een heel klein sprongetje naar 1981. Rick James.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
3: Maat, het interactieve communicatieinstituut, tevens platform, voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
4: Dit is Maat, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time, Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland, Sadra Bagadina Zozu. Jim Tori, Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart, een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd, ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Het nostalgisch gebeuren op je radio. Terug in de tijd met de muziek van toen. Dit is Down Memory Lane. Presentatie Henk Saruko. Double Dynamite Productie.

0: Philadelphia Soul of Philly Sound, soms ook genoemd Philadelphia Sound of Sweet Philly, is een stijl in soulmuziek gekarakteriseerd door funk-invloeden en weelderige instrumentale arrangementen en vaak met een kenmerkende uitstrekkende strijkorkest en doordringende blazers. Toegepast geluid van een vibrafoon is vaak ook op de achtergrond te horen van Philly Soul nummers. Philly Soul vormde de basis voor discomuziek en wat tegenwoordig aangeduid wordt als Quiet Storm, Quiet Storm Soul en Smooth Jazz, een fusie van rhythm en blues, rhythms uit de jaren 60 en de popvocale traditie met de nadruk op lichte jazz invloeden en zijn melodieuze structuren en arrangementen. Grondleggers van dit geluid zijn Kenny Campbell, Leon Huff en de productieteam Bobby Martin en Tom Bell, die gezien wordt als de derde creatieveling na Campbell en Huff. Verder nog Linda Creed, Norman Harris, Dexter Wansel en de productieteams van McFadden's en Whitehead en de Godfathers themselves, Kenny Campbell en Leon Huff. Voor alle producties wat betreft de Philly Sound werd gebruik gemaakt van een groot huisorkest. Dit orkest bestond uit topmuzikanten met als uitschieters bassist Ronnie Baker, gitarist Norman Harris en drummer Il Young, die ook deel uitmaakte als zanger van de formatie The Tramps. Deze gigantisch huisorkest was actief onder drie verschillende namen. Meest bekend zijn ze geworden als MFSB, oftewel The Mother, Father, Sisters and Brothers. En dan ook hadden ze de naam van Salso Orchestra en ook als de Montana Orchestra. Vanavond de eerste van een tweedelige special over Philly Soul. In het middelpunt de grondleggers Kenny Campbell, Leon Huff en in ietsje mindere mate Tom Bell. U hoort nu een interview gekregen vanuit Philadelphia van NPR Radio. En u hoort allereerst Kenny Campbell en hij vertelt over het creëren van het nummer Backstabbers en het geluid van een groot orkest toepassen op zwarte soulmuziek. Enkele jaren eerder kan ik me nog heel goed herinneren dat Jackie Wilson, Sam Cooke, Roy Hamilton, Nat King Cole, Dinah Washington en ook Brooke Benton echt te horen waren of met een groot strijkorkest. Maar dat was toen in een andere rhythm and blues stroming. Philly Sound paste het toe in disco en in de ballads en dat maakte het zo uniek. Campbell en Huff praten over hun ervaringen met klassieke instrumenten die ze ook hebben toegepast in dit geluid. Een tijd dat hij als puber ook in een drumband actief was en daar ook een bepaalde basis legde voor zijn latere toekomst als topmuzikant. Kortom, praten over het realiseren van een specifiek geluid. Let u ook op wanneer hij vertelt over Teddy Pendergrass en Harold Melvin en hoe de totstandkoming is verlopen als het gaat om het nummer If You Don't Know Me By Now. Luistert u aandachtig Kenny Campbell in gesprek in de studio's van NPR Radio in Philadelphia, Pennsylvania.
1: This is Fresh Air. I'm Dave Davies, senior writer for the Philadelphia Daily News, filling in for Terry Gross. We thought we'd kick off the Memorial Day weekend with the Philly Sound and a visit with the guys who had a huge hand in creating it, Kenny Campbell and Leon Huff. Campbell and Huff are known for records like For the Love of Money, Me and Mrs. Jones, I'll Be Around, If You Don't Know Me By Now, Love Train, Break Up to Make Up, and TSOP, a.k.a. the Soul Train theme, songs that helped define the Philly sound of the 70s. In 1971, they co-founded Philadelphia International Records, and went on to write and produce many of the label's hits. The label was home to such groups as Harold Melvin and the Blue Notes, the OJs, Archie Bell and the Drells, and Billy Paul. Earlier this week, Kenny Gamble and Leon Huff were named BMI icons at the 57th Annual Pop Awards in Los Angeles. Terry spoke with them last fall when a box set collecting many of their hits called Love Train was released. Here's one of them, recorded by the OJs in 1972.

Kenneth Gamble van 8 augustus 1943 in Philadelphia, Pennsylvania. En Leon Huff van 8 april 1942, geboren in Camden, New Jersey, zijn een tekstdichter en producers duo die samen 15 gouden singles en 22 gouden albums hebben volgeschreven en geproduceerd. Gamble en Huff zijn de pioniers van Philadelphia Soul en eigenaren van Philadelphia International Records. Hun platenmaatschappij dus. Kenneth Gamble's kinderjaren in Philadelphia was een tijd waarin hij zichzelf heeft weten te ontwikkelen tot wat hij later werd, een topmuzikant. Als jongeman van 12 begon hij zingend thuis zijn stem via een toentertijd bekende arcade draagbare cassette recorder op te nemen en op 16-jarige leeftijd assisteerde hij dagelijks, voor hij naar school ging, de lokale radio DJ's van de lokale radiostation van Southern Philadelphia, WDES, tijdens de Good Morning Show. In dezelfde periode werd Gamble de voorzanger van een tiener doo-wop formatie genaamd de Romeo's. Als 17-jarige werd Kenny Gamble muziektalent ontdekt door de bekende Jerry Ross, met wie hij enkele jaren zou samenwerken. Kenny Gamble kwam voor het eerst in contact met zijn latere onafscheidelijke vriend en muziekpartner Leon Huff bij een opnamesessie voor de groep Candy and the Kisses. Hun eerste officiële samenwerking was het schrijven en produceren van het nummer I'm Gonna Make You Love Me van Dee Dee Warwick en later een hit geworden in de versie van Diana Ross en de Supremes. In 1967 produceert het duo hun eerste grote hit Expressway to Your Heart van de Blue Eyed Soul formatie The Soul Survivors, krijgt u straks te horen. Philly Soul in the spotlight in Down Memory Lane. Eddie Lovett and Somebody's, de lange versie Sunshine.

Het nummer waar ze begin jaren 60 de basis legde voor een later fortuin is het volgende nummer. Een blue-eyed soul groep die ze geproduceerd hadden, het nummer geschreven. Een nummer die ook in Suriname en het Caribisch gebied veel toen is afgedraaid.

Omstreeks 1968 komt het duo Gembelenhuff onder contract te staan bij Atlantic Records, waar zij samenwerkten en de productie deden voor groepen als de Sweet Inspirations, Archibald and the Drells, Dusty Springfield en Rita Franklin. In die tijd produceren de heren ook Jerry Butler met zijn smash hit Only the Strong Survive. In die tijd hebben de Ken Campbell en Leonhuff naam gemaakt als uitzonderlijke tekstdichters, dus en als producers. Zo worden de heren door Berry Gordy van Tamla Motown Records uitgenodigd voor een contractbespreking om Gamble en Huff over te halen naar Motown over te stappen. Deze onderhandelingen worden op een gegeven moment stopgezet als Gamble en Huff aangeven dat ze zelf hun eigen creatie willen opzetten. In 1971 is het dan eindelijk zover als Kenny Gamble en Leonhuff hun eigen platenmaatschappij oprichten, Philadelphia International Record. In die tijd werd deze maatschappij gezien als de grootste concurrent van Berry Gordy's Tamla Motown. Philadelphia International Record was een feit. Verder bouwden deze twee Afro-Amerikaanse muziekpioniers hun eigen opnamestudio's, twee studio's genaamd de Sigma en de Frankfurt en Wayne Studios. De nummers die u vanavond in deze special te horen krijgt zijn allemaal opgenomen in de Sigma en de Frankfurt Wayne Recording Studio in Philadelphia South. Verder formeerden Gamble en Huff een studio-orkest genaamd MFSB, Mother, Father, Sisters and Brothers. Een orkest bestaande uit ruim 67 topmuzikanten, waarin 14 strijkers. Dit alles om het geluid te verkrijgen die Gamble en Huff in gedachten hadden, jaren in gedachten hadden. De Philadelphia Sound, de Sound of Brotherly Love in the Spotlight in Down Memory Lane.

Ook een Gamble & Huff creatie, een million seller uit 1978, Teddy Pendergrass uit zijn album Teepee. En ook dit werd opgenomen in de Sigma Studios productie Kenny Campbell en Leonard Ronnie Dyson Whalen uit Washington DC, overleden in 1990 door een hartaanval op het podium. Ronnie Dyson,

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020-4631-246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
5: Simple is one. The ladies, sure in the mood. In 1978 wordt een album door Philadelphia International Record uitgebracht van een formatie genaamd The Futures. In totaal hebben ze later nog een album uitgebracht in 1980. Opgenomen in de Frankfurt Wayne Studios, een van de studios van Kenny Campbell en Leon Huff. En de leadvocalist van deze formatie was Frank Washington, een broer van de bassist van de begeleidingshouseband Mother for the Sisters and Brothers MFSB, Larry Washington. Luistert u naar The Futures met een echt groovy sound. Mooie tekst, het werd toen geschreven richting de Brothers and the Sisters. 1978, doe je best, het is geen tijd om niets te doen. Ain't no time for doing nothing, The Futures. Productie Kenny Campbell en Leon Huff.

0: Sommige componisten zijn echte creatievelingen. Iconen zijn dat. Deze twee heren, Gimbel en Heuf en Tom Bell, die drie dus. Alles als ze gewoon je een woord hoorden uitspreken. En ging er iets als een vlammetje branden in hun hoofd van... Dit is voldoende. Ze schrijven op wat je gezegd hebben. Ze gaan naar huis en dan zitten ze rustig. Zo hebben ze al hun nummers gecomponeerd. Dit Me and Mrs. Jones, we kennen de songs, maar we weten echt niet. We luisteren naar die teksten, maar hoe ze aan die teksten zijn gekomen. Het is gewoon fascinerend om dat soms te horen. Die gasten vertellen hoe ze eraan toe zijn gekomen om één bepaalde nummer te schrijven. You know, deze was ook een icoon, helaas. 3 jaar terug overleden. Major Harris.
1: They're living their lives in the eyes of the world. When it's time to realize that happiness is so close to you, as close as the good in your heart. But sometimes we have to see it to believe it. So

Major Harris. Compositie van Tom Bell en Linda Creed. Geproduceerd door Kenny Campbell en Leon Huff. Eind jaren 70 begonnen Campbell en Huff een humanitair fonds. De heren organiseerden één grote schoonmaakactie om binnensteden in Amerika schoon te vegen, in het bijzonder de ghetto's in de grote steden waar voornamelijk Afro-Amerikanen toen woonden. Ook beginnen Campbell en Huff en met Tom Bell een fonds voor studiefinanciering voor kansarme Afro-Amerikaanse schoolkinderen. In dat licht werd er een single uitgebracht met als titel Let's Clean Up the Ghetto, waarvan de totale opbrengst werd geschonken aan dit fonds. Tevens doneerden Campbell en Huff en Bell miljoenen van hun muziekopbrengsten aan het TJ Martelli Leukemia Foundation en de AMC Cancer Research Center en Hospital in Philadelphia, Pennsylvania. Vermeldenswaard is ook dat de heren tot heden doneren aan deze fondsen en organisaties. Ook zijn de heren directors of Philadelphia Music Foundation, die als doel heeft Afro-Amerikaanse artiesten en kunstenaars in Amerika financieel te ondersteunen als zo iemand aan lager wal zou geraken.

0: record betrokken in een payola-gerelateerd schandaal. Payola is in vaktermen het onrechtmatig financiën betalen aan radio-dj's om specifieke muzieknummers af te draaien. Dat is namelijk strengst verboden in de Verenigde Staten vooral. Kenny Campbell moest enkele tonnen dollars boete betalen. Leonov werd voor dit feit vrijgesproken. Aan het eind van de jaren 70 veroorzaakte de terugval van de disco een tanende populariteit voor Philadelphia Records. Langzaam verdween de disco, soul en rhythm and blues, ging terug naar ballads en rock and roll, verscheen weer in de internationale hitparades. Kort daarna moet de maatschappij de grootste tegenvaller zien op te vangen en te verwerken als de labels meest verkochte artiest Terry Pendergrass verlamd raakt na een fatale autocrash. Philadelphia International Records ging een onzekere toekomst tegemoet. De hits werden minder, maar Gamble en Huff en Bell bleven muziek schrijven en produceren voor de artiesten die nog verbonden waren aan de maatschappij. In 1990 kreeg Gamble en Huff een Grammy voor zijn creatie If You Don't Know Me By Now. In 1999 werd hun ook toegekend de Grammy Trustees Award. Voorafgegaan door namen als Frank Sinatra en The Beatles. Tegenwoordig wonen Gamble en Huff nog steeds in Philadelphia en nog steeds actief in de gemeenschap. Gamble en Huff bezitten ook de vermaarde Royal Theater in Philadelphia en omliggende panden in South Philadelphia. Op 19 september werden hun naam geplaatst in de Dance Music Hall of Fame in Los Angeles als dank voor hun bijdrage in de muziekindustrie.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Frankfurt Wayne Studios, geproduceerd door Bobby Martin, Philly Soul van het zuiverste soort.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en derde kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.

Mijn naam is Lucinda Sadok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Woman, you know I love you.

0: I turned around, and there he was, looking good. Oh, I just can't tell you how good that man looked to me. And as I stood there trying to maintain myself, he asked me if I had a few minutes. I really wanted to tell him that I had a lifetime, but I couldn't blow my cool. We stopped at a cozy little place, and I guess the shock of seeing him made me order a martini, because that's something that I've never done before. But I felt I needed something stronger than coffee to lean on.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
1: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
0: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
2: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
3: Pardon?
2: De dag is van ons vandaag.
0: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het staddeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
1: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
0: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to Desernans Masa Elibi in India. Desmasa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook to Desmasa Elibi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa Elibi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak no no de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de bigis mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar een roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Wordtu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio De Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Hope.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het Bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoors naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: En wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en ere geven aan God.
0: That makes all things possible.
1: Die alles mogelijk maakt.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de glorie.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: Heavenly Father.
1: Hemelse Vader.
0: Thank you for this platform.
1: Dank u voor deze platform.
0: To share your love.
1: Om uw liefde te delen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: En bevrijding.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: Clear the airwaves.
1: Maak de kanalen vrij.
0: From all disturbances.
1: Van alle verstoringen.
0: From all interferences.
1: Van alle bemoeienissen.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van
0: Speak
1: Jezus.
0: Through us.
1: Spreek door ons.
0: Zodat our wonderful listeners.
1: Zodat onze wonderbaarlijke luisteraars.
0: May feel your power.
1: Uw kracht mogen voelen.
0: And presence.
1: En uw aanwezigheid.
0: Let our voices.
1: Laat onze stemmen.
0: Be vessels of faith.
1: Vaten zijn van geloof.
0: To bless the people today.
1: Om de mensen te zegenen vandaag.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are.
1: Geliefde waar u ook bent.
0: Say amen.
1: Zeg amen.
0: Because we are together.
1: Want wij zijn samen.
0: In our Father's ministry.
1: In onze Vaders bediening.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of this message.
1: De thema van deze boodschap.
0: That the Lord has put in my heart.
1: Dat de Heer mij op het hart gelegd heeft.
0: Today to be a blessing to you.
1: Vandaag om een zegening te zijn voor u. Is.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u vrijzet.
0: You shall be free indeed.
1: Dan bent u waarlijk vrij.
0: This theme is taken from John chapter 8.
1: Deze thema wordt genomen van Johannes 8.
0: Verse 36.
1: Vers 36.
0: Today,
1: vandaag,
0: I am speaking about freedom.
1: Dan heb ik het over vrijheid.
0: From the powers of darkness.
1: Van de machten van de duisternis.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u daarom vrijzet.
0: You shall be free indeed.
1: Dan ben u waarlijk vrij.
0: Jesus means.
1: En Jezus bedoelt.
0: That true freedom.
1: Dat door vrijheid.
0: Is a spiritual gift.
1: Ware vrijheid een geestelijke gave is.
0: From him.
1: Van hem.
0: The only begotten Son of God.
1: De enige geboren Zoon van God.
0: It is not a physical or emotional release.
1: Het is geen fysieke of emotionele vrijlating.
0: Instead.
1: In plaats daarvan.
0: It means he completely removes.
1: Dat betekent dat hij compleet verwijdert.
0: The heavy weight of the power of darkness.
1: De zware gewicht van de kracht van de duisternis.
0: And its consequences.
1: En zijn consequenten.
0: From you.
1: Van u.
0: Freedom from the powers of darkness.
1: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
0: Means escaping spiritual bondage.
1: Dat betekent dat u ontvlucht van geestelijke gebondenheid.
0: Fear.
1: Angst.
0: Debt.
1: Schulden.
0: Sin.
1: Zonde.
0: Sickness.
1: Ziekte.
0: Confusion.
1: Verwarring.
0: Guilt.
1: Schuld.
0: And the harmful habits.
1: En gewoontes die u kwaad kunnen doen.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can claim freedom.
1: U kunt de vrijheid opeisen.
0: And live in peace.
1: En leven in vrede.
0: Freedom from the powers of darkness.
1: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
0: Requires shifting your life.
1: Dat vraagt erom dat u uw leven gaat aanpassen.
0: From fear.
1: Van angst.
0: And spiritual bondage.
1: En geestelijke gevangenschap.
0: Into the powers of light.
1: In de kracht van het licht.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can do this.
1: U kunt dit doen.
0: By repenting of past mistakes.
1: Door u te bekeren van voorbijgaande fouten.
0: Actively trusting in the Lord Jesus Christ.
1: En actief gaan geloven en vertrouwen in de Heer Jezus Christus.
0: And replacing negative thought with the positive.
1: En verplaats negatieve gedachten. En zet er positieve gedachten daarin.
0: Going to church to worship God.
1: Naar de kerk gaan om God te aanbidden.
0: Praying.
1: Te bidden.
0: Hearing the word of God.
1: En te luisteren naar het woord van God.
0: And studying the Bible.
1: En de Bijbel bestuderen.
0: This will help you.
1: En dit zal u helpen.
0: To walk in the light.
1: Om te wandelen in het licht.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: I want you to think of darkness.
1: Ik wil dat u denkt naar de duisternis.
0: As a dark room.
1: Dat het is als een hele donkere ruimte.
0: You cannot remove.
1: U kunt niet weghalen.
0: Or push.
1: Of wegduwen.
0: The dark.
1: De duisternis.
0: Out with your hands.
1: U kunt het niet wegduwen met uw handen.
0: The only way to get rid of it.
1: De enige manier om de duisternis kwijt te raken.
0: Is to turn on the light.
1: Is om het licht aan te zetten.
0: In a spiritual sense.
1: In een geestelijke manier.
0: Darkness represents fear.
1: Dan vertegenwoordigt duisternis angst.
0: Doubt.
1: Twijfel.
0: Bad habits.
1: Slechte gewoontes.
0: Unwanted conditions.
1: Ongewillige toestanden.
0: Sickness.
1: Ziekte.
0: And disease.
1: En kwalen.
0: It acts like a heavy burden.
1: Het handelt als een zware last.
0: That blocks your happiness and peace.
1: Dat uw blijheid en vrede blokkeert.
0: While light represents joy.
1: Terwijl het licht vreugde vertegenwoordigt.
0: Peace.
1: Vrede.
0: Love.
1: Liefde.
0: Protection.
1: Bescherming.
0: Favor.
1: Gunst.
0: Success.
1: Succes.
0: Good health.
1: Een goede gezondheid.
0: And prosperity.
1: En voorspoed.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Think of it.
1: Denk daarover na.
0: Like turning on a lamp.
1: Is alsof je een lamp aanzet.
0: In a dark room.
1: In een donkere ruimte.
0: The light makes darkness disappear instantly.
1: En dan laat het licht de duisternis meteen verdwijnen.
0: Deliverance is the action of being set free.
1: En bevrijding is een handeling dat u vrijzet.
0: Imagine moving from a dark, locked prison cell.
1: Stel je voor dat je in een duistere gevangencel zit.
0: Into a bright, open garden.
1: En u gaat naar een tuin.
0: With beautiful flowers.
1: Met mooie bloemen.
0: And fresh air.
1: En frisse lucht.
0: This is the reason.
1: En dit is de reden.
0: The Lord Jesus Christ called me.
1: Dat de Heer Jezus Christus mij geroepen heeft.
0: Into healing and deliverance ministry.
1: In genezing en bevrijding bediening.
0: To deliver people from the powers of darkness.
1: Om mensen te bevrijden van de krachten van de duisternis.
0: Into the power of light.
1: En brengen naar de kracht van het licht.
0: Through faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: This is very important.
1: En dit is heel belangrijk.
0: In 1 John.
1: In 1 Johannes.
0: Chapter 3, verse 8.
1: Hoofdstuk 3, vers 8.
0: It tells us.
1: Daar zegt het tegen ons.
0: The reason the Son of God appeared.
1: De redenen waarom de Zoon van God gekomen is.
0: Upon this earth.
1: Op deze aarde.
0: Was to destroy the devil's work.
1: Was om de werken van de duivel te vernietigen.
0: Jesus not only cast out demons.
1: Jezus heeft niet alleen maar demonen uitgeworpen.
0: As part of his work on earth.
1: Als deel van zijn werk hier op aarde.
0: As is evidenced throughout the Gospels.
1: Als bewijs door het hele evangelie.
0: But he taught about Satan and his demons.
1: Maar hij heeft geleerd over Satan en zijn demonen.
0: Then they brought to him.
1: En toen hebben ze naar hem gebracht.
0: A demon-possessed blind man.
1: Een blinde man die demonisch bezeten was.
0: And he cured him.
1: En die heeft hem genezen.
0: So that the one who had been dumb.
1: Zodat diegenen die stom waren.
0: Could speak.
1: Konden spreken.
0: And see.
1: En zien.
0: All the crowds were amazed.
1: En al de mensen die erom stonden, die waren verbaasd.
0: And said.
1: En die zeiden.
0: Can this be the son of David?
1: Kan dit wel de zoon van David zijn?
0: But when the Pharisees had it.
1: Maar toen de Farizeeërs dat hoorden,
0: they said,
1: zeiden ze:
0: It is only by Beelzebub.
1: Het is alleen maar door Beelzebub.
0: The ruler of the demons.
1: De heerder van de demonen.
0: That this fellow cast out demons.
1: Dat deze man demonen kan uitwerpen.
0: But Jesus said to them,
1: maar Jezus antwoordde ze:
0: No city.
1: Geen enkele stad.
0: Or house.
1: Of huis.
0: Divided against itself.
1: Die verdeeld is tegen elkaar.
0: Will stand.
1: Die zal staan.
0: If Satan cast out Satan.
1: Als Satan moet uitwerpen,
0: he is divided against himself.
1: Dan is hij tegen zichzelf.
0: How then will his kingdom stand?
1: Hoe zal zijn koninkrijk nu staan?
0: If I cast out demons,
1: als ik demonen uitwerp,
0: by the power of Beelzebub,
1: door de kracht van Beelzebub,
0: by whom do your own occultists cast them out?
1: En hoe werpt uw occultisme het uit?
0: But if it of priester. Is, but if it is the, by the Spirit of God.
1: Maar als het is door de geest van God.
0: That I cast out demons.
1: Dat ik demonen uitwerp.
0: Then the kingdom of God has come to you.
1: Dan is de koninkrijk van God u nader.
0: Beloved, read Matthew chapter 12.
1: Geliefde, lees u Matthäus 12.
0: From verse 22 to 28.
1: Vanaf vers 22 tot 28.
0: You will understand the scripture that I'm speaking about very well.
1: Dan zult u het geschrift heel goed begrijpen waar ik het over heb.
0: Then Jesus commissioned his followers.
1: Toen droeg Jezus zijn volgelingen op.
0: To carry on his work.
1: Om door te gaan met zijn werk.
0: After he went to be with his father in heaven.
1: Nadat hij met zijn vader naar zijn vader is gegaan in de hemel.
0: He also gave them authority.
1: Hij heeft ze ook autoriteit gegeven.
0: Over Satan.
1: Over Satan
0: and his evil spirits.
1: En zijn boze geesten.
0: Then Jesus summoned his 12 disciples.
1: En Jezus riep zijn 12 discipelen.
0: And gave them authority.
1: En gaf ze autoriteit.
0: Over unclean spirits.
1: Over onreine geesten.
0: To cast them out.
1: Om ze uit te werpen.
0: And to cure every disease.
1: En om elke ziekte te genezen.
0: And every sickness.
1: En elke ziekte.
0: He said to them.
1: En hij zei tegen ze.
0: As you go.
1: Wanneer u gaat,
0: proclaim the good news.
1: Proclameer het goede nieuws.
0: The kingdom of heaven has come near you.
1: En zeg, de koninkrijk Gods is nader u gekomen.
0: Cure the sick.
1: Genees de zieken.
0: Raise the dead.
1: Doe de doden opstaan.
0: Cleanse the lepers.
1: Reinig de melaatsen.
0: Cast out demons.
1: Werp uit demonen.
0: Beloved, read Matthew chapter 10.
1: Geliefde, leest u Matthäus 10.
0: From verse 1 to verse 8.
1: Van vers 1 tot 8.
0: You will understand better the scripture I'm speaking about.
1: Dan verstaat u beter waarover ik het heb.
0: Then Jesus called the 12 together.
1: En Jezus riep de 12 bijeen.
0: And gave them power.
1: En hij gaf ze kracht.
0: And authority.
1: En autoriteit.
0: Over all demons.
1: Over alle demonen.
0: And to cure diseases.
1: En om ziektes te genezen.
0: And he sent them out to proclaim the kingdom of God.
1: En hij stuurde ze op pad om het koninkrijk Gods te proclameren.
0: And to heal the sick.
1: En de zieken te genezen.
0: This is also recorded in Luke chapter 9.
1: En dit staat in Lucas hoofdstuk 9.
0: Verse 1 to 2.
1: Vers 1 en 2.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: I want you to understand the power of the commission.
1: Ik wil dat u de kracht van de opdracht
0: that begrijpt. Jesus gave the church,
1: dat Jezus aan de kerk heeft gegeven.
0: And his followers,
1: en zijn volgelingen.
0: To preach the gospel,
1: om het evangelie te prediken.
0: To heal the sick,
1: om de zieken te genezen.
0: To cast out demons,
1: om demonen uit te werpen.
0: In Luke chapter 10.
1: In Lucas 10.
0: In verse 17 to 20.
1: In vers 17 tot 20.
0: He says,
1: daar zegt hij.
0: The 70 returned with joy.
1: En de 70 kwamen met vreugde terug.
0: Saying,
1: en ze zeiden,
0: Lord,
1: Heer,
0: in, your name,
1: in uw naam,
0: even demons,
1: zelfs de demonen
0: submit to us.
1: Hebben zich aan ons overgegeven.
0: He said to them,
1: en hij zei tegen ze,
0: I watched Satan fall from heaven.
1: Ik zag hoe Satan uit de hemel viel.
0: Like a flash of lightning.
1: Zoals een bliksemschicht.
0: See,
1: zie,
0: I have given you authority.
1: Ik heb u autoriteit gegeven.
0: To tread on snakes.
1: Om te trappen op slangen.
0: And scorpions.
1: En schorpioenen.
0: And over all the power of the enemy.
1: En over alle macht van de vijand.
0: And nothing will hurt you.
1: En niets zal u kwaad doen.
0: Shout hallelujah.
1: Halleluja.
0: This is authority.
1: Dit is autoriteit.
0: This is a power.
1: Dit is kracht.
0: Which Jesus Christ the Messiah.
1: Die Jezus Christus de verlosser.
0: Gave to every believer.
1: Gegeven heeft aan elke gelovige.
0: Every Christian.
1: Aan elke christen.
0: On the face of the earth.
1: Die op aarde is.
0: To represent him.
1: Om hem te vertegenwoordigen.
0: That's why the Bible says.
1: En daarom zegt de Bijbel.
0: That the kingdom of God.
1: Dat het koninkrijk Gods
0: is not in words,
1: niet in woorden is,
0: but in the power of God.
1: Maar in de kracht van God.
0: Preaching of the gospel,
1: het prediken van het evangelie,
0: demands demonstration of the power of God.
1: Dat eist ook de demonstratie van de kracht van God.
0: As a proof,
1: als bewijs
0: that our faith in God,
1: dat onze geloof in God
0: is active,
1: actief
0: is, working,
1: is aan het werken,
0: is producing result.
1: Die brengt resultaten voor.
0: Jesus came here on earth,
1: Jezus kwam hier op aarde
0: to set the captives free,
1: om de gevangenen vrij te zetten.
0: He came to destroy,
1: en hij kwam om te vernietigen
0: all the works of the devil,
1: al de werken van de duivel.
0: And his followers on earth today,
1: en zijn volgelingen vandaag op aarde
0: are called,
1: die zijn geroepen
0: and commissioned,
1: en opgedragen
0: to go further,
1: om verder te gaan
0: with that same message,
1: met diezelfde boodschap
0: demonstrating the same power,
1: en dezelfde kracht te demonstreren.
0: Producing and experiencing the same result.
1: En produceren en dezelfde resultaten te ervaren.
0: So that the world will know,
1: zodat de wereld zal weten
0: that our faith in Christ,
1: dat onze geloof in Christus
0: is a living faith,
1: een levend geloof
0: and
1: is,
0: not a dead faith,
1: en geen dood geloof.
0: Shout hallelujah.
1: Halleluja.
0: Everyone receiving this message,
1: en ieder die deze boodschap ontvangt,
0: you have right,
1: u hebt het recht
0: of this power,
1: op deze kracht.
0: You have right,
1: u hebt recht
0: to prove,
1: om te bewijzen
0: that you have a living faith,
1: dat u een levend geloof hebt.
0: Jesus came,
1: Jezus is gekomen,
0: so that we can have life,
1: zodat wij leven kunnen hebben,
0: and we can have it more abundantly,
1: en dat wij het kunnen hebben meer dan in overvloed.
0: Life without limit,
1: een leven zonder beperking.
0: Satan has no power,
1: Satan heeft geen macht,
0: to limit our joy,
1: om onze vreugde te beperken,
0: to limit our liberty,
1: om onze vrijheid te beperken,
0: to limit our success,
1: om onze succes te beperken.
0: He has no power,
1: hij heeft geen macht,
0: to put his sickness,
1: om zijn ziekte te
0: or
1: zetten,
0: his disease,
1: of zijn kwaad,
0: or his pain,
1: of zijn pijn
0: in, our life,
1: in ons
0: he
1: leven.
0: Has no right,
1: hij heeft geen recht daartoe,
0: his confusion,
1: om zijn verwarring
0: or
1: te
0: his
1: zetten,
0: anxiety,
1: of zijn opwindingen
0: in, our life,
1: in ons leven.
0: As Christians,
1: als christenen,
0: we have to know what rightly belongs to us,
1: moeten wij weten wat ons toebehoort.
0: It is good to believe in Jesus.
1: Het is goed om te geloven
0: it
1: in Jezus.
0: Good to accept him,
1: het is goed om hem te accepteren
0: as Lord and Savior,
1: als uw persoonlijke Heer en Redder.
0: You have to go further,
1: maar u moet verder gaan.
0: Further than believing,
1: verder dan gewoon geloven.
0: And begin to live a life of experience,
1: en begin een leven te leiden van ervaring.
0: Where you are experiencing God,
1: waar u God ervaart.
0: On daily basis,
1: dagelijks.
0: Where you are experiencing Christ,
1: waar u Christus ervaart.
0: On daily basis,
1: dagelijks.
0: Where you are experiencing,
1: wat u ervaart.
0: The dynamic power,
1: de dynamische kracht.
0: Of the Holy Spirit,
1: van de Heilige Geest.
0: On daily basis,
1: dagelijks.
0: Because Christianity without experience,
1: want het christendom zonder ervaring
0: is like a religion,
1: is als een religie.
0: But Christianity is not a religion.
1: Maar het christendom is
0: don't
1: geen
0: follow
1: religie.
0: The world theologians,
1: volg niet de, de theologen van de wereld
0: and
1: en de politieke en de
0: and philosophers,
1: een religie.
0: But Christianity is not a religion.
1: Maar het christendom is
0: don't
1: geen religie.
0: The

0: Een religie
1: is een parfum.
0: Is een of om te kijken.
1: Through rituals.
0: Door rituelen
1: through
0: te doen.
1: Ceremonies.
0: Door ceremonies
1: through
0: te doen.
1: Some traditional principles.
0: Door een paar traditionele principes.
1: And rules.
0: En regels.
1: But that is not Christianity.
0: Maar dat is niet het christendom.
1: That's not the Christianity I have.
0: Dat is niet het christendom
1: die
0: ik heb.
1: That is not the Christianity I know.
0: En dat is niet de christendom
1: die ik ken.
0: En dat is ook niet wat ik vertegenwoordig.
1: Jesus Christ,
0: Jezus Christus.
1: The son of the living God,
0: de zoon van de levende God.
1: Did not bring the Christianity on this earth.
0: Heeft geen christendom gebracht op deze aarde.
1: He did not bring religion on this earth.
0: Hij heeft geen religie gebracht op deze aarde.
1: He brought life.
0: Maar hij heeft leven gebracht.
1: And Christianity is called.
0: En het christendom wordt genoemd.
1: Christ-like.
0: Zijn zoals Christus.
1: That is how it came about.
0: Zo is het.
1: It's the people.
0: Het zijn de mensen.
1: Who gave that name.
0: Die de naam gegeven hebben.
1: Christ-like.
0: Zo zijn als Christus.
1: Meaning.
0: En dat betekent.
1: Followers of Christ.
0: Volgelingen van Christus.
1: That's how that name came up.
0: En zo kwamen ze op christenen.
1: Followers of Christ.
0: De volgelingen van Christus.
1: And if we are followers of Christ,
0: en als wij volgelingen zijn van Christus.
1: We have to follow him in spirit.
0: Dan moeten wij hem volgen in geest.
1: And in truth.
0: En in waarheid.
1: Not in observation.
0: Niet in observatie.
1: Of religion.
0: En religie.
1: Because Jesus never brought one.
0: Want Jezus heeft nooit eentje gebracht.
1: He came here.
0: Maar hij kwam hier.
1: To set us free.
0: Om ons vrij te zetten.
1: Practical.
0: Praktisch.
1: If I have to talk about Christianity,
0: als ik moet gaan praten over christendom.
1: I talk about practical Christianity.
0: En praktisch christen.
1: When Jesus came here on earth,
0: toen Jezus hier kwam op aarde.
1: The Bible say,
0: zegt de Bijbel.
1: God anointed him.
0: God heeft hem gezalfd.
1: Listening to me.
0: Geliefde die luistert.
1: Read the Acts chapter 10.
0: Lees Handelingen 10.
1: Vers 38.
0: Vers 38.
1: It says,
0: daar zegt
1: how God anointed
0: hoe God gezalfd
1: Jesus of Nazareth,
0: Jezus van Nazareth
1: with the Holy Ghost,
0: met de Heilige Geest
1: and with the power,
0: en met kracht
1: who went about,
0: die ging rond
1: doing good,
0: en deed het goede
1: healing all,
0: en al genast
1: that we are oppressed by the devil,
0: die onderdrukt werden door de
1: and
0: duivel
1: God was with him.
0: En God was met hem.
1: This is my Christianity.
0: En dit is mijn christendom.
1: This is what I stand for.
0: En dit is waar ik voor sta.
1: This is the value of my faith.
0: Dit is de waarde van mijn geloof.
1: If I have to talk to people,
0: als ik tot mensen moet praten
1: about my Christianity,
0: over mijn christendom,
1: I tell them,
0: dan zeg ik tegen
1: what
0: ze
1: I enjoy in Christianity,
0: wat ik geniet in het christendom
1: is, not religion,
0: is geen religie.
1: But the power behind the Christianity,
0: maar de kracht achter het christendom.
1: The spirit behind the Christianity,
0: de geest achter het christendom.
1: The life in Christianity,
0: het leven in het christendom.
1: This is my ministry.
0: Dit is mijn bediening.
1: This is my proclamation.
0: Dit is mijn proclamatie.
1: This is why I'm called.
0: En dit is waarom ik geroepen
1: this is why
0: ben.
1: I'm sent.
0: Daarom ben ik gezonden.
1: And this is the rock.
0: En dit is de rot.
1: Where I'm standing.
0: Waar ik op sta.
1: Jesus came.
0: Jezus is gekomen.
1: To seek the lost.
0: Om de verlorenen te zoeken.
1: To save them.
0: Om ze te redden.
1: That's why I say I came.
0: En daarom ben ik gekomen.
1: That they might have life.
0: Dat ze leven mogen hebben.
1: And they might have life more abundantly.
0: En dat ze het mogen hebben meer dan in overvloed.
1: He brought life.
0: Hij bracht leven.
1: He is the bread of life.
0: Hij is het brood des levens.
1: He is the water of life.
0: Hij is het levend water.
1: He is the fountain of life.
0: Hij is de fontein van water.
1: The Bible says,
0: en de Bijbel zegt.
1: In 1 John.
0: In 1 Johannes.
1: Chapter 5.
0: Hoofdstuk 5.
1: Vers 14 en 15.
0: Vers 14 en 15.
1: Even you can go further even from verse 9.
0: U kunt zelf beginnen van vers 9.
1: From verse 9, he said, this is the record.
0: Hij zegt, dit is wat er geschreven staat.
1: That God has given us eternal life.
0: Dat God ons het eeuwig leven heeft gegeven.
1: And this life,
0: en dit leven
1: is in his son.
0: Is in zijn
1: he
0: zoon.
1: Who has the son,
0: en wie de zoon heeft,
1: has eternal life.
0: Die heeft het eeuwig
1: he
0: leven.
1: Has not the son of
0: maar
1: God,
0: wie de zoon van God niet heeft,
1: has no eternal life.
0: Die heeft geen
1: now,
0: eeuwig
1: you
0: leven.
1: You can understand, this is not about religion.
0: Dan begrijpt u nu, dit gaat niet om
1: this
0: religie.
1: Is not about tradition.
0: Dit gaat niet om traditie.
1: This is not about culture.
0: Dit gaat niet om cultuur.
1: This is about life.

0: Dit gaat om het leven.
1: Experience.
0: Ervaring.
1: Jesus is an experience.
0: Jezus is een ervaring.
1: Full of life.
0: Vol van leven.
1: He is the light.
0: Hij is het licht.
1: He said, I'm the light of the world.
0: Die zegt, ik ben het licht van de wereld.
1: If I follow me,
0: and wie mij volgt,
1: shall not walk in darkness.
0: Zal niet wandelen in de duisternis.
1: Beloved, I am inviting you.
0: Geliefd, ik nodig u uit.
1: To experience Jesus Christ.
0: Om Jezus Christus te ervaren.
1: In a new dimension.
0: Op een nieuwe manier.
1: In our ministry.
0: In onze bediening.
1: New anointing ministries worldwide.
0: The new anointing ministry worldwide.
1: God set up this ministry.
0: God heeft deze bediening opgezet.
1: To make the light to keep shining.
0: Zodat het licht blijft schijnen.
1: Are you sick?
0: En u zoekt.
1: Are you confused?
0: En u wordt verward.
1: Are you going through unwanted condition in life?
0: Gaat u door ongewillige toestanden in het leven?
1: Are you bound by demons?
0: Bent u gebonden door demonen?
1: Are you bound by culture?
0: Bent u gebonden door cultuur?
1: Are you bound by anything?
0: Bent u gebonden door wat dan ook?
1: That is bothering you.
0: Dat u lastig valt.
1: Disturbing you.
0: Dat u verstoort.
1: This is the time.
0: Maar dit is de tijd.
1: For you to experience life.
0: Voor u om het leven te ervaren.
1: Abundant life.
0: Overvloedig leven.
1: In Jesus Christ.
0: In Jezus Christus.
1: Through the deliverance.
0: Door de bevrijding.
1: And the healing ministry.
0: En genezingsbediening.
1: That God has given to me.
0: Dat God aan mij gegeven heeft.
1: Come today.
0: Kom vandaag.
1: In our programs.
0: In onze programma.
1: Every Wednesday.
0: Elke woensdag.
1: 7:30.
0: Om 7:30.
1: I'm ministering live.
0: Daar bedien ik leven.
1: At Tindersweg.
0: In de Keienbergweg.
1: Number 97.
0: Nummer 97.
1: Ministering the power of Jesus Christ.
0: En ik bedien de kracht van Jezus Christus.
1: Ministering healing.
0: En ik bedien genezing.
1: Ministering deliverance.
0: En ik bedien bevrijding.
1: Ministering.
0: En ik bedien
1: the life-changing power of the Holy Spirit.
0: De levensveranderde kracht van de Heilige Geest.
1: Beloved, you need this power.
0: Geliefde, u hebt deze kracht nodig. U hebt deze ervaring
1: nodig.
0: This is not
1: about the church.
0: Het gaat niet om de kerk.
1: This is about the power of the Holy Spirit.
0: Maar het gaat om de kracht van de Heilige Geest.
1: This is about the contact with God.
0: Dit gaat om contact te hebben met God.
1: Your faith.
0: Uw geloof.
1: Is your tool of divine connection.
0: Dat is uw gereedschap van goddelijke connectie.
1: Beloved, we are going for a short break.
0: Geliefde, wij gaan voor een korte pauze.
1: Stay tuned to this wonderful program.
0: Blijf luisteren naar deze wonderbaarlijke programma.
1: And as we come back,
0: en als wij terugkomen,
1: wait for your miracle.
0: Wacht voor uw wonder.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: You can reach us on 06.
1: U kunt ons bereiken op 06
0: 84
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13
1: 13 94
0: 94. It's important.
1: Het is belangrijk
0: that you write down this telephone number.
1: Dat u deze telefoonnummer wel noteert.
0: It is 06.
1: Het is 06
0: 84
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13
1: 13
0: 94
1: 94.
0: You can call me.
1: U kunt mij opbellen.
0: For every spiritual help.
1: Voor elke geestelijke hulp.
0: For Christian counseling.
1: Voor christelijke raadgeving.
0: For prayer support.
1: Voor gebedsondersteuning.
0: To build your faith in Christ.
1: Om uw geloof op te bouwen in Christus.
0: So you can experience this new life.
1: Zodat u kan ervaren dit nieuw leven.
0: Life without limit.
1: Een leven zonder beperking.
0: So you can know how to overcome.
1: Dan kunt u weten hoe te overwinnen.
0: Every temptation.
1: Elke verleiding.
0: Every attack.
1: Elke aanval.
0: And everywhere the enemy tried to confuse you.
1: En overal waar de vijand probeert u te verwarren.
0: Anywhere the enemy tried to steal your joy.
1: En waar ze uw vreugde willen stelen.
0: You can overcome it.
1: U kunt het overwinnen.
0: So call today.
1: Dus bel nog vandaag.
0: Come for our programs.
1: En kom voor onze programma's.
0: Every Wednesday.
1: Elke woensdag.
0: And every Friday.
1: En elke vrijdag.
0: 7:30 in the evening.
1: Om 19:30.
0: Every Sunday.
1: En elke zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: 12 uur 's middags.
0: This is your appointed time.
1: Dit is uw aangewezen tijd.
0: To experience the power and presence of God.
1: Om de kracht en aanwezigheid van God te ervaren.
0: In a way never ever before.
1: Op een manier nooit tevoren.
0: Tell your friends.
1: Zeg aan uw vrienden.
0: Your loved ones.
1: Uw geliefden.
0: Your family members.
1: Uw familieleden.
0: Your colleagues.
1: Uw collega's.
0: To come and experience.
1: Om te komen en te ervaren.
0: The dynamic.
1: De dynamische.
0: Life changing.
1: Levend veranderende.
0: Ministry.
1: Bediening.
0: Of the Holy Ghost.
1: Van de Heilige Geest.
0: That is taking place.
1: Die plaats.
0: Right now.
1: Nu op dit moment.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: In Tilburgweg number 97.
1: In de Keienbergweg nummer 97.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: Very close to the arena.
1: Dicht bij de arena.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: You can watch our TV program.
1: U kunt ook kijken naar onze tv-programma's.
0: Every Saturday.
1: Elke zaterdag.
0: By 10 in the morning.
1: Om 10 uur 's morgens.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: By 9 in the evening.
1: Om 9 uur 's avonds.
0: For a repeat broadcast.
1: Voor een herhaling.
0: Because our God.
1: Want onze God.
0: Is doing something very exciting.
1: Die doet wat heel opwindend.
0: In the life of the followers of Christ.
1: In het leven van de volgelingen van Christus.
0: Which you are one of them.
1: Waar u één van bent.
0: That's why you are receiving this message.
1: En daarom ontvangt u deze boodschap.
0: And God will continue to use this ministry.
1: En God zal deze bediening blijven gebruiken.
0: To empower you.
1: Om u te blijven bekrachtigen.
0: Today I want to pray for every one of you.
1: En ik wil bidden voor een ieder van u.
0: That is receiving this message.
1: Die deze boodschap ontvangt.
0: Prayer to lift you up.
1: Gebed om je op te heffen.
0: Is an intercession.
1: Is een voorbeeld.
0: For your deliverance.
1: Voor uw bevrijding.
0: For the deliverance of your family.
1: Voor de bevrijding van uw familie.
0: For the deliverance of your loved ones.
1: Voor de bevrijding van uw geliefden.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: In de naam van de Heer Jezus Christus.
0: And by the power of his blood.
1: En door de kracht van zijn bloed.
0: And the Holy Spirit.
1: En de Heilige Geest.
0: I lift every wonderful listeners.
1: Dan hef ik op elke wonderbaarlijke luisteraar.
0: To this program.
1: Van deze programma.
0: All their families,
1: al hun familieleden.
0: Home,
1: hun huizen.
0: Neighborhood,
1: hun buurt.
0: Place of work,
1: werkplaats.
0: Their city,
1: hun stad.
0: And wherever they are,
1: en waar ze ook zijn.
0: Each and every one of them,
1: elk een van hun.
0: I am praying,
1: daar bid ik voor.
0: I plead the blood of Jesus Christ,
1: en ik bedek ze met het bloed van
0: over
1: Jezus Christus.
0: All of them,
1: over hun
0: for
1: allen.
0: Supernatural protection,
1: voor bovennatuurlijke bescherming.
0: By the authority of the word of God.
1: Door de autoriteit van het woord van God.
0: It is written.
1: En het staat
0: whatsoever
1: geschreven.
0: I bound here on earth.
1: Wat ik bind op aarde.
0: Is bound in heaven.
1: Is ook in de hemel.
0: Whatever I loose here on earth.
1: En wat ik op aarde vrij
0: is loosed in heaven.
1: Is ook vrijgemaakt in
0: therefore,
1: de hemel.
0: Therefore, in the name of Jesus.
1: Daarom in de naam van Jezus.
0: I bind Satan.
1: Bind ik Satan
0: the
1: vast.
0: The spirits.
1: De geesten,
0: powers,
1: de krachten,
0: forces of darkness,
1: de machten van de duisternis,
0: that walk against,
1: dat werkt tegen
0: men and women,
1: mannen en vrouwen
0: in the new anointing,
1: in the new anointing,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen
0: that enjoy this program,
1: die genieten van deze programma.
0: Whenever,
1: wanneer dan
0: and wherever,
1: ook, en waar dan ook,
0: the enemy,
1: de vijand
0: will come against you,
1: tegen u zal
0: by day or night.
1: Bij dag of nacht.
0: I bind them.
1: Ik bind
0: in the
1: ze
0: name
1: vast.
0: Of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I bind
1: Christus.
0: Every demonic assignment.
1: Ik bind elke demonische opdracht.
0: Sent against any of you.
1: Die tegen een van u gestuurd
0: I
1: is.
0: I am lifting you up.
1: En ik hef u op.
0: To the Lord.
1: Aan de Heer.
0: And I bind.
1: En ik bind vast.
0: Every attack.
1: Elke aanvaller.
0: Every evil communication.
1: Elke kwade communicatie.
0: That it may affect your mind.
1: Dat invloed heeft op je gedachten.
0: That it may affect your brain.
1: Dat invloed heeft op je hersenen.
0: That it may affect your body.
1: Dat invloed heeft op je lichaam.
0: That it may affect your plans.
1: Dat het invloed heeft op je plannen.
0: In any form or shape.
1: In welke vorm of een figuur.
0: I declare them bind.
1: Ik verklaar ze gebonden
0: and destroy
1: te zijn. En vernietigd.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: I command.
1: En ik commandeer.
0: In the name of Jesus Christ.
1: De naam van
0: that
1: Jezus
0: all
1: Christus.
0: All the satanic.
1: Dat al deze satanische en demonische machten
0: go to the feet of Jesus
1: naar de voeten van Jezus
0: and be destroyed
1: en vernietigd zijn.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I
1: Christus.
0: Call forth
1: en ik roep voort en maak vrij
0: the Holy Spirit of God
1: de Heilige Geest
0: and
1: van
0: the
1: God
0: Holy Angels
1: en de heilige engelen
0: in, the throne of God
1: in de troon van God
0: to come
1: om te komen
0: and cleanse every place where you go.
1: En te reinigen overal waar u naartoe gaat.
0: Let them go before you.
1: Laten ze gaan voor
0: and make every crooked way straight.
1: En elke kromme weg recht maken.
0: Protect and preserve you.
1: U te beschermen en te behouden.
0: Lead and guide you.
1: U te leiden en begeleiden.
0: Favor you.
1: U te begunstigen.
0: Wherever you go.
1: Waar u ook naartoe gaat.
0: Make your appointments.
1: En maken dat uw afspraken.
0: To be successful.
1: Succesvol zijn.
0: Heal you.
1: U genezen
0: from every sickness,
1: van elke
0: from
1: ziekte,
0: every pain,
1: van elke
0: from
1: pijn,
0: every disease,
1: van elke kwaad,
0: from every infirmity,
1: van elke zwakheid,
0: known and unknown,
1: een wetende en onwetende,
0: in the mighty name of Jesus Christ,
1: in de machtige naam van Jezus
0: I pray
1: Christus.
0: That the Lord will sanctify you,
1: ik bid dat de Heer u zal
0: will
1: reinigen,
0: purify you,
1: die zal u rein maken,
0: and will lead you.
1: En u zal leiden
0: in all your ways
1: in al uw wegen
0: in the name of Jesus Christ
1: in de naam van Jezus
0: in the name
1: Christus.
0: Of Jesus Christ
1: in de naam van
0: I
1: Jezus
0: rebuke
1: ik bestraf
0: and break any curse
1: en verbreek elke
0: vloek
1: haat
0: spells
1: spellen
0: demonic activities
1: demonische activiteiten
0: or any other evil thing
1: of wat ook dat kwaad
0: that
1: is
0: been sent against you
1: dat gestuurd is naar u
0: through generations
1: door generaties
0: by a man
1: door de mens,
0: by woman,
1: door de vrouw,
0: living
1: door
0: de
1: man, levend of dood,
0: at any time,
1: ten alle tijden,
0: for any reason,
1: voor welke
0: I
1: reden dan ook.
0: Now,
1: en ik verklaar dat die vloeken vernietigd
0: those
1: zijn.
0: Cross conditions,
1: die moeilijke toestanden vernietigd
0: those
1: zijn.
0: Charms,
1: die behexingen,
0: amulets,
1: die amuletten,
0: talisman,
1: die talismannen vernietigd zijn.
0: I declare them,
1: en ik verklaar ze.
0: Avoided.
1: Dat ze niks zijn
0: no
1: en dat ze geen invloed hebben over uw
0: from
1: leven
0: forward,
1: vanaf vandaag
0: in, the name of Jesus,
1: in de naam van Jezus
0: I renounce
1: en ik verklaar
0: that any form of evil
1: en ik verklaar dat elke vorm van kwaadheid
0: that has been set against you,
1: die tegen u gezet is
0: be destroyed now,
1: nu vernietigd
0: instantly,
1: meteen
0: in, the name of Jesus,
1: in de naam van
0: I
1: Jezus
0: set you all free,
1: ik zet u allen
0: from
1: vrij
0: every power of darkness,
1: van elke macht van
0: I
1: de duisternis
0: set all of you free,
1: ik zet u allen
0: from
1: vrij
0: every bewitchment,
1: van elke beheksing
0: I set all of you free,
1: ik zet u allen vrij
0: from all powers,
1: van alle machten
0: in, the dark world,
1: in de duisternis
0: that is against you,
1: die tegen u zijn
0: I destroy them,
1: ik vernietig
0: and
1: ze
0: I declare you free.
1: En ik verklaar dat
0: if
1: u vrij
0: bent
1: En als de Zoon, de machtige Zoon van
0: shall
1: God,
0: set you free.
1: U vrij zal
0: you
1: zetten,
0: are free indeed.
1: Dan bent u waarlijk
0: vrij. To rise
1: en ik wil dat u opstaat en gaat stralen
0: as a child of God.
1: Als een kind van God.
0: Every Friday,
1: elke vrijdag
0: 7:30 in the evening,
1: om
0: 7:30
1: daar doe ik genezing en bevrijdingsdiensten persoonlijk.
0: Number 97.
1: In de Keienbergweg 37.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: And every Sunday,
1: en elke zondag.
0: I'm holding special anointing Holy Ghost service.
1: Dan heb ik een bijzondere Heilige Geest salvingsdienst.
0: Empowering ordinary people.
1: En bekrachtig gewone mensen.
0: To do extraordinary things.
1: Om een buitengewone ding
0: Building
1: te doen.
0: Faith in Jesus Christ.
1: Geloof op te bouwen in Jezus Christus.
0: Manifesting the glory of God.
1: De heerlijkheid van God te manifesteren.
0: Beloved, come.
1: Geliefde, kom.
0: And be part of this great wave of revival of Christ.
1: En wees deel van die grote golf van de opwekking geest van God.
0: Pass this information to your friends.
1: Geef deze informatie door.
0: To your family members.
1: Aan familieleden.
0: But first,
1: maar eerst.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: And you will never be the same.
1: En u zult nooit meer hetzelfde zijn.
0: God bless you.
1: God zegen u. God.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Till this time next week.
1: Tot deze tijd volgende week.
0: I want you to remain healthy and strong in
1: Ik
0: the Lord.
1: Ik wil dat u gezond en sterk blijft in de Heer.
0: Come to our programs.
1: Kom maar naar onze programma's.
0: And enjoy further.
1: En geniet dan verder.
0: The presence of God.
1: De aanwezigheid van God.
0: Like never before.
1: Als nooit tevoren.
0: I love every one of you.
1: Ik hou van een ieder van u.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.
0: In the name of Jesus.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there? Je Arki Radio de Leon.
6: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon.
7: Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey!
0: De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoopkaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Diego naar Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon.
4: Spin your ways by chance, no.
5: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn.
6: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Casico Masters met Koning.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat is mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. A radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Op zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow. Uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn. En we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorgutaki dapper.

0: Welkom in jouw eigen wereld.
1: Feel the vibes. Radio De Leon op de Koolsingel Carnaval Rotterdam. En we komen heel veel brothers en sisters tegen. En we gaan ze vragen om hun reactie. Het ziet er lekker uit, het ziet er gezellig uit. Een lekkere sfeer. Wie bent u?
2: Sabrina. Sabrina Doelwijk.
1: Oké, en wat doe jij hier op de Koolsingel?
2: Nou, heerlijk genieten van de carnaval.
1: Van de carnaval?
2: Van al die kleuren en bleuren die langs de weg lopen.
1: En kom je hier elk jaar?
2: Ja, ik kom elk jaar. Heerlijk.
1: Oké.
2: Heerlijk.
1: Ja?
3: Ze kent jou.
1: Ze kent mij.
3: Ja.
1: Er zijn dames hier, beste mensen, die zeggen dat ze me kennen.
2: Ja. Ik ken jou hoor.
1: Je kan ook. Ja. Oh, zo, oké. Dus ik kan niet incognito rondlopen.
2: Nee.
1: Ik heb nog een andere dame hier. Wie ben jij?
4: Oh, ik ben Monique.
1: Monique hoe meer?
4: Monique Hiewart.
1: Hiewart?
4: Ja.
1: En je kent mij?
4: Ja, zeker.
1: Van waar ken je mij?
4: Van jaren geleden, CEO, die organisatie. En dan kwam je ook daar, ik kwam ook daar. En dit is echt lang geleden.
1: Oké, en wat vind je van het carnaval Rotterdam?
4: Ik vond het leuk.
1: Ja?
4: Ja.
1: En hebben jullie gehoord dat Kwaku waarschijnlijk gaat stoppen?
4: Heel jammer.
1: Maar we kunnen toch met z'n allen wat doen?
4: Laten we het hopen. Nu zijn we alles aan het, volgens mij, aan het inventariseren. Dat begrijp ik, hè? Met de gemeente van Amsterdam. Kijken wat mogelijk is. Maar ik hoop echt
1: maar als er een beroep op de gemeenschap wordt gedaan om te steunen, ga jij dat ook doen?
4: Ja, zeker. Ik vind het wel goed blijven, ja.
1: Oké.
5: Ik heb nog korte vraag.
1: Ik heb nog een meneer hier.
5: Die van Surinaamse afkomst.
1: Ja. Een meneer die vraagt aan mij of ik van Surinaamse afkomst. Ik maak nu een opname voor de radio. Wie bent u?
6: Ik ben Errol Wolf. Dubbel F. Dat is wat ik ben. Mijn moeder is Boldewijn. Die familie is wat groter. Maar wij hadden met z'n allen met de boys vandaag. Want carnaval is altijd boys dag. De dames sluiten altijd aan. Hadden wij de discussie. Wie gaat de nieuwe Kwaku leiden? Want zijn wij Creoolse Surinamers wel
1: kapabel? We zeggen geen Creool meer. We zeggen Afro.
6: De Afro-Amerikaanse Surinamers. Zijn wij kapabel om zo'n organisatie neer te zetten?
1: Maar er zijn toch Surinamers die in die organisatie zitten?
6: Wij zijn unaniem. Hebben wij een discussie gehad en wij vinden dat de Surinaamse Creoolse Surinamer...
1: Afro, ik ga je elke keer corrigeren. Creool betekent een kind dat is geboren uit verkrachting. Wist je dat?
6: Oh nee, ja, mooi dat je mij herstelt. Heel mooi. Heel
1: wij zijn geen Creole, hè?
6: Nee.
1: Een Chinees komt uit China.
6: Heel mooi dat je me corrigeert.
1: Wij zijn oorspronkelijk Afrikanen, maar we zijn geboren in Suriname, Curaçao. En we wonen in Nederland.
6: Heel
1: maar
6: mooi.
1: We zijn geen Creolen.
6: Heel mooi dat je mij...
1: En ook geen N-woord.
6: Ja, kijk, dus hierop carnaval leren wij weer iets erbij.
5: Ja, sommige mensen weten
6: maar,
5: wat Creolen betekent.
6: Zijn wij capabel?
1: Absoluut.
6: Vindt u van wel?
1: Ik vind van wel. We zijn capabel op alle niveaus. Kijk maar waar wij allemaal zitten. Op alle niveaus.
6: Okay.
1: We zitten op alle niveaus.
6: Als u op dat niveau zit en wij kunnen een groep vormen, sluit ik me daarbij aan.
3: Ik ook.
1: Wie ook?
6: Want ik heb in de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat wij Afro-Amerikaanse qua cultuur, als het gaat om organisatie, zijn wij niet capabel.
1: Nou, niet echt. We zijn wel capabel. Alleen we hebben de ingrediënten niet om die bundeling te maken.
6: Nou,
1: nog niet.
6: Arrest my case.
1: Ik ben voorzitter van de federatie.
6: Arrest my case. Dus laten we eerst kijken of we dat stuk kunnen bewerkstelligen.
1: We zijn bezig.
6: En vanuit daaruit, want ik vind het te laat hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, want we zijn nog generaties verder.
1: En we zijn nooit te laat.
6: De slavernij is natuurlijk al zoveel jaren afgeschaft, om het zo te zeggen. Dus wij hebben jarenlang de kans gehad om ons te ontwikkelen. En er zijn genoeg ontwikkelde Afro-Amerikaanse Surinamers om te bundelen, om iets goeds neer te zetten. Maar tot de dag van vandaag is het niet gelukt. Dus ik blijf mij afvragen, wat is daar het probleem van?
1: Oké, heel even. Even voor de luisteraars. Wacht. Even nog voor de luisteraars. Je naam nog even?
6: Errol Wolf.
1: Waar kan ik je bereiken?
6: Via Facebook. Via Facebook.
1: Ja?
6: Oké.
1: Ik ga je benaderen, want ik ben voorzitter van de federatie.
6: Ja.
1: Dat is opgericht om partijen bij elkaar te brengen.
3: Mooi.
1: Federatie Afro-Diaspora Netwerk.
3: En
1: u bent?
3: Je kent me.
1: Jij bent de luisteraars, je naam.
3: Ik ben Gino.
1: Hoe meer?
3: Gino Marcusa. Wat is er?
1: Oké, tako. Je wilde ook wat zeggen?
3: Ja. Een vriend van me een persoonlijke mening heeft aangegeven, niet een groepsmening. Dus wij verschillen allemaal van mening.
1: Waar verschil jij van mening met hem?
3: Nou, ik hoorde veraf van dat hij bepaalde dingen zei en over betreffende Creolen. Kijk, je moet eerst weten wat het woord Creolen betekent. Snap je? Je kan niet zomaar. Wat hij zei, was ik niet helemaal mee eens. Dus, en jij gaf het ook al een beetje aan. Kijk, ik heb voor de rest ook niet het gesprek gevolgd, maar ik weet wel van. Wij allemaal hebben onze eigen mening. Hij heeft zijn mening. Dus je kan het niet als groepsmening.
1: Maar weet je wat belangrijk is? No? Je kan een mening hebben op basis van informatie, kennis.
3: Ja, kennis.
1: Je moet lezen.
3: Dat bedoel ik.
1: Je moet lezen, je moet weten wat de diepte is van bepaalde achtergronden.
3: Dat is vanzelfsprekend. Je kan niet zomaar iets gaan zeggen, want dat gaat iedereen. Dus je moet net wat je aangeeft, je moet de achtergrond weten. Je moet de geschiedenis kennen. En net als vroeger, ik ga een voorbeeld geven over het voetballen WK, over de Argentijnen. Niemand wist het ervoor, maar ik was altijd al tegen Argentinië. Om een bepaalde reden.
1: Waarom?
3: Omdat, wat ik van weet, neem me niet kwalijk, ik ben ook niet helemaal super op de hoogte. Maar wat ik van gelezen heb, is van dat de Argentijnen, de donkere mens,
1: Afro betekent African origin, hè? Afro
3: haar. Ik ben ook maar een leek, dus daarom geef ik het ook aan en ik durf het aan te geven. Ik ben een leek, maar ik geef aan wat ik weet en wat ik ken. Dus ik ga niet de wijsneus uithangen, snap je? Maar wat ik weet, dat vertel ik.
1: En maar wat weet je van Argentinië?
3: Argentinië, wat ik weet is van ik zou het in jouw woorden plaatsen, de Afro mensen zijn door die witte mensen een beetje uitgeroeid. En ik weet niet als
7: ze hebben bijvoorbeeld die donkere mensen gestuurd naar de oorlog.
1: Wacht. Ik heb nog een brader hier. Wat is u? Want ik maak een opname voor de radio. Wat is uw naam? Ja, ik ben van Radio De Leon.
7: EGM McDonald.
1: Oké. En u wilde een toevoeging doen op dat wat deze meneer zegt over Argentinië?
7: Ja, de toevoeging is dat zij de donkere mensen naar de frontlinie hebben gestuurd, waardoor in Argentinië heel veel donkere mensen zijn gestorven.
1: Vermoord?
7: Ja. Als je in oorlog bent, noem het hoe je wil. En daarnaast hebben ze de donkere mensen die nog in Argentinië waren, hebben ze helemaal naar de achtergrond geduwd. Dus,
3: maar je verbetert hem niet.
1: Nee, maar dat is ook zo wat hij zegt.
3: Nee, maar je zei, toen ik donkere mensen zei, zei je
1: Afro mensen. Nee, kijk, Creole heeft een diepgang. Maar donkere mensen.
3: Leg het verschil uit tussen Creole en donkere mensen. Leg het verschil uit. Want ik ben een leek, ik wil het graag van jou leren. De mensen.
1: Ik ga even mijn charger zetten.
3: Okay. Maar ik ken je, by the way, vroeger deed je me curly, meneer Iwo. Ik ben van Jay, ik ben zo'n young boy. Toen deed je me curly.
1: Serieus?
3: Ja, ik ben een Clarence!
1: Clarence! Ja. Deze man had veel haar, jongen!
3: Ja.
1: In de familie van Kota Wiri.
3: Nee. Je zit in de koning mooi. Ik ken hem ook van vroeger.
1: Ja.
6: Hij is van Rotterdam.
3: Hij is de broer van Patrick.
1: Ja, Patrick.
3: Van wie? Ik ben Patrick.
7: Ik ben met deze man zijn broer.
3: Je kent hem ook.
1: Ik ken jou.
3: Je kent mij ook.
1: Kleine wereld.
3: Oké.
1: Mijn man doet ook niet.
3: Jullie bestaat niet worden. Want ik kan veranderen.
8: Ik ben op mijn ik ben begonnen met 11 jaar met Suriname en ik deel mijn berichten en spirit naar buiten.
1: Oké, maar hoe kan ik jou bereiken?
8: Op Facebook.
1: En welke naam?
8: Gewoon Sabrina Doelwijk.
1: Sabrina Doelwijk, oké.
8: Okay. Lange IT.
1: Oké,
3: mooi. Je hebt toch een partij op, hè?
8: Mijn tweede naam is Elsja.
1: Het is een federatie, hè?
8: Het is een zusje, die Sabrina Doelwijk heet, hè?
1: Oh, oké.
8: Maar die is lichter van kleur en die woont in Suriname.
1: En je hebt dezelfde naam?
8: Ja.
1: En het is een zus?
8: Ja, halve zus. Halve zus.
1: Mijn vader.
8: Nee, hallo. Dat maakt niet uit. pa, ik kom naar Nederland. En mijn vader wil me eigenlijk houden, maar ik ben naar Nederland geïmigreerd. Ik weet niet of ik heel veel Rina genoemd. Maar ik heet ze Rina en Paar.
1: Oké, mooi. Ik heb het opgenomen. Ik ga contact zoeken.
9: Heb jij iets van Facebook of zo waar we jou
1: kunnen? Facebook Radio de. Ga even naar salto.nl.
7: Ja.
1: Salto.nl.
9: Op Facebook?
1: Nee. Internet. Salto.nl. Salto.nl.
7: Ja, maar alleen. Klink als op het podium een probleem is.
1: Salto.nl. Hey. SALTO.nl.
8: Doe jij het.
1: Ik heb mijn bril niet op, jongen.
9: Ik heb je bril niet op.
1: Is SALTO.nl.
7: Heb ik heel vaak.
1: In deze.
7: Ja, dat ook.
1: Hè?
9: Misschien een beetje vrouw, maar
7: zie je
1: het? Ja, ik kan het zien.
9: Ja, Salto Amsterdam. Oh, jij bent van Amsterdam.
1: Je ziet Abrille, je hebt hier gelijk.
7: Hij komt eraan.
1: Maar ik zit ook op Facebook, Radio De Leon.
9: Jij bent van Amsterdam dus.
1: Ja.
9: Ah, het lijkt me wel interessant om dit gesprek te proberen.
1: Maar jij woont in Rotterdam?
9: Ik ben van Lelystad.
1: Lelystad?
9: Ik woon in Rotterdam. Maar wij allemaal zijn van Groningen.
1: Groningen?
9: Wij zijn van Groningen.
1: Hij komt ook in Groningen.
9: Jij bent ook van Groningen.
1: Geweest.
7: Ik moet het een keer proberen.
10: Yum sabi dat no no de je arki Radio De Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki Radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiano de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.

Radio De Leon, carnaval in Rotterdam. En het is prachtig weer. En heel veel mensen in een gezellige sfeer staan te kijken naar de parade. Radio De Leon, carnaval.

0: want some people to ask some questions. Hold this one. I'm going to ask the ladies. Yeah. Dames, goedemiddag. Ik ben van Radio De Leon. Mag ik jullie een vraag stellen over carnaval?
1: Nee, ja.
0: Waarom wijzen jullie naar elkaar toe?
1: Ja.
0: Dat is een hele simpele vraag, hoor. Ja, ik ben van Radio De Leon. Jullie staan hier op carnaval. Is het jullie eerste keer?
1: Nee.
0: Nee? Jullie staan hier...
1: Van kleins af aan, hoor.
0: Even hier praten.
1: Van kleins af aan.
0: Van kleins af? Woon hier in Rotterdam? Oh, oké. Okay. Maar waarom doe je niet mee dan?
1: Ik heb de zelfverzekerheid niet.
0: Heb je niet?
1: Nee, niet okay. Om dat te doen. Respect.
0: Oh, okay. Respect. Oké, oké, oké. En u? Oh, voor en je voornaam hoor.
1: Kirsten.
0: U wil niet zeggen? Waarvoor ben je verlegen? En u meneer, wilt u ook een kleine reactie geven? Rotterdam, ik ben van Radio De Leon.
2: Rotterdammer! Ja, ik woon in Rotterdam, hè.
0: Ja?
2: Ja, dus in,
0: kijk, dit blijft bestaan, maar er zijn geluiden dat Kwaku in Amsterdam gaat stoppen.
2: Waarom dan?
0: Financiën.
2: Oh.
0: En al die regels van de gemeente maakt het heel moeilijk voor de organisatie om te blijven bestaan. Dus dat zal wel moeten gebeuren. Maar we zijn nu in Rotterdam.
2: Ja, ja.
0: En wat vindt u van carnaval hier? Zal het doorgaan?
2: Ja, ik vind het top. Dit is, ja, dat moet gewoon doorgaan, hoor.
0: Er
2: is niks mis mee, hoor. Dit is gewoon nummer 1.
0: Oké.
2: Okay. Rotterdam is nummer 1.
0: Nou, dat zeggen de Amsterdammers ook, hoor.
2: Ja, maar na Amsterdam, ja, na Rotterdam.
0: Is Amsterdam?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor je korte reactie.
2: Ja.
0: Mag ik deze meneer ook wat vragen, meneer? Een korte reactie over carnaval. Wat is uw naam?
2: Peres. In the house.
0: Ha, in the house. Nee, uw naam?
2: Peres.
0: Oké. En u bent?
3: Ik ben Gino.
0: Gino, ja. U staat ook te genieten hier van carnaval?
3: Zeker weten,
2: Gino de Cuba.
3: Yes.
0: Kelly. Nee, van Cuba?
3: Nee, ik ben Kelly. Gino Kelly.
0: Gino Kelly, oké. En wat vindt u van carnaval Rotterdam?
3: Maar middel te zeggen, ik kom helemaal uit Limburg om helemaal te vieren hier, jongen.
0: Serieus?
3: Ja, zeker, ik kom uit Heerlen.
0: Wauw, wonen daar donkere mensen, afro mensen?
3: Oh, genoeg jongeman.
0: Serieus?
3: Ja, zeker.
0: Moet ik een keer komen kijken?
3: Alsjeblieft. Heel welkom jongeman.
0: Oké. En wat vind je zo bijzonder aan carnaval Rotterdam? Want je komt helemaal uit Limburg hier naartoe.
3: Hier ontmoet je iedereen. Iedereen komt hier. Ik ben van Aruba, right? Dus ik ontmoet mij bijvoorbeeld mijn Arubaanse vrienden die ik al lang niet heb gezien. Hij is eentje ervan.
0: Ja.
3: En hij nog hoeveel? 20? Misschien 15, 20 jaar heb ik hem niet gezien.
0: Serieus?
3: En ik kom hem niet tegen.
0: Dus daarom... je bent hem toevallig tegengekomen?
3: Toevallig. Ik loop zo, ik zie hem, ik herken hem, ik zeg Nando Peres.
0: Mooi man, mooi man.
3: Dat bedoel ik, dat is de bedoeling van mij.
0: Dus carnaval is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten.
3: Precies, yes.
0: Samen... Is een lekkere sfeer, hè?
3: Echt wel. En mooi weer vandaag.
0: Ja, Prachtig weer.
3: Zeker, nummer 1.
0: Kun je wat zeggen voor de mensen die nog nooit zijn geweest naar carnaval in Rotterdam?
3: Gewoon lef hebben. Gewoon lef hebben.
0: En komen.
3: Opstaan op tijd. Trein pakken of met je auto goed. Verzorgd. Kom hier naartoe. Want je kan het niet missen. Hier heb je altijd gezelligheid.
0: Geweldig. En Rotterdam? Wat moeten de Rotterdammers doen die nog nooit naar carnaval... Je hebt nog steeds mensen die gewoon thuis zitten, hè?
4: Ja, misschien hebben ze moeilijkheden om naar buiten te komen. Maar je moet gewoon iets doen gewoon om naar buiten te komen. Gewoon
0: de metro halt is toch vlak hier?
4: Ja, alles is vlakbij. Dus ik zie niet waarom willen ze niet naar Rotterdam
0: Misschien zijn ze een beetje bang.
4: Ja, ze zijn bang, want ze denken Rotterdam is een zware stad.

0: Staat, maar ik vind Rotterdam
1: ik zie tot en met nu alleen maar gezellige mensen.
0: Alleen maar gezelligheid hier ook.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Hey,
1: oké.
2: Okay.
1: Radio De Leon, hè. Radio De Leon.
0: De Leon.
1: Als je naar Facebook gaat, Radio De Leon.
3: Dankjewel,
1: hey, Kauna.
3: Rotterdam, wat je kaart zit dan. Dat zijn Russische mensen.
1: Poku. Ze zijn moe. Jongeman, mag ik jullie ook wat vragen over carnaval? Ik ben van Radio De Leon. Mag ik jullie ook wat vragen? Jawel. Ja? Ik sta nog steeds op de... Is dit de Koosingel? In elk geval, carnaval Rotterdam. En jij bent?
4: Ik ben Jason.
1: Jason, en wat doe jij hier op carnaval?
4: Ik ben hier gewoon aan het wijben.
1: Wat ben je aan het doen?
4: Ik ben hier aan het wijben.
1: Wijben?
4: Wat wijben is?
1: Wat is nee?
4: Genieten. Wijben is genieten.
1: Oh, ja, ik ben van de oudere generatie hoor. Oké. En je hebt dat er met nu genoten?
4: Ja, ik heb tot nu toe.
1: Is het de eerste keer hier op carnaval?
4: Ja, het is de eerste keer dat ik hier ben. Ik kom normaal uit Amsterdam. Dus eerste keer Rotterdam en carnaval, ik vind het geweldig.
1: Ja?
4: Ja.
1: Zou Amsterdam ook moeten doen? Of is het echt iets van Rotterdam? En Amsterdam heeft kwaku.
4: Nee, dit is echt iets van Rotterdam. Ik denk dat het heel uniek is. En dat we het zo moeten houden.
1: Oké, dankjewel. Wat is je naam?
4: Jason.
1: En je komt uit Amsterdam?
4: Ja, ik kom uit Amsterdam.
1: Dus je bent ook op kwaku straks?
4: Ja, ik ben kwaku helemaal straks.
1: Oké. En jij bent?
5: Alex.
1: Ja. Waar kom jij vandaan?
5: Ik kom uit Rotterdam gewoon, hier vandaan.
1: Rotterdam? Ja. Oh, je bent van hier?
5: Ja, okay.
1: Is het de eerste keer hier?
5: Ja, man.
1: En? Eerste keer op carnaval?
5: Ja, man. Ik weet ook niet hoe. Ik heb het...
1: En je woont in Rotterdam?
5: Ja, ik ben... Meestal moest ik werken op zulke dagen, zeg maar. Dus ja, ik vind het wel leuk.
1: Oké.
5: Om zo mee te maken.
1: Oké, mooi. En jouw naam?
5: Alex.
1: Alex?
5: Ja.
1: Alex is een echte Hollandse naam, maar je ziet er niet echt als een Hollander uit.
5: Mexicaan.
1: Hey, voetballer. Hey, dankjewel, hè.
5: Alsjeblieft.
1: Oké, en bedankt voor je medewerker, ja. Ik probeer wat dames te vragen hier voor Radio De Leon, wat ze doen op carnaval. Mag dat, dames?
6: Aan hun?
1: Aan jullie, maakt niet uit.
6: Ja, ik ben net pas komen kijken, dus...
1: Hoe bedoel je pas komen kijken?
6: Ik ben vandaag een beetje te laat.
1: Vandaag geland? Waar kom je vandaan?
6: Te laat.
1: Te laat?
6: Ja.
1: Nou ja, die toek.
6: Beetje te laat.
1: Oké, en dan mag ik jullie wat vragen? Ja? Ik ben van Radio De Leon en ik maak een opname reportage voor de radio. Dan ga ik hem uitzenden via de radio. Geen probleem?
6: Ja.
1: Oké, en wie ben jij?
7: Lovely.
1: Lovely. En is het de eerste keer hier op carnaval?
7: Nee.
1: Hoeveelste keer?
7: Valt niet te tellen, ik denk misschien vijfde keer of zo.
1: Zo, en heb jij ooit mee gelopen?
7: Nee.
1: Nee? Zou je dat willen doen?
7: Nee.
1: Je wil liever kijken.
7: Ja.
1: En wie ben jij?
8: Kiara.
1: En je staat bij mama? Of je tante?
8: Tante.
1: En doe je je best op school?
8: Ja.
1: Welke groep zit je nu?
8: 4, ga naar groep 5.
1: Ga je naar groep 5? En wat wil je later worden?
8: Best wel een dokter of voor baby's zorgen of een kraamverzorger.
1: Ja, je wilt dokter worden?
8: Of een kraamverzorger.
1: Of kraamverzorger? Die dame vliegt hoog. Heel goed, maar dan moet je wel je best doen op school. En thuis luisteren naar mama en papa. En naar oma en naar tante. Ja toch?
8: Ja.
1: High five. Wil jij ook wat zeggen? Hoe heet jij?
8: Noemi.
1: En hoe oud ben jij?
8: 7.
1: 7. En welke groep zit jij?
8: Groep 3. Ik ga naar groep 4.
1: Jij gaat naar groep 4 en jij gaat naar groep 5.
8: Ja, we zijn allebei 7, maar ik was 8.
1: Oké. En wat wil jij later worden?
8: Een dokter.
1: Ook een dokter. Dus we hebben hier 2 doktoren. Anders foto.
6: Ja.
1: Nou, dan moet je ook je best doen op school, hè? En ook thuis luisteren naar mama, op tijd naar bed.
6: Hoor je dat?
1: Ja? Oké, is jouw dochter?
6: Ja, is mijn dochter.
1: Oké, nou, succes, hè? Ik ben van Radio De Leon en mijn naam is Ivan.
6: Maar dankjewel, meneer.
1: Oké, ook een reactie van jou? Ik sta nog steeds op... Dit is niet de Koolsingel, toch?
7: Ja, dit is
1: wel de Koolsingel. Oké, ik sta nog steeds op de Koolsingel en ik praat met een paar dames van Rotterdam. Je bent ook van Rotterdam?
6: Ja.
1: Oké, okay, even voor de luisteraars, wie ben jij?
6: Ik ben Vienna.
1: Aangenaam.
6: Ik ben Vienna, aangenaam.
1: Oké. En je staat hier voor de eerste keer?
6: Nee, ik denk sinds ik klein ben al. Ik denk wel echt 18 jaar of zo.
1: En
6: dat ik hier kom.
1: 18 jaar? Heb je ooit meegelopen?
6: Nee.
1: Van plan te doen?
6: Misschien in de toekomst. Misschien
1: in de toekomst?
6: Volgend jaar, wie weet.
1: Oké. En even voor de luisteraars, want we zien heel
6: mijn
1: veel.
6: Mijn zus heeft wel ook meegedaan, mijn tante ook.
1: Ook meegelopen? Ja. Ik kom zo bij. Maar wat is zo speciaal aan carnaval in Rotterdam?
6: Het is gewoon leuk. Allemaal mensen komen bij elkaar. Goede vibe. Ja, daar draait het om toch? Daarvoor kom ik hier, ja.
1: Ja. En het moet blijven, hè?
6: Het moet zeker blijven.
1: Ja, want in Amsterdam is er sprake van dat Kwaku misschien ophoudt om te bestaan.
6: Het is wel minder gezellig dan een paar jaar terug. Ik vond het een paar jaar terug toch wel meer drukker en meer mensen en meer vibe. Het begint nu wel een beetje minder te worden, merk ik. Maar voor de rest, ik heb een leuke dag gehad.
1: Vroeger waren er bandjes die optraden aan het eind van de parade.
6: Dat was veel groter dan alleen.
1: Dat gebeurt niet meer?
6: Nee.
1: Dat is wel jammer.
6: Ja.
1: Oké, en er zijn nog een paar mensen die nooit zijn geweest. Wat zeg je tegen hun?
6: Om te komen, dan kan je ook meepraten met de rest.
1: En meegenieten.
6: En meegenieten, inderdaad.
1: Oké, geweldig. Ja. Dankjewel. Oké, dan kom ik weer even bij mama. Ja toch? Hoe heet mama?
2: Nina.
1: Nina, oké. Samina, Mina. Mama Mina, ja.
6: Hi.
1: Je hebt meegelopen,
6: ja.
1: Hoe was het?
6: Maar vroeger vond ik het heel leuk. Ik heb genoten. Ik liep al mee sinds dat ik volgens mij 7, 8 jaar was. Zo heb ik meegelopen. Met de Kaverdiaanse groep dan. Maar eigenlijk altijd leuk gevonden.
1: Wauw.
6: Ja.
1: Oké.
6: Ja.
1: Is de inspiratie voor allemaal familie?
6: Ja, is mijn zusje.
1: Zusje?
6: Ja, en mijn nichtje.
1: En nichtje.
6: Ja.
1: Oké, mooi man. Nou, inspiratie voor de mensen die thuis zijn en jou nu horen.
6: Ja, zeker weten.
1: En die denken van, wacht eens even, ik ken die dame, dus volgend jaar wil ik erbij zijn. Doe maar een oproep.
6: Zeker weten. Ik zou jullie zeggen, mis het niet. Het is super leuk. Je geniet. Alle mensen om je heen genieten met je mee. En eigenlijk in principe, zolang je de mensen om je heen ziet genieten, dan is het ook extra genieten voor jezelf. Dus ik raad je aan om ooit een keer meegelopen te hebben. Om het meegemaakt te hebben. Ja.
1: Dankjewel. Oké. Ik ga even kijken of ik die dame in het mooie pak kan interviewen. Ja, dankjewel. Als jullie willen luisteren, salto.nl, hè?
6: Maar is het nu al?
1: Nee, dit is niet live. Dit ga ik nog bewerken.
6: Oké.
1: Ja. Salto.nl en dan Radio De Leon. Ja. Good afternoon. I'm from the radio. Can I ask you something? You speak Dutch?
9: No.
1: Only English?
9: Yes.
1: How comes you look so beautiful?
9: Anything from Africa is beautiful.
1: Yes.
9: I mean, you don't get these colors anywhere. All these bright colors and the beads, you can only get in Africa.
1: Wow, very beautiful.
9: Yeah.
1: And you walk with a group?
9: No, I'm alone.
1: You just came here. You're not walking with a group.
9: No, I just came to see the clothing and the entertainment.
1: Okay, and how do you find it here?
9: Very nice.
1: Very nice.
9: Yes.
1: Okay, you met some people already?
9: Yes, I met a friend here.
1: Okay.
9: And then I like the Caribbean people when they move their bums and waist.
1: That's Africa, eh?
9: Of course.
1: And where are you from?
9: Originally from South Africa.
1: South Africa?
9: Yes. I live in Johannesburg.
1: Okay. And now you live in the Netherlands?
9: I live here in Rotterdam, yes.
1: Okay. But you don't speak Dutch, klein beetje.
9: It's difficult when you're old to learn the new language.
1: That's not. But I'm telling you, I am learning now several African languages because I listen to music from Congo, Senegal, and
9: normally other countries they speak French, of which
1: yes,
9: we speak French.
1: Mostly French, yes.
9: Yes, we only speak English and a little bit of Dutch in South Africa.
1: Yeah.
9: Yes.
1: Okay.
10: Listen to music from South Africa too.
9: What type of music listen to? Amapiano?
10: He listens to all kinds of music from...
9: What type of music you
1: I listen to Caribbean music, yeah. I listen to reggae music, yeah. African music.
9: Okay.
1: I just learned about the word malimba. Malimba, you know the word malimba?
10: Malimba
1: is in every song from Congo you hear the word malimba.
9: Oh, that's why, I don't know, that's why.
10: It's a Lingala word.
9: Okay, now I don't know because as I said, Congo and South Africa are two different.
1: Okay,
9: yeah.
1: And what is your name?
9: My name is V.
1: V?
9: Yes.
1: Your real African name?
9: No, because my African name is difficult.
1: Just tell me. My name is Nana Kwaku Jataba Ansong.
9: My name is Vuyelwa. Vuyelwa.
1: Vuyelwa.
9: Yes.
1: That's a nice name.
9: Vuyelwa. Yes.
1: Yeah, what does it mean?
9: Joy. Joy.
1: Joy?
9: Yes.
1: That's nice. My name is Nana. It's a title. Kwaku, that's the day I was born, Wednesday.
9: Nice.
1: And Jataba, my name is Lion.
9: Oh.
1: And the lion from Ghana is Jata.
9: Are you from Ghana?
1: No, I'm from Suriname.
9: Suriname. Oh.
1: But I went 2 times to Ghana.
9: Yeah.
1: And there I learned a lot about Ghana.
9: Did you like it in Ghana?
1: Oh, I'm telling you.
9: You know, let me tell you about Ghana. I like people from Ghana because the first man wanted me to be his wife was from Ghana.
1: Okay.
9: But I told him I still want to kiss more boys. Leave me alone.
1: Mrs. Fee, I'm going to thank you.
9: No, I'm Xhosa.
10: Oh, you're Xhosa.
9: Yeah, but I'm a combination of the three tribes.
10: Okay.
9: This is Zulu.
10: Yes.
9: This is Ndebele.
10: I know Ndebele.
9: Yes, so this one can be mixed Xhosa and Zulu, yes.
1: Can we make a picture together?
9: Anytime.
1: Okay, we're going to make a picture with this beautiful South African lady.
10: So you're Xhosa?
9: Yes.
1: En dit was dus een gesprek ook op de call single met een van de bezoekers.
2: Mina Mari, Alfred de Kotzebue, hoe Artie Radio de Lyon, tevreden jere, want dat is mooi toren taki. Hoe Artie Radio jere, want niet dat Artie tevreden, zo.
11: Thank you, thank you. Rotterdam is sweetie. We love Rotterdam, yeah.
1: Hey, poku poku, man. Poku poku. All of the bands are stopping playing music here. Why?
12: I think this is the end of the.
1: Is it the end?
12: Yes.
1: Oh. Poku stand is bad. End of understood. Maar er komen nog heel veel groepen. Rotterdam Carnaval Radio de Leon is aanwezig. En de stoet ziet er prachtig uit, prachtig weer. Mooie mensen. En Radio de Leon is erbij. Volgend jaar moet je er wel bij zijn, de beste mensen. Ja, ja, ja, ja. Want weet je, als het zomer is dan, en er zijn activiteiten, dan moet je zoveel mogelijk meedoen, meegenieten. Want als het winter is, zitten we allemaal binnen. Dus dan moet je erbij zijn, toch? Vooral als dit soort dingen worden georganiseerd, carnaval, festivals. En dan ziet er kleurrijk uit. Ik sta hier langs de kant en ik geniet echt. Al die mooie kleuren, al die mooie mensen. Carnaval, Rotterdam, Radio de Leon is daar. Geweest. Voor u. Mooie opname gemaakt. Hoop ik. Er komen nog meer groepen aan. Het is alleen opvallend dat ze echt moe zijn. En dan wordt er even niet meer gedanst, maar ze zijn moe. Lekkere sfeer. Als u er niet bij was, zullen we dat ieder erbij. Ja, ik heb een stoeltje meegenomen, dus af en toe als ik wil zitten, dan zit ik. Dat kunt u dus ook doen. Beste mensen, ik zie heel veel mensen met een coolbox. Drinken, eten, dat kan. Het is op straat. En je ziet weinig, misschien op een andere plek, maar hier waar ik sta, zie ik weinig tenten waar je lekker eten en drinken kan kopen. Of ze zijn uitverkocht. Maar Brianna dit. Er is genoeg in al die coolboxen. Het lijkt alsof ze niet verder mogen spelen, klopt het? Hier is het einde. Ja. Okay.
13: We gaan tijdelijk
1: streven. Oh, vandaar. Vandaar dat alle muziekgroepen inderdaad stoppen wanneer ze deze plek bereiken. En ik zie twee dames hier met hun telefoon. Ik ben van Radio De Leon. Jullie hebben meegelopen?
6: Ja.
1: Wil je wat zeggen? Jawel, wat is je naam?
6: Stefanie
1: Lely. Je hebt meegelopen? Ja. Ben je niet moe?
6: Jawel.
1: Ja? Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen?
6: Ik heb geen idee, maar dat was echt lang.
1: Hoe lang? Vanaf hoe laat?
6: Ik denk vanaf 2 of zoiets, ja.
1: Vanaf 2 uur? En het is nu?
6: 7 uur.
1: 7 uur? 3, 4, 5 uren lang?
6: Ja.
1: Oké. En voor welke groep heb jij gelopen?
6: Suriname Combo.
1: Suriname Combo. Oké. Ja, jullie hebben inderdaad Surinaamse panjes aan.
6: Ja.
1: Mag ik jou wat vragen? Je hebt ook gelopen?
6: Ja, klopt.
1: En jij bent?
6: Naija.
1: Ja.
6: Hoe
1: schrijf je dat?
6: N-I-J-A-H.
1: Oh, is heel makkelijk.
6: Ja.
1: Naija.
6: Ja.
1: En ben jij niet moe?
6: Jawel.
1: Oké, je hebt ook meegelopen. Hoe vond je het? Het
6: was wel gezellig.
1: Ja?
6: Ja.
1: Gedanst?
6: Ja.
1: De hele weg?
6: Ja.
1: De hele tijd?
6: De hele tijd.
1: Die Guado? Nou, ik vind het tof hoor.
6: Ja.
1: En wat vind je van carnaval?
6: Gezellig.
1: Is je eerste keer?
6: Ja, dat meedoen wel.
1: Meedoen?
6: Ja.
1: Dus je doet volgend jaar weer mee?
6: Denk het wel.
1: Geweldig. Ja. Mag je bedanken, Naija?
6: Ja.
1: Oké, jij ook hè? En rusten uit straks hè?
6: Ja.
1: Oké. Daar sprak net twee dames, die hebben meegelopen. En ze zijn ontzettend moe.
6: Nee.
1: En dat klopt. Dames, de groepen die bereiken de eindstreep en dan moet de muziek uit. Oh ja, geluid uit vanaf hier. Ja, ja, ik zie het staan. Oké. Radio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
6: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
7: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

0: Leon.
1: The Power Station. The Power Station.
0: In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band. Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper straatie, dapper markt, aboyo, de muziek van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Casico Masters met...

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Kolibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi, Lady. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak los maar e arki. A radio nono de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow, uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn en we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, Bradangasa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorgutaki dappen.

met dat alles maar bij Odi, Alphonse, Willingen. En we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je Radio DC. Want de one things belangrijk zijn in zo'n afvanoodu. Dat dat komt abu eis ding. We kan takken overal. No one's man kan takken. Hey, we stop you of zo. We abu eis zijn en dat belangrijk in de communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: so many oso, so many strati, so many barbari, so many sting. Ma wa arki dosu, de leo.
1: Ik ga nu de tent Pompeia binnen, op zoek naar Chitra. Dat denk ik zal een beetje moeilijk gaan, want Chitra is aan het woord op het podium. En Chitra is aan het woord. Luisteren jullie mee? Want Chitra, wat doet Chitra allemaal?
2: Ja, ik weet ook niet. We willen gewoon dansen, we willen gewoon muziek horen.
1: Oké. Ze is mooi, hè?
2: Ze is wel mooi.
1: Ze lijkt op Sadio.
3: Mensen, nogmaals van harte welkom. Buiten Ghana, ik ga jullie even voorstellen. Harmoniumbar en Sambar.
1: En de mensen stromen naar, het, naar de danszaal. Dat wat ik buiten Ghana ook dansen nou.
3: Mr. Ashwin Muga.
1: Je gaat ook buiten Ghana dansen?
4: Zeker.
1: Ja? Okay, wat vind je van de sfeer?
4: Heel goed, heel leuk.
1: Ja?
4: Ja, zeker.
1: In welk gebied van Nederland kom jij vandaan?
4: Amsterdam.
1: Amsterdam, je bent echt Amsterdammer.
4: Zeker.
1: Oh, dus je bent bekend met Kwaku Festival?
4: Zeker, ja.
1: Okay. Nou, leuk. Korte reactie.
5: Paramaribo. Ze is ook bekend met Paramaribo.
1: Oh ja?
4: We kennen elkaar uit Suriname.
1: Daar hebben jullie elkaar leren kennen?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
5: In Paramaribo.
4: 12 jaar geleden.
1: 12 jaar geleden? Ze zeggen in Suriname, één keer tanfassie, altijd tanfassie. Weet je wat het is? Leg eruit.
5: Tanfassie.
1: Ja, één keer tanfassie, altijd tanfassie.
5: Ik ken tanfassie, ken ik niet.
6: Ja, hoor, ik heb een...
1: Eén keer bij elkaar, altijd bij elkaar.
6: Ik hoor mezelf.
1: Ja, leuk.
4: Zeker
1: waar. Ja. Ik ben van Radio De Leon. Je hoeft alleen je voornaam aan te geven hoor. Jouw naam?
4: Lisa.
5: Rudy.
1: Rudy, oké. En wat vinden jullie van het festival?
4: Het is weer gezellig.
5: Zoals altijd.
4: Heel leuk.
5: Kwaku altijd mooi.
1: Ja?
4: Ja, zeker. Het is altijd gezellig.
1: Oké, geniet hè.
4: Ja, zeker. Rohit.
6: Rohit. Rohit. Zijn jullie klaar voor Rohit
1: Paramaribo? Chitra gaat tekeer op het podium.

0: yo. Een korte reactie.
1: Het is hartstikke gezellig vandaag, de tweede editie van Kwakkelsommer Festival. En het thema vandaag is Hindustanendag. Meneer Lewin, u weet het, waar Hindustanen zijn? Dat hebben we bij Tagana. Lekker dansie.
0: Geweldig. Ik ga je straks misschien nog even verder interviewen.
1: Helemaal goed, dank u wel en veel plezier.
0: Oké, dankjewel. Ik ben op het Kwakkelfestival en ik kwam twee jongeren tegen. Op de Hindustaanse dag. Toen betaal Hindustani keren?
2: Kijk, nu lacht u me kwijt. Nu lacht u me
0: kwijt. Nee, grapje. Maar u bent?
2: Emilio Nooit Meer.
0: Aha.
2: Geboren en getogen in Zuidoost, 28 jaar.
0: Oké. En u?
3: Ik ben Geno Kopijn, 28 jaar, geboren in Suriname, maar woon in Utrecht.
0: Oké. En nou zijn jullie hier op het Kwakkelzomerfestival. Wat is jullie indruk?
2: Over de jaren heen is Kwakkel heel erg geëvolueerd. Het is prachtig om te zien. Oprecht is echt prachtig om te zien. Dat zoveel culturen zo bij elkaar komen. En dat is Kwakkel.
0: Ja. Dat
2: is echt prachtig.
0: En vandaag een speciale thema, Hindustaanse dag.
2: Klopt. Ja, ik vind het alleen maar mooi om te zien dat dat gewoon gebeurt.
0: Ik hoorde iemand zeggen, wat we hier hebben zouden we eigenlijk moeten overdragen aan Suriname. Overbrengen aan Suriname. Die saamhorigheid,
2: ja.
0: Mooier bij elkaar komen.
2: Zeker.
0: Wat vind je ervan?
3: Ik vind dat sowieso een heel goed idee. Ook weten dat er ook heel veel Surinamers over zijn gekomen. Om hier met ons mee te doen en met ons mee te vieren. Heel veel familie van mij is ook overgekomen. Dus zeg maar, het gevoel is er al. Alleen om het daar naartoe te brengen, gewoon het concept en de feeling. Dat is gewoon iets waar we gewoon met z'n allen aan moeten werken.
0: Wat is jullie opgevallen? Want kijk, de mensen die nu luisteren, sommigen zijn nog niet geweest naar het festival. Maar wat is jullie het meest opgevallen waarvan je denkt van, hey, dat is iets leuks dat de mensen moeten zien of meemaken?
2: Dat de jongeren heel erg involved zijn met Kwakkel. Kwakkel is niet meer de oude generatie. Je ziet dat de jongeren nu echt overnemen. Dat is prachtig om te zien.
0: Ja, hè?
2: Ja.
3: En ook dat Kwakkel creëert ook heel veel kansen. Voor, niet alleen voor jongeren, maar voor jong en oud. Iedereen met een idee, iedereen met een wens, met een onderneming, die kan hier komen staan en gewoon zichzelf laten zien en hier vanuit groeien. Dus ja, dat.
0: Mooi man. Nou, en voor de mensen die nu luisteren en nog niet zijn geweest, wat nodigen jullie ze uit?
2: Zeker weten. Gewoon langskomen, ga met zero verwachtingen erin en gewoon kijken en genieten.
0: Maar het is ook lekker eten, hè?
3: Heerlijk eten.
0: Ruik het gewoon overal.
3: Ik rook het al voordat ik binnen was.
0: Hey, dankjewel.
3: U bedankt.
0: Voor jullie spontane, korte bijdrage.
3: Yes, u bedankt.
0: Oké, en geniet er, hè?
2: Yes,
0: geniet ervan. Oké.
2: Okay.
0: Ja, en wie ben jij?
4: Ik ben Luna.
0: Luna betekent de maan.
4: Zeker, in het Spaans.
0: In het Spaans?
4: Ja, okay. En Italiaans ook.
0: En Italiaans?
4: Ja.
0: Oké. Luna, is het je eerste keer op het Kwakkelzomerfestival?
4: Nee, tweede keer dit keer.
0: Tweede keer, wat vind je ervan?
4: Geweldig.
0: Ja?
4: Ja, echt.
0: Heb je lekker gegeten?
4: Nog niet. Vorig jaar wel, maar we zijn dus nu net een beetje aan het oriënteren en straks gaan we lekker jumpen.
0: Oké. Want er zijn lange rijen.
4: Ja, ik weet het.
0: Okay.
4: Ik heb mijn buikje leeggelaten.
0: Mooi. Je bent met je vrienden hier?
4: Ja, of? Kisha is mijn beste vriend.
0: Kisha, ik ben van Radio De Leon en ik maak een mooie reportage. Een reportage van het Kwakkelfestival. En ik spreek spontaan een paar mensen. En jullie kom ik nu ook tegen. Wat vind jij van het festival?
4: Geweldig, ik kom hier al jaren.
0: Je komt al jaren hier.
4: Ja, zeker.
0: Oké. Ik hoorde iemand net zeggen dat de jongeren ook actief betrokken zijn hier op het Kwakkelzomerfestival.
4: Dus sowieso, ik denk dat er steeds meer jongeren heen komen.
0: Ja.
4: Het wordt ook interessanter, hè, met de artiesten die er komen. De jongeren denken steeds meer van, oh, wat is dat? Terwijl vroeger was het gratis, nu betaal je geld. Maar ze denken toch, hey, Kwakkel, wat is dat?
0: Ja.
4: Nou, maar, ja, zeker.
0: Oké.
4: Ja.
0: Maar er is ook een jongerenpodium, hè?
4: Ja. Zeker. Is dat
5: de blok? Ja.
0: Ik ga ook zo meteen daar naartoe.
4: Ja, leuk, zeker. Leuk, ja.
0: Hebben jullie wat tips voor overige jongere mensen die nog niet zijn geweest?
4: Ik zou zeggen, ga gewoon. Ik vind het een hele... Kijk, ik heb geen cultuur van mezelf. Ik ben gewoon echt heel Nederlands. Maar ik zou zeggen, het is een hele mooie manier om in het land zelf een hele mooie...
5: view te kijken van bepaalde culturen en daarin mee te gaan en daar ook een bepaalde feeling voor krijgen. En ja, het voelt voor mij gewoon, ik voel me altijd welkom als ik hier ben. Ja, en ik vind het gewoon heel mooi dat dit zoiets wordt georganiseerd voor een bepaalde cultuur. En ja, ik geniet er met volle teugen van. Dus ik zou zeggen, kom en ja, geniet ervan. En maak het mee en appreciate the culture die er is.
0: Wow,
5: ja.
0: De echte ambassadeur van het Kwakkelzomer Festival.
5: Ja, nee, ja.
0: Oh, leuk,
5: nee,
0: leuk.
5: Het is wel zo. Ja, ja, nee, zeker. Dat is mijn oprechte hart dat spreekt. Ja, zeker.
0: Geweldig. Hey,
5: ja.
0: Mag ik jullie bedanken en een fijne dag verder
5: zeker,
0: toe wensen?
5: Zeker, dankjewel.
0: Oké, succes hè. Oké. Ik zag Chitra net, maar nu weet ik niet of ze naar de stand is gelopen. Of dat ze weer in de zaal is. Ik ga even kijken. Want ik had haar beloofd dat ik nog even met haar zou praten. Even kijken. Ja, even nog een... Nu is het even rustig. Wat is jouw rol hier vandaag, Chitra?
1: Nou, Chitra heeft vandaag de rol als presentatrice op de Pompeia Stage. Omdat we vandaag de Hindustanendag als thema hebben, kan ik natuurlijk niet ontbreken om mijn mensen een beetje in het gareel te houden en het programma in goede banen te leiden.
0: En lukt het?
1: Ja hoor, het lukt aardig. En u ziet het is lekker vol, gezellig, druk. Iedereen is er, jong en oud.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zie dat de mensen nu al tekeer gaan in de Pompeia-zaal, want Baita Ghana wordt er nu gespeeld.
1: Ja, u weet
0: wat
1: het.
0: Betekent Baita Ghana? Bait
1: ja,
0: is
1: zitten. Ja, u zegt het goed. Baita is zitten. Ghana is zingen, muziek, of hoe zeg je dat? Liedje. Dus het betekent zittend een liedje zingen. Onze voorouders, die hadden ook geen vertier in het verleden. En ze hadden heel weinig middelen. Dus wat ze deden met 3 man, 4 man max, kun je al een hele setup maken en hele mooie liedjes gaan zingen. En in die liedjes zaten dus verborgen boodschappen. Ja, ja, dus het zoveel overeenkomsten, ook met de afrocultuur. Ja. Al die verborgen boodschappen.
0: Ja. Via muziek.
1: En u ziet het, muziek brengt ons weer allen samen.
0: Geweldig. Ik heb een paar mensen gesproken die komen van heinde en verre hier.
1: Ja, de Kwaku-dag, de Hindustanendag, Kwaku Weekend 2, wordt altijd verschrikkelijk goed promoot. En onder JJ Promotions heeft het weer een enorme boost gehad. Het is de 3e editie waar ik ook van partij mag zijn. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel leuke, lieve mensen bij elkaar gezien. En echt iedereen komt van heinde en ver, speciaal voor de Hindustanendag. Nou,
0: wow.
1: Het is toch prachtig gezien. En echt iedereen komt van heinde en ver, speciaal voor de Hindustanendag. Nou,
0: wow.
1: Het is toch prachtig dat je zoveel mensen bij elkaar kan brengen.
0: Geweldig. Chitra, dankjewel. Je hebt de druk, dus ik ga verder.
1: Helemaal goed. Dankjewel, meneer Lewin.
0: Oké. Okay.

0: Gebruikte spullen die wij krijgen van mensen.
1: Gebruikte spullen?
0: Ja, we krijgen gebruikte spullen. We krijgen bijvoorbeeld, we verkopen ook spullen hier. Dat doen, posten we naar Suriname. En dan hebben we elk jaar een boekopserie aan de Bindastraat. Fransjepanenstraat.
1: Bindastraat.
0: Ja, Bindastraat. Woont de ouderlijkheid van onze voorzitter. Bindastraat, nummer 7.
1: Oké, okay, kleine wereld.
0: Klop.
1: Maar even voor de luisteraar, want ik praat nu met...
0: Wilfred Richard. Bestuurslid van Chisana Foundation.
1: Oké, okay, en jullie zijn nu op het Kwakke Zomerfestival met een speciale actie.
0: Dat doen we elk jaar met een speciale actie. Een liefdadigheidswerk. Want als je hier boven de stand kijkt, dit zijn de projecten die wij doen.
1: Ja, de luisteraars zien dat niet, hè, dus je moet het even toelichten.
0: Dus, ja.
1: Hij gaat mij even de projecten laten zien.
0: Ja.
1: Alles goed?
0: Kan ik het overlaten aan om even toe te lichten?
2: Wat zeg je?
1: Nee!
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, en u bent?
2: Is het aan?
0: Hij is aan, maar het is live, hè?
1: Nee, het is niet live. Okay. Ik ga het nog editen.
0: Oké.
1: Zeg het maar. Uitzenden.
2: Zeg het
1: ik spreek nu met?
2: Ik spreek met Dira Sital en ik ben een vaste vrijwilliger van Chisana Foundation.
1: En Wilfred had het net over projecten. Welke projecten?
2: We hebben verschillende projecten gedaan. Scholenproject, leesbillenproject, rollatorprojecten, rolstoelenprojecten, schoolmobiliairprojecten. En uiteraard de steun naar de bejaardentehuizen en de kinderthuizen en de ziekenhuizen. Met incontentie.
1: Heel veel?
2: Heel veel. Dus incontentiemateriaal, rolstoelen, rollators, noem maar op.
1: Maar hoe komen jullie aan die spullen? Zijn het giften?
2: Ja, de meeste rollators en rolstoelen worden gedoneerd door mensen. Bijvoorbeeld als iemand haar moeder, vader of familie is komen te overlijden, dan blijft het rolstoel over, dan bellen ze ons en dan halen we het op of ze brengen het voor ons. En dan slaan we het tijdelijk op in Almere, in opslag. En dan verschepen we dat één keer in naar
1: Suriname. Ik ken heel veel mensen die spullen hebben, hoor.
2: Nou, dat is fijn. Ik zal straks de gegevens achterlaten. Ja. En dan kunnen zij contact maken met ons.
1: Je kan het opnoemen. Het wordt via de radio uitgezonden. Met wie kunnen ze contact opnemen?
2: Ze kunnen contact opnemen met Chinchana Foundation op onze telefoonnummer. Met Chitra Bohora. Of met een van de telefoonnummer. Je lees het op, Wilfred. Want ik heb geen leesbril.
0: Ja, telefoonnummer in Nederland is 06-3711-3540.
1: Dat nummer kunnen mensen bellen
0: of spullen hebben? Ja, of appen. Of spullen hebben.
2: En de mensen kunnen ons volgen op social media, op Chisana Foundation. En dan komen heel veel filmpjes en informatie. Ja. En wat we vragen is, blijf vooral delen en liken. En daar wordt heel veel informatie gedeeld en gepost. Ook transparantie, want mensen moeten ook weten waar hun geld en donatie naartoe gaat. Dat is heel belangrijk. Transparantie staat hoog in de vaandel bij ons. Wij zijn allemaal vrijwilligers. Wij werken fulltime. Ik werk fulltime. Hij werkt helemaal in Zwitserland. Hij komt Zwitserland helemaal van Zwitserland ons hier helpen.
1: Ja.
0: En als ik mag iets maar bijvoegen. Om de opbrengst te vergroten hebben we ook speciale reizen naar het buitenland. Vanuit Nederland.
1: Welk land?
0: Naar Zwitserland? Ja. We hebben elke Pinkster weekend hebben een busreis naar Zwitserland. Ja.
1: Oké.
0: Okay. En we hebben elk jaar in februari hebben ook een vliegreis naar Gambia.
1: Elk jaar? In februari?
0: In februari.
1: Waarom in de winter neem je de mensen mee naar de zon?
0: Juist. Maar de reden waarom wij in februari gaan, is dat wij participeren ook in de onafhankelijkheidsdagsviering van Gambia.
1: Oké.
0: Okay. We lopen mee met de Surinaamse groep in défilé, Surinaamse klederdracht, lopen we in Gambia.
1: In Gambia,
0: klopt.
1: Geweldig, mooi, maar jullie doen mooi werk. Ja.
0: En dat is een 9-daagse reis. En daarnaast kan je ook bezienswaardigheden meemaken in Gambia.
1: Dus elk jaar in februari. We zitten nu in de zomer, dus mensen kunnen zich nog aanmelden.
0: Ja, er zijn nog weinig plekken over. Want we hebben nu 40 mensen die al meegaan.
1: Ja, plein voeren.
0: Ja, plein bijna voor, alleen maar met Surinamers.
2: en wat ook heel bijzonder is, die Surinaamse dag in Zwitserland.
0: Ja, dat zei ik net, toch? Dat is in het Pinksterweekend.
2: Ah,
0: oké. Okay. Ja,
1: geweldig. Ja. En als mensen hier mee willen doen, dus met die reizen, is het ook dezelfde organisatie?
2: Het kan via Chisana.
0: Het kan ook, maar je kan ook direct informatie met mij, want ik ben daarvoor van.
1: En hoe kunnen mensen jou bereiken?
0: Dan op nummer 06-87-642-990. Dus 06-876-42-990. 990.
1: Als er mensen zijn die naar Gambia willen.
0: Van Gambia of naar Zwitserland.
1: Oh, geweldig. Juist, ik sprak laatst op een nichtje van me. En ze zei, ik ga volgend jaar naar Gambia. Ik zeg, hoezo?

0: gezegd, dat zijn matties van me die het organiseren.
1: Ja, dat klopt.
0: Leuk. Ik ga ook een bijdrage doen.
1: Oh, hartstikke bedankt.
0: Ja, natuurlijk. Radio De Leon doet ook een kleine bijdrage.
1: Nou, dat leuker. Dan heb je in principe recht op 2 loten.
0: 2 loten?
1: Ja, want dan maak je kans dat wij jou ook iets terug doneren.
0: Wauw.
1: Ja, en ik kan ook direct zien als je gewonnen hebt. Wil je proberen?
0: Ja, natuurlijk gaan we dat proberen. Luisteraars, ik ga dus nu meteen...
1: We hebben 2 loten.
2: 2 loten.
0: 2 loten. Zo, nou, mooi.
1: Nou, dan pak je 2 loten.
0: En dan mag ik 2 loten pakken.
1: Ja.
0: Dat is 1.
1: Abacadabra.
0: En 2.
1: Ja, doen we dat dicht.
2: En dan kunt hij met... Dit heet tambola.
0: Aha.
2: Ik weet niet of Wilfred al uitgelegd heeft.
1: Ja, je mag het even uitleggen.
2: Ja, tambola houdt in dat je meteen, als je een lot hebt gekocht, kan zien of je wat hebt gewonnen.
0: Oké.
2: Okay. Dus je hoeft niet te wachten tot het eind van de avond dat de loterij bekend wordt gemaakt. Ja. Maar je kan meteen zien of je iets hebt gewonnen.
0: En hoe weet ik dat?
2: Als je dat openmaakt en er staat een nummer en die correspondeert met het nummer wat op de prijzen staat, dan weet je dat je die prijs hebt gewonnen.
0: Serieus?
1: In dit geval heb je geen nummer gewonnen, maar wel een mooie tekst.
0: Oké, okay,
1: maar verlies nooit het vertrouwen.
2: Maar we hebben nog eentje.
1: Ja, nog eentje.
0: Oké, ja.
1: Helaas niet gewonnen, maar wel een mooie tekst.
0: Wel een mooie tekst.
1: Omdat jij het bent, Iwan, willen we graag een troostprijs geven.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, normaal gezien mensen die 5 loten krijgen een troostprijs. Maar jij bent heel bijzonder en je krijgt een troostprijs van ons.
0: Oh, geweldig.
2: Heel bijzonder in de vorm van, u levert ook een bijdrage aan de maatschappij.
1: Ja.
2: Ik ken u van gezicht. En u bent altijd betrokken. Ik volg u, ik zie u bewegen. En u bent maatschappelijk bezig. U helpt uw medemens. Via uw medium brengen wij de boodschap naar het volk. Dus daarom wil hij als tegenprestatie iets aan u geven. Okay. In de vorm van een troostprijs.
0: Geweldig, geweldig. Ik ga even de tekst lezen voor de mensen. Wat er in het lotnummer. Nee, het heeft geen nummer. Ja, het heeft wel een nummer. De stilte van het verlies voedt de wijsheid. En wat staat er daarin?
2: Er staat ook een tekst.
0: Verlies nooit het vertrouwen. Dat zijn dus de 2 teksten in de 2 loten.
1: Als je gewonnen had, dat zou zo eruit zien.
0: Oké. Ik kijk dus een voorbeeld. Oh, geweldig, geweldig.
1: Maar ik wil jou toch een...
0: Ik krijg toch een troostprijs.
1: Ja, je draagt veel, dus ik denk dat je dit zeker nodig hebt. Dat is een
0: draad. Oké, ik krijg dus een tas.
1: Dat krijg je van mij, ja.
0: Geweldig, geweldig.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Nou, je mag hem in deze tas voor me zetten.
1: Kijk, wij krijgen ook donaties uit Zwitserland.
0: Oké.
1: Deze donatie uit Zwitserland van het grootste mediabedrijf in Zwitserland.
0: Oké.
1: Juist, hebben we donaties gehad.
0: Mooi man.
1: En dat proberen we ook hier aan de man te brengen.
0: Oké, geweldig. Grand Angie, ik krijg dus een prachtig cadeau, beste mensen.
1: Ja.
0: En die stap ik nu in mijn tas.
1: Ik zeker nodig heb.
0: Ja. misschien ga ik hem zo meteen op.
1: Moet je zeker doen. Hij ziet er zo uit.
0: Ja, ik zie het. Geweldig.
1: Ook waterbestendig.
0: Oké. Hey, dankjewel en succes, hè.
1: Dankjewel, Iwan.
0: Oké.
1: Dankjewel en veel succes met jou.
0: Ja, ik ga het uitzenden en ik ga het daarna nog even herhalen.
1: Oh, prima.
0: Yes.
1: Wanneer ga ik uitzenden?
0: Woensdag. Kom er woensdag al. Ja.
1: Oké. Mooi.
0: Abo.
1: Dankjewel.
0: Oké, ja. Oké.
3: Wij zijn de formatie Nieuw Sensa uit Amsterdam. Dit is de Walrus van Amsterdam, Radio De Leon.
0: Ik sta hier met 2 spontane dames. Waar komen jullie vandaan?
4: Ik kom uit Amsterdam.
0: Amsterdam.
4: En uit Geest.
0: Uit Geest. Oké, en wat... Er komt nog een andere... Oh.
4: Ja, ze gaat naar achteren.
0: Ze gaat naar achteren. Waar is achteren hier?
4: Makassé.
0: Oké, even alle grappen op een stok. Wat vinden jullie van het Kokkenfestival?
4: Ja, super gezellig.
5: Ja, wijs gezellig.
4: Leuk, multicultureel. En je ziet van alle verschillende mensen en gezelligheid. Ja. Elk
0: leuke,
4: jaar weer.
5: Leuke sfeer, leuke mensen.
0: En vandaag is een speciale dag.
4: Ja, de Hindoestaanse dag.
0: Bollywood.
5: Ja, we hebben een dansje gedaan.
0: We hebben
5: wel een dansje gedaan.
0: Waar, op het podium?
5: Nee, eronder.
4: Dat doen we op het einde.
0: Oké. En want ik begreep van de moderator dat jullie muziek lieten horen van de jaren 70, 80.
4: Ja.
0: Kishoor en Latta.
4: Zeker.
0: Ik ben bekend hoor, van Radio
4: De
0: Leon.
4: Dat is ook een beetje van onze tijd.
0: Ja, hè?
4: Ja.
0: Van onze tijd? Hoezo?
4: Ik ben 50 plus hoor.
0: Serieus?
4: Ja.
0: Ik dacht dat jullie 21 en 22 waren.
4: Was het maar waar. Ja, heel lang. Maar zo voelen we ons wel.
0: Goed zo, goed zo. En jullie gaan nog genieten?
4: Zeker.
0: Oké, mag ik jullie bedanken voor jullie korte reactie?
4: Ja, zeker weten. Roep de
0: mensen, roep de mensen op die nog nooit op het Kwakkelfestival
4: zijn. Nou, ik zou zeggen, het is nog tijd, dus kom nu nog.
0: Nee, dit is niet live. Oh. Van de komende weken.
4: Oh, zeker. Er zijn nog 2 weekenden en 2 vrijdagen, als ik het goed heb. En zeker komen en lekker eten bij het Surinaams huisje.
0: Waar is dat?
4: Dat is naast het podium.
0: Oké. Dan weet ik dat. Oké. Dankjewel. Nee, bedankt voor jullie spontane reactie. Ja? Oké. Alhoewel, kijk, als je wil luisteren, salto.nl kan je?
4: Ja.
0: De Leon, de radio. Ja? Oké. Mag ik jullie ook wat vragen? Ik ben van Radio De Leon.
6: Jawel.
0: Oké. Ik sta hier met een paar brothers. En die wil ik ook op een reactie vragen. Wie bent u?
6: Ik ben Michael Nipte.
0: Michael Nipte, soort ja. Parnassi Nipte Kmoto.
6: Nou, laat me het zo zeggen. Ik ben een dossi.
0: Dossi, dat nou para?
6: Ja. Mijn panaf koroni, mijn manaf 4 kinderen.
0: Dan leg me uit. Hoe zag de roman eruit? Para koroni, na behoorlijke afstand.
6: Jawel.
0: Suma suta faya bozi.
6: Maar, liefde heeft niet met afstand te maken.
7: Van het een komt het ander.
6: Van het een komt het ander. Ja. Mijn papa roken naar para en zo alief de kom.
0: Oké.
6: Ja toch?
0: Vandaar.
6: Jawel.
0: Dat moet de taak horen, ik het para.
6: Juist.
0: Oké.
6: En is dat de para vrouw naar de moren vrouw op grond op toch? De moren mooi vrouw op grond op.
0: Nou, ik denk, kom we in een lange de mungo vrouw.
6: Dat is mooi toe, dat is mooi toe. Dat is mooi toe. Maar para is kop de poro.
0: Ja, hè?
6: Ja, 100.
0: 5,5 festival te gaan ook.
6: Ik vind het geweldig. Lekker, genieten. Iedereen geniet. Ja. Iedereen heeft zijn dag. Je ziet, vandaag is Hindustaanse dag. Iedereen heeft zijn dag. Alles mee geniet.
0: Mooi man.
6: Ja man.
0: Mooi man.
6: Ja,
0: ik heb de ambassadeur vandaag ook gesproken.
6: Ja.
0: En iemand zei tegen hem, wat wij hier hebben, zouden we 1-op-1 eigenlijk ook in Suriname moeten hebben. Maar hier, is de bloementuin van Suriname.
6: Ja, 100%. En iedereen hier is Surinaams. Het zijn Surinaamse Hindustanen, maar ook Hindustanen van andere kanten. Het is een Hindustaanse dag, maar het maakt niet uit. Het mag ook niet uitmaken.
0: Ja, hè?
6: Er is voldoende ellende in de wereld.
0: Ja.
6: Begreep je? Laten we genieten en je ziet hier iedereen genieten. Het is een sweetie man, Milobin.
0: Mooi man, Milobin. Dankjewel.
6: Jawel.
0: Mag ik u ook een vraag stellen?
7: Ja, zeker.
0: Wat doet u hier op het Kwaku Zomerfestival? En wie bent u? Moeilijke vraag?
7: Nee.
0: Oké.
7: Ik ben Guy van Dal.
0: Guy van Dal.
7: Mm-hmm.
0: Okay.
7: Ja, maar ik ben hier gewoon om te genieten, de sfeer, gezelligheid. Je komt vrienden, collega's en iedereen is zo'n beetje tegen.
0: Kom je
7: en lukt toch?
0: Oké. Vrienden, ja. Collega's. Dus in de mitte, de dames. Kufosi.
7: Die zijn er ook. Die zijn er ook.
0: Oké, en wat vind je van het festival?
7: Ik vind het leuk. Weet je, gewoon voor de gezelligheid, de sfeer. Ik vind het leuk. Iedereen lachen, iedereen genieten. Dat is belangrijk. Je komt hier op te genieten. En zo hoort het ook te zijn. Ja toch?
0: Mooi man.
7: Ja.
0: Grand tangi. Ik maak even het rijtje af.
7: Arigato.
0: Ja, want amai look is zo streng. Maar meneer, wie bent u?
8: Wie ik ben? Ik ben Lloyd.
0: Lloyd?
8: Gamer.
0: Ook een bekende naam.
8: Absoluut.
0: Keme.
8: Zeker.
0: Van Lim Lembo Kawina Ben. Wie was hij van u?
8: Diana Gamer.
0: Oh, Diana.
8: Ami Begissa. Sarayo.
0: Oké, ik heb met Diana op school gezeten.
8: Dat weet ik. Vandaar dat ik het ook even aanhaal.
0: Oké.
8: In ieder geval, we zijn van een oude klasgenoten.
0: Ja.
8: Schoolgenoten.
0: Oké, en wat vind jij van het Kwaku Festival?
8: Zoals altijd.
0: Oké.
8: Leuk, gezellig. Iedereen bij elkaar. Alhoewel er vaak ruzie onder elkaar is. Maar toch zijn er momenten dat we toch gewoon op een normale manier bij elkaar kunnen zijn. Dus dat is je.
0: Mooi man. Wat dank je graag dan?
8: Oké.
0: En deze man gaat bewust met zijn telefoon, want als hij tak mee komt, dan maak ik geen telefoon dat man tak nog actie mee net. Maar wel mijn actie zo naar je brada.
9: I'm fine, thank you. I'm from Gambia.
0: You're from Gambia?
9: Yes.
0: And what are you doing here?
9: Well, anyway. That's my brothers, you know.
0: Who are your brothers?
9: Brother from Suriname. You know.
0: From Suriname?
9: Yeah.
0: And what is your name?
9: My name is Ibrahim.
0: Ibrahim?
9: Ibrahim.
0: Tahore.
9: Ibrahim Boyang.
0: Boda?
9: Yeah, Bojang.
0: Okay,
9: from
0: okay.
9: From Gambia, you know, the smiling coast of Africa.
0: And how you like it here?
9: It's so beautiful, wonderful, amazing, you know. And then I'm with my big brothers. They are my colleagues. We all work together. I'm so happy. I'm with Suriname. I've been in Suriname also.
0: Yeah?
9: Yeah.
0: Okay.
9: In one time, you know, with vacancy, it was so beautiful, you know.
0: Okay.
9: I'm so happy, you know, absolutely. It's so amazing, you know.
0: You know, next year in February,
9: yes,
0: there is a group going to Gambia.
9: Okay.
0: 40 people already registered.
9: Absolutely, because we have a lot of Suriname people also,
0: yeah,
9: in Gambia.
0: And they will be there when there will be a special event in, yeah, in Gambia.
9: Absolutely.
0: And they will, so they will walk with Surinamese flag,
9: of
0: everything.
9: Of course, because we have a lot of them there. We are all brothers. We are all brothers. I love Suriname, and Suriname people also love Gambia, you know.
0: We are brothers.
9: Of course. Of
0: we all come from Africa.
9: Absolutely.
0: Original.
9: You know. Absolutely, you know. Very
0: thank
9: amazing.
0: You.
9: And what is your name?
0: My name is Iwan.
9: Iwana. So beautiful,
0: Jata. You know the Jata?
9: Jata, of course, you know.
0: That's my name.
9: Absolutely.
0: Lewin. Lewin. Leon.
9: Leon.
0: Jata.
9: Jata.
0: But my African name
9: absolutely
0: is Nana Kwaku Jata Bakanso.
9: That's so beautiful, amazing, you know.
0: Yeah.
9: Wonderful, you know. So nice.
0: Thank you, my brother. Thank you, brother. Yes.
9: This for you, too.
0: Oh, thank you. Oh, yeah. Okay. Paraplu had ik even aan hem gegeven. Deze meneer wil heel graag praten. Wat is uw naam? Daarnet had hij een grote mond.
10: Ben Nelson.
0: Ben Nelson
10: van Rainville.
0: Oh, maar zo net die ben af van begin of van nou in een takje.
10: Tak des maar Odi.
0: Alleen takje Odi. De mensen, Ben groet u. Dag hoor.
11: Kom weer in, Villeur. International.
0: Abo, heren die aan het hangen, hè? Dit wordt. Ik heb nog een brader hier. Volgens mij is hij een van de jongeren tussen de ouderen.
12: Ja.
0: Klopt?
12: Ja.
0: En wat wie bent u?
12: Aisha Nupte, zoon van Michael Nupte.
0: Zoon van?
12: Michael.
0: Oké. Is je papa?
12: Ja.
0: Oké. En je bent een voorbeeldige zoon?
12: Ja.
0: Ja?
12: Is het niet waar? Ja, is waar.
0: Oké. Oké. En wat vind jij van het Kwaku Festival?
12: Ah, we vinden het leuk. Het is gezellig, mooie sfeer, snapt u? Dus ja, tot dat.
0: Oké, nou hebben de jongeren ook een aparte vleugel. Ben je wel eens daar geweest?
12: Ik ben niet geweest, maar ze hebben wel een aparte vleugel.
0: Ja?
12: Ja.
0: Oké, want jongeren zijn nu ook een begrip geworden hier op het Kwaku Festival.
12: Ja, inderdaad. Ja. Ik bedoel, ik ben van mijn vader, snapt u, dus even het gezelligheid met hem hebben. Andere keer zullen we kijken wat ik met mijn vrienden kan.
0: Je hebt nog 2 weken.
12: Ja, dus ja, het beste van maken.
13: En anders volgend jaar weer.
0: Ja.
13: Volgend jaar weer, want Kwaku blijft voor ons.
12: Ja.
13: En dat is dan voor ons, bedoel ik, alle culturen.
12: Ja,
13: kijk wat we hier doen.
0: Prachtig.
13: Alleen maar chapeau.
0: Ja, hè?
13: Kijk, vroeger had het een andere charme. Begreep je? Want ik kwam vroeger ook hier. Het was Belmerveld, tegen het toen. En het had een andere charme. Maar de tijd gaat vooruit. Dus Kwaku gaat met de tijd mee.
12: Ja.
13: Chapeau. Het gaat
0: mooi
13: gewoon
0: man.
13: De goede kant op.
0: Mooi man. Het is echt multicultureel, want in, je hebt ook Biggie's Madei.
13: Ja.
0: Je hebt ook de Molukse dag.
13: Ja.
0: Snap je?
12: Ja.
0: Vandaag is Hindoestaanse dag.
12: Ja.
0: Mooi.
13: Als laatste wil ik zeggen, als jullie op Kwaku komen, kom bij Rainfield Corner. Is links van het podium. Boyo. Look at him. We say you want it, ja. En gezelligheid, ja, ook toe. En je kan lekker eten. Komen jullie hier. En als iedereen hier is, ik geef je persoonlijke verwelkom. Hij eerst een paar woorden op me.
0: Hij eerst een paar woorden op jou.
13: Nee, make that call.
0: Oké. En wie bent u?
13: Michael Nipta.
0: Michael Nipta.
13: Make that call. Luisteraars,
0: jullie hebben het gehoord. Is toen door een Kwaku. Dat we gaan recht voor het podium. Dat we actie voor Michael Nipta.
13: Ja. Ben Nelson. Actief me, a eerste paar woorden naar mij bij een gym.
0: Oké.
13: Tot 100 euro, maar dat is keer.
0: Wat is jouw relatie met Combe Rainville Corner?
13: Ik ben van Rainville.
0: Oh, maar is het jouw tent?
13: Nee, naar mijn Matija.
0: Hij is de eigenaar.
13: Ja.
0: Maar ik wil de eigenaar spreken even.
13: De eigenaar.
0: Wie is dat?
13: Staat daar, meneer Pet.
0: Die dame.
13: Nou, die heer Karamanko.
0: Oh, we gaan even praten met...
13: We gaan even met de eigenaar roepen.
0: Ja. Oké, de eigenaar van Combe Rainfield Corner komt eraan. Sandra? Maar, oh, wacht even. Hoe heet die tent precies? Sandra Surinaamse koek.
13: Ja.
0: Combe Rainfield Corner. En ik ga nu praten. Ik ga nu praten met de grote man. Want Amalise praat Sani Jalik naar een abatenti. En wie bent u? Wie bent u?
10: Ik? Wie ben ik? Andy Nelson.
0: Nelson?
10: Ja.
0: En te maken reclame voor uw tent?
10: Reclame is niet nodig, maar we zijn gewoon goed.
0: Maar er luisteren nu mensen, hè? En die willen weten, want u staat pal naast het podium.
10: Dat klopt.
0: Ja. En wat heeft u allemaal?
10: Ja, Surinaamse koekjes. Piado, boyo, exikuku. Echt Surinaams gebak. En heel vers. De boyo wordt hier nog bereid. We hebben hier ovens staan.
0: Dus, die bakken hier?
10: Ja. Dus verser kan je het niet krijgen hier op het veld.
0: Oh? Oké. Okay.
14: Dat is een heel... Kwaku, jaimkong.
0: Surinaamse koek. Sandra Surinaamse koek. Oké. Okay. En wat vindt u van het Kwaku Festival?
10: Leuk festival. We doen hem al 27 jaar. En ja, nog steeds leuk om te doen. Dus ja, wat moet ik er verder van zeggen?
0: Nodig de mensen uit om te komen.
10: Tuurlijk moeten ze komen.
0: Ja.
10: Weet je, want ja, het is toch maar één keer per jaar, of vier weekenden. En we hebben nog twee te gaan, dus ja, ik zou zeggen, kom massaal.
0: Geweldig. Ja? Mag ik u bedanken voor die korte reactie?
10: Graag gedaan.
0: Oké, en dat was de eigenaar van Combe Rainfields Corner. Ja. Sandra Surinaamse koek.
14: De gezelligste tent die er is op Kwaku.
0: En wie is Sandra? Oh, is uw vrouw? Is ze hier?
10: Ze is bezig te maken.
0: Oh, ze is koek aan het bakken?
10: Ja.
0: Oké. Abon Grand Tang, ja? Heren, dankjewel. Ik ga verder. Oké. Ik was net bij Rainfields Corner. En ik ga naar Surinaams Huizen. En ik ga kijken of ik iemand van Surinaams Huizen kan spreken. Hallo, ik ben op zoek naar de baas.
15: Hard aan het werk. Moet ik hem
0: nee, dan kan ik achterin lopen. Oké, wie is de baas? In de paas? Hoe heet hij?
15: Sunil.
0: Ik loop even naar Sunil. Ik ga even omlopen, ga ik even naar Sunil. Van Surinaams Huizen. En dan ga ik ook even proberen met hem te babbelen. Want een bezoeker maakte spontaan reclame voor zijn tent. En dan ga ik hem... Hey, alles goed? Ik word gegroet. En ik ben hier en ik moet meneer Sunil hebben. Kon her. Sunil doet. Hij komt eraan? Oké. Kon her, Sunil. Ah, Sunil. Ja, radio. Ja, wel. Want mensen zeggen spontaan dat ze hier moeten komen.
16: Oh, echt waar?
0: Ja. Dus. Mensen zeggen spontaan, je moet naar deze tent komen, pal naast het podium. En ik ben Iwan Lewin van Radio De Leon. Oké, hij is even eten aan het klaarmaken voor twee heren. En dan gaan we zo even met Sunil praten. Het ziet er gezellig uit hier. Hi Sunil, mag ik even 5 minuten?
16: Ja, tuurlijk.
0: Ja, oké. U bent Sunil.
16: Sunil, ja.
0: En uw tent staat pal naast het podium.
16: Ja.
0: Je bent altijd uitverkocht.
16: Ik ben vrijwel altijd uitverkocht, ja.
0: Ja?
16: Ja.
0: Oké.
16: Ja.
0: Wat heeft u allemaal te bieden hier?
16: Ik heb alles, is authentiek hier en is allemaal lekker. Wat ik niet kan maken, maak ik ook niet. Dus ik kan geen varken maken, dus ik maak het ook niet.
0: Oké, maar wat maak je wel? Want misschien een patou dat in van, ja. Kook je hier ter plekke?
16: Ik kook ter plekke, nasi, bami.
0: Want mensen hebben spontaan tegen me gezegd, je moet hier komen bij deze meneer.
16: Ze hebben gelijk.
0: Ze hebben lekker gegeten.
16: Ze hebben heerlijk gegeten, want ik ben al 3 jaar hier. En ik zie allemaal mensen terugkomen, dus het is wel goed. En ze krijgen waar voor hun geld.
0: Ja, hè?
16: Ze krijgen jammer, beren, spang. Helemaal spang.
0: Oké, geweldig.
17: Jumsabi, dat no-no there, je arki

Petro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Aladdin lobby brada, sisa, mama, papa, grandmama, afo mama, and a self giden pichu and dim conchobora, and a den pichin 31, may di grand odi grand respect, grand teri.
6: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren. Tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.
7: De tijd. De tijd hebben wij niet gemaakt. De uren, de seconden, de minuten hebben wij niet gemaakt. De tijd. De tijd blijft niet stil zoals de zee die steeds te keer gaat. Wat zal onder de zee zijn? Zijn het alleen koraaltjes? Vissen? Er is meer tussen hemel en aarde. 'S Morgens uit je bed. Dan sta je en dan dank je. Anana. Kejaman. Kejapo. Het stonlicht staat daar en groet. Het is weer dag. Ik ben opgestaan. Jij, je partner, je kinderen, je sociale omgeving, die weten gelijk. Wij zijn wakker. Zo zijn er velen die niet wakker worden. Zo zijn er velen die hun wonden geheeld moeten worden. Getroost, getroost en liefdevol bejegend. Zo zijn er velen die we gisteren geen compliment hebben gegeven. Zullen wij dat doen?

0: one bone. So many we weary, one bone. One liba. So many critchy. All I got one set. One ede. So many praxeri. Praxeri pe one boom, moose there. One gado. So many fasivu and beji. My one papa. So one sranang. So many viri. So many sting. So many tongo. One people.
1: In de oprichting van het NINSEE in 2002. Maar ook het contact met de Tweede en niet te vergeten Eerste Kamer in het proces.
2: In het tweede uur beland, ik moet even onderbreken. In het derde uur beland van Radio Hulde en ik ga door tot Fayuru. Oma Ramon, die is er niet, die is er eventjes tussenuit. En ik heb weer mevrouw Linda nooit meer met haar geweldige woorden, geweldige speech, belofte en eventjes terugblikken. En het was een lust voor het oor, maar ook een lust voor het oog. We luisteren even naar haar en dan ga ik de pokoe draaien zonder om het te hoeven af te breken of in te korten. Helemaal uitdraaien, speciaal voor die biggie missie. Mevrouw Linda nooit meer komt na haar speech komt. Thank you van Betty Wright.
1: Het moment waarop we onze waarden van gelijkheid, rechtvaardigheid en respect bevestigen, kan onder de huidige omstandigheden de conclusie niet anders zijn dan dat de Tweede Kamer formeel niet vertegenwoordigd is. En we spreken in de geest van de in 1862 geboren Amerikaanse burgerrechtenactiviste, mevrouw Ida B. Wells, die streed tegen het lynchen van zwarte mensen in de zuidelijke staten van de VS. De weg naar vooruitgang is geen snelweg, maar een hobbelig pad vol obstakels. Alleen door vastberadenheid en moed kunnen we het doel bereiken. Het herdenkingsjaar eindigt vandaag. Voor het NINSEE en haar 18 herdenkingscomité's en al die initiatieven in het land die met de wind van de belofte van het herdenkingsjaar in de rug opgespaard zijn, eindigt het natuurlijk niet. Maar ik heb het al vaker gezegd. De herdenkingen op 30 juni en 1 juli die staan niet op zich. Zij maken deel uit van het proces van de doorwerking. Het proces dat gaat over het inlopen van sociale, economische en culturele achterstanden van mensen met Afrikaanse roots in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname en Europees Nederland. Het proces na de komma. En we hebben ook gezegd dat het herdenkingsjaar echt geslaagd is als de meest kwetsbare persoon met Afrikaanse roots in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname en Europees Nederland zich gezien en erkend voelt. Daar moeten we voor opkomen. Die stap gaat de toekomst van de samenleving bepalen en daar zijn we met elkaar nog niet helemaal aan toegekomen. Het NINSEE rekent op u, burgers, ambtenaren, bestuurders, lokaal, provinciaal en nationaal, om dit de komende jaren te bewerkstelligen. Want uiteindelijk hebben wij elkaar, burgers en bestuurders, nodig. In een tijd waarin het veel gemakkelijker en verleidelijker is om tegenover elkaar te staan, moeten we de moed opbrengen de ander te zien. Niet alleen de mening, de politieke kleur, de culturele achtergrond, gender, religie, de fysieke beperking, maar de medemens. De mens achter de mening. De mens achter de politieke kleur. De mens achter de culturele achtergrond. De mens achter de gender. De mens achter de religie. De mens achter de fysieke beperking. Jaren geleden ben ik betrokken geweest bij dialogen georganiseerd door de gemeente Utrecht tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. En deze gesprekken duurden ongeveer 2 jaar. Ik was jong, veel pittiger dan nu. En als jongere niet echt gemotiveerd om deze gesprekken te voeren. Maar de nieuwsgierigheid naar de ander overwon het echter van de aversie. En ik kan met recht zeggen dat die gesprekken ons allemaal de waarde van de ontmoeting en het gesprek hebben doen inzien. Een cadeau die ik altijd met me meedraag. Want de ander kreeg een naam. Het waren Ahmed en Fatima, Shirley en Stanley, Hanem en Mehmet, Jan en Ingrid, Rincho en Lucia, die met elkaar in gesprek waren. En al die gesprekken die leiden tot de eerste inclusieve Sinterklaasintocht in Utrecht en hebben tot inspiratie gediend voor de andere steden in het land. En een paar mensen die daaraan bijgedragen hebben, zijn hier ook vandaag aanwezig. Wij hebben elkaar nodig. Zeker nu. We moeten elkaar vinden. Daar in het moeras van tegenstellingen, achterdocht en wantrouwen. Ik wens u een bon dia de abolition, a good emancipation day, one sweet mas pasi day en een fijn kitty-kotty.

0: Even zo, dan heb ik hier iets op de app wat ik gisteren kreeg. En er staat, je zal nooit een dankwoord horen in een speech gericht aan de Afro's voor wat we bereikt hebben. Maar er wordt constant benoemd wat anderen ook meegemaakt hebben. Of ze gaan bij die witte man klagen dat Afro's alles claimen. De witte man zelf verzuimt om ze erop te wijzen dat het verdiensten zijn van de Afro zelf. Alleen de koning had vorig jaar in zijn speech benoemd dat Afro's sedert de jaren 60 aan het demonstreren waren. Verder heeft alleen minister Robert Dijkgraaf ons enorm geprezen in zijn speech. En dan ga ik naar een speciale oma. En met haar, ja, ze zit er niet meer in. Maar alles wat ze toen gezegd heeft en alle stappen die ze genomen heeft toen, tellen voor mij nog steeds.
1: De speech staat u mij toe een persoonlijke noot toe te voegen. Want voor u staat een trotse vrouw. Een vrouw die al heel veel overwon in het leven. Geboren in de kolonie, waar de oma van mijn moeder nog als slavin te werk gesteld werd. En dan de grote oversteek als dreumes naar een moederland, waar ik er ondanks mijn bij geboorte gegeven Nederlandse paspoort toch nooit helemaal bij schijn te horen. Ik ben in mijn leven al officieel buitenlander, medelander, nieuwe Nederlander en allochtoon geweest. Of, ook heel populair was, exotisch. Een generationele buitensluiting die zelfs mijn prachtige kleinkind nog op haar schouders zal dragen. Haar grootmoeder is tenslotte niet in Nederland geboren. En als geen ander zie ik, weet ik, voel ik, heb ik ervaren hoe zwaar het kan zijn om zulke uitsluiting te overwinnen. En voorzitter, het lukte mij. Met vallen en opstaan. Maar wat nu als ik daarbij hulp nodig had? Nu verder. In de afgelopen dagen sprak ik enkele van die ouders, voorzitter, met hun hartverscheurende verhalen.

0: Met hun hartverscheurende verhalen bevestigden zij de noodzaak die ik 5 jaar geleden voelde om de politiek in te gaan. Dit land staat aan de rand van een ravijn waar burgers stelselmatig zo diep mogelijk in worden geduwd. En voorzitter, ik walg van het gebrek aan menselijkheid, het gebrek aan redelijkheid, het gebrek aan verantwoordelijkheid bij dit kabinet. De notulen van de ministerraad hebben aangetoond dat gebeurtenissen van het toeslagenschandaal geen ongelukjes waren. Integendeel. Het was de bedoeling dat ouders schuldig waren tot het tegendeel was bewezen. Het was de bedoeling dat zij tegen hun eigen weten in als fraudeur werden bestempeld en dat er goddeloos hard werd ingegrepen op die vermeende fraude. Het was de bedoeling dat etniciteit en nationaliteit daarin een rol zouden spelen. Het was beleid met de intentie om alles en iedereen voor dit doel onder de bus te gooien. Om gezinnen kapot te maken. En het zijn niet enkel de ouders van het toeslagenschandaal waarover het eigenlijk gaat vandaag. Het zijn de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen. En het is een ieder die slachtoffer werd van institutioneel racisme bij de politie. DND, het UWV. Eigenlijk zo'n beetje elke uitvoeringsinstantie die we in Nederland kennen. Het is het verdubbelde aantal daklozen sinds het aantreden van Mark Rutte. Het zijn de jongeren die de jeugdzorg verder kapot zagen gaan. De ouderen die al 10 jaar wachten op een eerlijk pensioen. Al die mensen die omkomen in de zorgkosten. Het zijn de mensen die verder in het nauw zijn geduwd door de falende participatiewet. Het zijn de werknemers die nog steeds strijden voor eerlijke lonen sinds de crisis van 2008. Het zijn de nabestaanden van hen die letterlijk doodziek werden van dit beleid en de nabestaanden van hen die het eigen leven namen omdat ze het licht aan het eind van de tunnel niet meer konden zien. En voorzitter, de oplossing is geen nieuw leiderschap dat ernstig stinkt naar mottenballen. De oproep voor een andere bestuurscultuur is geen apolitieke boodschap. De keuze voor democratisch bestuur betekent juist dat we onszelf moeten vragen om deze ideologie te veroordelen en ermee te breken. De tijd van vragen, ah, hoe kan dat nou? Waarom? Legt u eens nog een keertje uit. Die is wat mijn partij betreft voor eens en voor altijd voorbij. Althans, hier in de Kamer. Het lijken mij vragen voor de rechter en op zijn minst voor de parlementaire onderzoekscommissie. Deze Kamer is de getroffen ouders, hun kinderen en nabestaanden 3 dingen schuldig. 1. Volledige rehabilitatie, dat gaat verder dan compensatie. 2. Kamer, alstublieft, grijp de macht terug. 3. Herstel de rechtsstaat. Dat is de opdracht waar we nu voor staan. En voorzitter, omdat het mijn medespeech is, hoop ik dat u mij toestaat toch even kort een oproep te delen met de Kamer die ik zojuist ontving van een van de gedupeerde ouders. Ik zoek hem even op. De gedupeerde ouders vragen ons het volgende. Sla de handen nu ineen en steun de motie van wantrouwen en de aangifte. We hebben jullie nodig. Please, laat dit stoppen. Het is onuithoudbaar. We zijn gebroken en willen rust. Het gaat niet over de poppetjes in vak K, de beleidsvoerder, dat zij kunnen blijven. Want zij zullen niet veranderen. Het is de aard van het beestje. Het gaat over ons, de ouders. En nog belangrijker, onze kinderen. Onze toekomst. Voorkom alsjeblieft dat zij nog meer ellende meemaken dan wat zij al kennen. Ze staan 4-0 achter. En door wie? Voorzitter, gehoor geven aan deze oproep is de opdracht waar wij nu voor staan. En die opdracht betekent dat dit kabinet vandaag nog naar huis moet. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Simons. En felicitaties voor uw medespeech. Toch een heel bijzonder moment en een heel mooi persoonlijk verhaal. Dank u wel.
0: Dank u wel.

Kidwama, Kidwampong, de scheppende creator van hemel en aarde. Moeder aarde, mama Aisa en alle voorouders. Nana Kidwama, Kidwampong, mama Aisa, nanga alle kabra. Ik breng jullie een plengoffer uit dankbaarheid voor vandaag. Maar ook een plengoffer uit dankbaarheid voor eergisteren, gisteren, vandaag en morgen. Een plengoffer om deze dag te markeren. Om deze dag te bevestigen in het geheugen van Nederland. En eigenlijk heel de wereld. De herinnering aan mijn voorouders is als water dat mijn ziel reinigt en mijn verbeelding activeert. Mijn verbeelding activeert richting toekomst om met mezelf en iedereen die het belangrijk vindt samen te werken. Om verbetering aan te brengen, om de strijd die de voorouders hebben geleverd, om daar resultaat van te beleggen in Nederland. Dat wij met elkaar na vandaag in staat zijn om elkaar lief te hebben, om elkaar te vertrouwen, om elkaar te ondersteunen en om elkaar te helpen om tot ontwikkeling te komen. Onze voorouders hebben dat ook gedaan. Gran Cabra, Gran Bigisma. Metrowe Watra Junu, Futakun Tangi. Fu Afeti, Di Ufeti, Mektide, Unconfri, Weknap Jaso, Liki Bakap Chief Uno. Metrowe Watra Junu, Futakun Tangi. Takwe Junu, Akrachti, Nanga Asabi. Futja Usrevi, Natapwa Fasi, Difiti. Voorouders, ik breng een plengoffer om jullie te vragen om ons te ondersteunen dat wij het juiste gedrag vertonen in jullie ogen en in de ogen van de wereld. Het juiste gedrag dat mama Aisa ons blijft bijstaan bij alle moeilijke en alle gemakkelijke ondernemingen. Een plengoffer voor de voorouders om hun te vragen om Nederland bewust te maken van die geschiedenis die voor elke Nederlander van belang moet zijn, want we hebben de kennis, die informatie hebben wij met z'n allen nodig. Willen wij alle veranderingen in ons eigen leven, maar ook in heel Nederland, willen wij die vorm geven en willen wij die begrijpen en willen wij die accepteren. Want we zullen moeten accepteren, laten de voorouders, de scheppende God, Nana Kidwama Kidwampong, ons die kracht geven. Dat we tot begrip voor elkaar komen, dat we tot begrip komen over het dossier. En dat alle mensen die bij dit dossier betrokken zijn, het toch wel voor Nederland nog steeds moeilijk liggend dossier. Want een heleboel mensen kunnen het nog steeds niet accepteren. Politiek Nederland, niet sociaal Nederland, economisch Nederland. Er zijn nauwelijks mensen, er zijn nog mensen die dat niet begrijpen. En er zijn ook mensen die weigeren naar die geschiedenis te kijken. Er zijn ook mensen die weigeren te accepteren dat Nederland van vandaag er anders uitziet. En wij hebben er allemaal recht op om hier te zijn en om ons te ontwikkelen, om groot te worden op onze manier die bij ons past. Voorouders, scheppende creator, Nana Kidwama Kidwampong, maar speciaal de voorouders. Ik zeg jullie dank. Ik zeg jullie dank voor het erfgoed dat jullie hebben achtergelaten. Ik zeg jullie dank voor jullie arbeid die jullie hebben geleverd om Nederland ook te laten zijn zoals die vandaag is. Dus ook daarvoor zeg ik jullie dank. En laat dat gegeven
in de geest van Nederland gaat. Zodat Nederland het op verloop van tijd gaat afleren om andere mensen te ontkennen die in dit land ook zijn en hun bijdrage leveren. Voor ouders, een pleinoffer om die energie van jullie te genereren. Voor praten, voor dik en krachtig voor nu. Voor die onabe van nodig. We hebben het nodig, die energie, als burgers van Nederland. We hebben het nodig als nazaten van jullie. Omdat onze taak, ons werk, is nog niet volbracht. Want we moeten ons niet voor de gek laten houden of in slaap vallen. We moeten wakker blijven, we hebben nog genoeg te doen. En vandaar een pleinoffer aan de voorouders, dat ze ons de energie sturen. Een pleinoffer.

oriënteren op zijn spiritualiteit, die de neiging heeft om anderen uit te sluiten. Maar daar breng ik een pleitoffer voor dat wij met elkaar gaan nadenken over dat gegeven. Met elkaar gaan wij Nederland opnieuw bouwen in het besef dat wat er vandaag is in het Surinaams, in de winterspiritualiteit, zeggen wij, Sanda Pondre Dino Abkeba, aan alles komt een eind. Voor ouders, dank. Schepper, dank. In de liefde, harmonie, voor elkaar, met elkaar, dat het ons lukt om op een waardige manier naar elkaar te kijken, voor elkaar te zorgen en liefdevol, geweldloos, vooral geweldloos, met elkaar de dingen oplossen, de taken waarvoor wij staan, met z'n allen. Was sweet, mas passie.

0: De ontsiering van jouw maskers, de ontsiering van jouw maskers doet tranen lachen.
1: Zie je die maskers die daar hangen? Die zijn allemaal gemaakt door een man, twee mannen eigenlijk. Hij heet Jinty. Hebben jullie het gehoord van de naam Jinty? Jinty, Jinty, Jinty. Jinty. En als ik Jinty zeg, de meeste mensen die schudden weten, dit is een orakel. Dit is een culturele aristocraat. Ja? Hij is niet alleen poëet, hij is ook beeldend kunstenaar. En zijn kwast, die vertelt het verhaal. Hij heeft dit samen gedaan met Overdo Berghout. Overdo Berghout is een 22-jarige. Jinty is een man van de stilte. Jinty heeft heel lang niet echt, ja, hij was niet te zien. Een beetje zijn cocoon. Je weet hoe wij kunstenaars zijn. Soms willen we niets te maken met de wereld, want we hebben onze eigen wereld. Om die wereld te maken, om die wereld voor jou te laten doorschemeren. En hij belde me een keer en zei van, ja, je kent me niet, maar ik ben Jinty. Ik dacht van, ik ken jou niet, ik ken jou wel. Waarom belt hij mij? Hij zegt, ik volg je en wat je doet. En je hebt me wakker geschud, Solide. En ik denk, wat? Laat me horen hoe ik je wakker heb geschud nou. Jinty. Give it up for Jinty, that's it. Yes. And I'm so honored that you're here tonight. Want uiteindelijk gaat het om kennisoverdracht.
2: Ja, mevrouw Solili, u hebt voor iedereen een zachte schoen aan. Maar wat u doet is het werk waar ik jarenlang heb zitten wachten. Ik heb maar één persoon die mij een beetje de buurt in gebracht heeft. Dat was Julian Witt. En wat ik hier zie, dat was wat wij nodig hebben. Een persoon als Solili. Dat is een...
1: Thank you.
2: And thank you for that.
1: People, enjoy Jinty.
2: Zoals het is in het begin en aan het einde komen we uit de stilte. En ik preek altijd vanuit de stilte. Ik luister naar alle kabaal om me heen. Politiek, kerkelijk, kabaal hoor ik heel duidelijk en helder. Maar waar ik naar luister is de stilte. Ik hoor kabaal, ik hoor ze, ik zie ze ook. Maar ik luister uitsluitend naar de stilte. En die heeft me veel te bieden. Ja. En ik ga ook jullie ophitsen om... naar de stilte gaan, want het is niet mijn ding, het is ons ding. We hebben het allemaal, we bezitten het. Dat is de kracht, dat is de bron. Reflectie daarvan ga ik even doorgeven. Stilte die trilt is creatie. Stilte confronterend is genezing. Stilte tonen is harmonie. Stilte zien is oneindig. Stilte horen is gebed. Stilte uitdrukken is schoonheid. Stilte bewaren is lijden. Stilte toelaten is rust. Stilte vastleggen is schrift. Stilte vrijwaren is traditie. Stilte geven is initiatie. Stilte krijgen is blijdschap. Stilte beleven is kracht. Stilte zijn is vervulling. Het is het begin en het is het einde. Het is Alpha Omega. Zou doen de zo. Zou doen zo. Je lukumara winti wani waiwigwe.

samano ya vidoro ya ayo boto disili bilampe mantacho friman sagono ya o che vina friman kofo friman kabra friman kra panana yo yo yo yo. Wat hebben we ze aangedaan? Ik ben een vrij geest, ik kom uit vrij voorouders, verankerd in de Almachtige. Ze schieten op me, ze schieten en ze missen constant. Ik ben het leven, ik ben de waarheid, ik ben de weg, ik ben de stilte. Jullie hebben de kans om de stilte te bereiken in je en de stilte, daar zit alles in. Ik luister, ik hoor allemaal kabaal om me heen en ik blijf luisteren naar de stilte. Het is een fijne avond, dank u.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeré!
6: Ja, wahiep, hiep, hiep, ja, ik hoor er. Ik heb er speciaal gebeld om het te feliciteren. Nana, goedemiddag, mijn schat. Bent u er?
7: Ik ben er, ja. Goedemiddag. Ja.
6: Nana, Tamara, na you day. Tamara, yo tap moi, ja, hier bij me. Pas ik kom belly even, want ik heb een gast. Dan kan ik me nog redding voor belly dadelijk bakken. Dus dan dacht ik van, dan doe ik het nu. Want ik moest je feliciteren, mede namens een oude stanko. En dat is Rinja Fient. Hoor je me? Ik moet je bedanken, ik moet je feliciteren namens Rinja Fient.
7: Oh ja.
6: Ja, dat hebben we een call voor nu, toch?
7: Bedanken voor me hoor.
6: Ja, ze zit op luisteren,
7: ik
6: Nana.
7: Ik heb gefeliciteerd hebben, jij in bijzonder. Ik heb geen woorden genoeg om jullie dank te zeggen, man.
6: Mm-hmm.
7: Deze is de Hortaans Kreesburg, Ellie Riedewald. Als we de felicitatie ego.
6: Mm-hmm. Heb je zeker verdiend, mijn schat. Bijoma. Echte bijoma. Verjari.
7: Ja. Gado met missie van grande baya.
6: Ja. Is het een bijjari, Nana?
7: Nou, over 3 jaren, denk ik. Over 4 jaren, dan word ik 80.
6: Dan word je maar 80. Wauw. Geweldig. Ja. Nana, u gaat het redden. U gaat het redden, want hij heeft mijn lucky en mijn aardje de sansa je doet. En mijn shirang en mijn igi uit de sansa je doet. Nana, no doubt, u gaat het worden.
7: Ja, ik zal je wat zeggen.
6: Ja.
7: Mijn bar alla de lobby sisa brada, awis peden de Sister zelf met mijn heer. Hij zei me dat jong Hassan van Park zei dat hij een wonder op zat troetroet. Dan meek ik de brader Takangasa. En dan moet ik beter een kies om schrijven. Maar ik wil begrijpen, want het is nog klaar. Het is nog voor eindig. Als hij nog dit komt, moet ik misschien om schrijven. Of brokai of brokoskerai. Nee. Integendeel, om kon dichter bij elkaar. Want dat zat doen prani. Amos grof.
6: Natuurlijk. Natuurlijk.
7: Asad moet grof godoro.
6: Manana, luister dan. Asad die prani 79 jaar ben. Nee, 79 toch?
7: Nee, ik word 76.
6: Oh my god, ik dit voelen. Maar. Miwana 80. Nee, maar Miwana 80. Nee, maar Miwana 80. Nana, dat wil je wat trattori, hè? Want ik heb wel iets om iets daarover te zeggen, maar dat komt dan later. Maar voor nu is het Segi Blessy Lobby Furugrani, hoor, mijn schat.
7: So lobby, so
6: ja, man.
7: En ik ben heel blij met jou. Me segi, you me bless you.
6: Grand tangi, mi gudu.
7: Bogo, bogo, lobby. Bogo, bogo, segi.
6: Dank u wel.
7: Bogo, bogo, money.
6: Dat
7: wordt ook bij het leven.
6: Ja, maar nana, if you talk that you bless me, dan ga je zo voor een blessie. Dan eigenlijk neem ik haar René in toe, want het is mijn vader, hoor.
7: Ik vergeet aan René Wang. Is de mimi tanga brada boga. Ala dem brada.
6: Dat nami king.
7: Sa joun. Dimi jaker basi paker basi fadok motone anna. Mi brada boga e fater mi tak. Ak joun takaker basi be koe. Be ala so sana be.
6: Nana, we gaan een ander keertje daarop terugkomen, hoor, mijn schat. Want ik vond het ook een bijzonder moment.
7: Brada René. Hij was ook daar, ja, van Veng.
6: Hij maakt het goed zeker weten. Alle woensdag zit hij op luisteren. En Sharon Winter ook. Zijn mijn stankos hier, toch?
7: Oh ja. De groetjes aan iedereen, hoor.
6: Ja, mijn schat. Nana, een fijne dag morgen. En u ziet me later, hoor, mijn schat.
7: Ja, zo lobby,
6: oké, okay,
7: ja?
6: Zo lobby, mijn schat. Segi blessi lobby furu ja. Grani. Ja, speciaal voor u. Nana brewa. Ben aan mijn boon, ja, vrouw. 79, ik ben wauw.

furu grani, hoor ik het niet. Ja, met Taiwan biggie doekoe. Daarom hoor ik het niet. Oké, Segi Blessy Lobby furu grani. Gezongen door oma Oscar Harry, still going strong. Oma Borger, still going strong. En die man, hij is een... ik ben vergeten welke datum, maar ik kom erop terug. Maar in ieder geval, oma Borger, eentje is daar weggevallen. Dat is een... bam, bam, bam, bam, bam. Nee. Omwille van de tennis, om last juro. Ik ga jullie bedanken met jullie Segi Blessy Lobby Furugrani. En ik ga dit. Ik ga het stopzetten. Ik ga dit doen. En dan ga ik. Laat me eventjes kijken. Van Mohara Bigi Pariska. Kon je zien, jongen. Pa Bigi Toom. Zie dat, misschien. Weet je wat? Ik ga hem zo naar binnen halen met mijn pota kroon tape ede. Ja, man. Pota kroon tape ede.

0: ey roken, ey wandel, ey takkie, ey doe, morete. Migara, jongen, ey. Goedemiddag, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb een prins in de hal.
1: En ik praat met een prinses in de hal.
0: Oh my god, you're feeling good. Feeling good. Hey, potte, echt. Dus Jimmy, sorry, appade in apresi. Dus dat is mijn viering.
1: Mijn viering.
0: Appade in apresi, man.
1: Mijn viering.
0: Yo.

0: samen.
1: We draaien samen, hè?
0: We draaien samen.
1: Ik weet helemaal niet.
0: We draaien samen.
1: Ik weet helemaal.
0: Mijn grandma weet dat ik die naam ook zal lezen. Dus Wonya Men Samen.
1: Wonya Men Samen. Zo. Ja, prins of prins, ja, Rastafari.
0: Bless you.
1: Oh, goedemiddag. En welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Welkom, welkom Amsterdam. Welkom Nederland. Welkom overal waar jullie zijn. Wins Pog de Fagrontapu. Als er nou een dodelijke combinatie. Helene Bustamante kom ik ja prins. Dat ontak naar Faya. Lava.
1: Wow.
0: We keken al heel lang naar deze combinatie uit.
1: Yes.
0: Je had me vanuit Suriname al gebeld en hem op de hoogte gezet. Dat jongen, mijn brada. Asan zei, doe aan mijn naam pokudisi. Jongen, jongen, asan zei, juk mijn man. Maar wie vriend ik hier, jongen. En mijn breedte, mijn dorom.
1: We gaan ook, dus me probeer voor koeifiek me uit als je een voetal.
0: Ja.
1: Voor contact normaal, dan heeft hij mijn stoifiek op het tas in voetbal, man. Hij noemt het normaal, is dat niet? Want met tegen je echt, met vier gewoon dat altijd apparangami.
0: Apparangami.
1: Apparangami, jongen. Ja, met tegen je dan een high society toe, dat toch danshal. Danshal king.
0: Yes.
1: Maar je ook toen aan danshal prins.
0: Yes.
1: Ja, prins.
0: Yes, dankjewel, dankjewel. Inderdaad, ik ben takina zo met 24 en nona, als je russo sefartorio weet taki dat die papa touwtje, amambe de echt akono voor danshal reggae. En meer gi amang adis agrani.
1: The one and only.
0: En me denk tak door dat mi gi amang agrani disi, me ki amang ko in mitu. Voor mij bekam pot de woord to disi. Tak de woord to disi ka rak smalik you. Nanga trawang sang e piri. Tak jongen ey. Dis nou een oude.
1: O, af van brada en af brada nog mop of Amerika. Af brada nog mop gewoon uit zijn naam.
0: Gewoon uit zijn naam.
1: Gewoon uit zijn naam. Dansal king.
0: Dansal king. En aan mij verdien, aan mij verdien een oude. Die sami chakonja. Aan mij verdien een oude.
1: Geweldige oude.
0: En tegelijkertijd, mijn die ook toe direct want big up go met de familie van man. De brada, de sa, de alamala. Want denk, de moest sap tak jongen gadop giden wang grond. Tap brada, wan grond tap nefo, wan grond tap chwagri, wan grond tap alasani agado gideng in askin disi, sambe de tapa grond tapu jasa unu. En amano de in skimora na unu, amano de no in spirit na nga unu. En a spirit dati mina nga yu, e verstame
1: me kwechare gide man. Fire, we chare waka.
0: Yes, yes.
1: Alasi po man pote we pote.
0: We pote.
1: Tapa level pe ei horo thuis.
0: Inderdaad.
1: Van mijn tjare waka, de stem tegen dat ik dus eigenlijk, ik ben mijn favoriet toch?
0: Yes.
1: Daarna die mijn mabe dali bij eten dan mijn favoriet ben de Max Neyman.
0: Yes, me too.
1: The one and only, eerste one, daarna de Oscar Harris kon daarna. En op een gegeven moment, dat ik mijn collega's heb toe 1982. Dan, dat mijn potouw komt op één.
0: Ja.
1: Dus sinds 82, mijn collega's heb toe, mijn chito, wanneer is hij in Ganshoef. Ganshoef, ik kom 81 volgens mij. Daar. En dan kan ik pot doen dat ik asaal, asaal binnen, manifestatie zal.
0: Yes, yes.
1: Dan gwe 82 na tsunami, gom chito. Gwe dus ala de jari bakara tsam gwa senang. Mij dwena nga to.
0: Ja, man.
1: Mij shito e. Tapa one footu. Amambe di giri.
0: One foot datra.
1: Maar de woord to, de woord to be de, echt rakend.
0: Yes.
1: Rakend.
0: En dat na a poa fa man tok. A poa fa man a man vocabulary in astranam tomo. Be de zo sterk, zo krachtig, dat niemand hem van die troon kan weghalen. Het is, dit is hem gegeven. Disna Sangado Jaman. En if you wish you know a harder, toch je abif tegen man, taki barada, you na captain, you na basi.
1: Wow.
0: En me is saluta man is, omdat mina nga man persoonlijk miti, mina nga touchi miti, di me meka pokudisi, mitek go mee bakana miti sa mina nga man miti, mis dona nga man na molen pat. Bro, sani, da inderdaad, wan waje reikon, tak boy tou. Ten kele koyong, ama John Pochi Swati bro. Ama tak damay konda sang. Na mina papara. Isabito.
1: Yes, real shit.
0: En eh, ama takatori po si soda baka dati na ama temi tak yere no. Mga yo tek wawaka. Yes, di ama tak wote kwawaka, mi berike tak wote kawagi da wore. Ama tak no wawagi, wawaka. Ino yere sam taka waka, wawaka. Maar je sabi, je remete je taki, malingri ma je jiga do sari. Dus in me, me brengen tak, ama so ko wakan a mi, anga yongo po, maran tok ama do wakan, maran tutra man be debe, minan kar de man endam te ama taki, otek den tuk mame ama tak ja prins mi tak, minan a yu otek wa waka. No one tras mane komoro, minan a yu. Dus zodoende dat waka, lange molen, patsa ijsfabriek Vient, binnen in een straat, ik ben geboren, want ik ben geboren in Theodorestraat, 91, maar okay. Dat ben ik geboren.
1: Okay.
0: Dus dat we binnen in Theodorestraat, dat we waka, dat eerste smasa olong moet dat door zee kon, dat was, want toen Hindustani brada, maar we winkel drapen, maar een bagalu. Dus dat we maar long kon, maar bar, touti, touti, sabi toch. Drape misi a power fu touchi. Mi be chama ta podium ba, mi be chama power, ma dape misi a power. Mensen kwamen massaal op straat. Ano singa mai singa na waka we waka. Dus mensen kwamen uit alle erfen, alle jaris mai motoko e bar touchi touchi, mai sapa touchi bede. Ama chalobi, ma amana wa af, ama bina wasat asranti ma ook tu.
1: A bende wa asranti ma, ma mea.
0: Da wa ma bari ya na ma papa yere ma mai pa.
1: Dus toen al de bekare papa.
0: Ja, ja. Dus dan
1: waka. Maar van de konden de bekare papa.
0: Na aman, tref tamen besing ito kamen ta kami na papa tau cha me draa mata.
1: Oké, oké, dus tref aninsin sa pen dati.
0: Ja toch, dus dan. Smaai bar links rechts do waka langa langa teo door de straat. Da u door het apispe aman familie etang. Dat na maam. Dat na denk. Den konijnenberg, den.
1: Dat na, maar dat na ten einde.
0: Nee, dat na minder zee, Fosidoro, pe den Britten betang. Dat is zee den Britten.
1: Mili bi wa ya di, dat minus ap ala din ning.
0: Zee den Britten, maar dat je ap den demand dat die just den konijnenberg, demati, na touwtje familie, want ma ambe de touwtje grandma. Dus dan we wak op Sadoro, dat we kon door. Na e, Astrati kon voeren samen tegen dat we door.
1: Maar over zo'n ding, je takino?
0: Het was 95.
1: Oké. Okay. Dat me weet, Jakba. Me weet, ja.
0: Ja, dus dan mga mai waka, do waka, do psano, dan man, aksi mitak da peyu betang, de mesora manu tak mina ja, litsi iwal krulus mi betang, mina litsi iwal krulus betang. Dus da waka, do waka da pe langa, dan o beni no, ko ini Willem Kampanje Straat, papci woyo de,
1: ya, pe, kan, beni,
0: do waka langa, psa, pa pos kantor de da pe, waka psa langa, da ben baka van Togeroy straat da waka langa sa me tegi na sma e rey na nga wage tuter e bar karama e fisi libi sma da mama waka da waka langa da goto te baka na mulan pa da sakas dong na mantak da wadra yung san baka want omtaw na betang fara pesani na mandra yung tin sigara da bije taki da so kenki praktiri ta langa dam tek mi pasi dus diga do karama no na dat misingi pot ina poku. Dus zij heren mij stingen daarbij, naar puur reality. Het heeft niks met fantasie. Het is echt
1: gewoon uit het leven gegrepen.
0: Dat heb ik
1: aan mij waka. En ik heb zeer met mijn vrienden apoko harmi. Dus deel afas weet je waka harmi. Maar amor mooi aan vinden dat ipot dus eigenlijk a beschrijf je voor molenpad.
0: Ja.
1: Je ziet ooitje. Gewoon je ziet ooitje naar visie. Naar één daarbij.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Gewoon naar één dag uit het leven dappen. Gegrepen. Ja. Want misap tak dat ik 82 na Sananda go. Ik was je over touwtje.
0: Ja. Ja.
1: Na Flora, mi brada, Weyland, mi brada, chamigo.
0: Ja.
1: Da amang na patapa podium, da mij zingi. Da bi lasi man futuk ba,
0: ja.
1: Da mij zingi, da mi teptei ala wotu sa touwtje, pura ete mofo me lafu.
0: Ja.
1: Da mij aksi mi brada tak ma, so mij skrif den tekst jeng. Dan mi brada sa piki mi dat no, aman dis na tapa podium.
0: Tapa podium, amai teke mek. Ja, zo'n poko amai mek kon tapa podium.
1: Gewoon tapa podium.
0: Ja, en zo'n poko amai sda oso da man singen. Dan amai bel a drummer Wato. Dan man tegi Wato takiere dis mi abi. Dan Wato moest go seta a musicale gedeelte. Dan de mei seta poko kon. Ja.
1: Tegi tak, ik weet niet dat wan sanger mek mi lafi mi libi boy.
0: Mi be aba a grani fu singi. Voor programma voor touwtje, we zingen in Nes. Met Gweja, zoals Moto Gojuan Shoa. En dan we doen voor programma aan het touwtje. Die touwtje. Dus dan ben ik aan mijn kleedkamer bijna hernet. Dan Tautje even terwan tori, a jes nou een poko amai singik ba.
1: Wow.
0: Omdat dat stranan tongo van man, na sami be kisa oso tok, meere mi gram mai taki, na dat tautje tak putok.
1: Wow.
0: Ama no for baster asani tok, ama hora stranan tongo lekwa stranan tongo be taki tok.
1: Mm-hmm. Yeah. Mi verstand aki be sabi, na fesi na aldita ben de gangster, master gangster.
0: Mi be sab tautje fo sa lasin futu. Want a eerste li sami na nga tautje komiti di ala sa futu, dat na di me go look one barada mi sambe dona atoso amana be me ko areden on bomati me Robbie Seder is dat me go look amanda ti dat me yoro my bar car mi fandate man dam drai look dam fitak na tau ma atenda ti uno be karaman tau ti atenda tu karaman boyki
1: ya boyka ya
0: klop des dan mi tak fok kan yo boyki na man tak amanji ma tori sam sa tak tekel kot mi futu bla bla. Ami na kama power mi tama me go look one barada abarada da toso jama tak jama power gimme just show do da mi bakada ti da bakatu yari mi go awalan wan mi kawalan aktan taktak there's no dim kawalan aktan taktak bakwan see bi it monso mi era un poco yo mi tak so mana ne mi contact e na tochi
1: de si era poco de los abetes aktan to
0: ne just dim yere den text dim yere sama is pit con. En mi besing, ik bouw een besing, ik ben stoutje. Maar, atant, die meneer is aan het. Jongen, ama gromis king.
1: En soort poko bende.
0: Ama besing, you want to freestyle poko overstranan en noem maar op. Weet je, is aan het ama op tap CD. Is aan het tap cassette bandje.
1: Ja, mi verstand, ik wel los aan deze aan op tap CD.
0: Dus dan, ama spit, die meneer is aan het. Ik zang. Boy, je lijkt na dodo, mi gram maita kan aan het jongen. Want die jongen had echt een vocabulaire in de Surinaamse taal dat jongen, hé, amand is die asranantongo aan waarde.
1: Ja, dus Isab Sami vindt ze gek na to, a je lijkt vanaf tola zijn voetu.
0: Amand komoro kvalik.
1: Amand komoro erg.
0: Amand komoro tranga, amand komoro want, a je lijkt a want den voetu sa las goe, a krak die dat koina ma iris kim.
1: Teji.
0: Amand koina, amand komoro tranga.
1: En toutje besing inwan kona ben.
0: Ja.
1: Volgens mij is dat even na een draver, was maar goed draver.
0: Nee, ama mek wan poko na wan wan artist. A poko dat na Hogribusi. Saba poko dat na wan pauna.
1: Hogribusi wan
0: ja,
1: mande.
0: Ja, ja, ja, ja. A poko dat
1: na Glenn Snow.
0: Na Glenn Snow. Ama apa poko dat die combinatie Glenn Snow. Het is een hele mooie poko. Im soeken, on tranga poko.
1: Want a poko dat na daga for singing.
0: Ja.
1: Dat volgens mij dat Glenn singing.
0: Ja.
1: Dat gaat zingen naar Latinos volgens mij.
0: Denk ik kan, want dat gaat bij de wanbarad af mee toe.
1: Oké, maar zoek even, want mijn saptaki, mijn bij een CD naar ons ma. Ik weet niet meer wie, maar in een CD dat me hier het al.
0: Ja, maar in een combinatie met tegen jou naar Glenn Snow, ik zoek een combinatie apokuneng, Hogribusi en Abung. Nou, want de pokoef touwtje zei takangami echt, omdat... Mino be forwak di tak in kona da amambo ma rap asotu style rap saman chako in a poku. Want echt, het is een heel goede poku. Ik heb altijd waardering voor die poku ook. Alla poku vtou di tranga, maar die is een sterke tune. Tranga poku van man.
1: Mensen lukken ja na Hogribusi en Glenn Snow, Miss Papati. Wacht, die wogen arke even.
0: Ja.

0: Dus meteen hier.
1: Ik ben Bari, ik ben Warkoi.
0: Misdoan, Pidja, misdoan vanaf 2016, misdoan, ja toch? Boy, goed, dus ik ben kwam toen een leuke uitzending, maar uitzending is je tegen.
1: Hey, Oroko.
0: Uitzending is de klaar, we eten dit, we atten met vier, en dus gewoon spirit met vier, gewoon tak appa de nom in drie. Ik weet het niet, maar.
1: Jammer.
0: Jongen, meteen, dus eigenlijk. A kroon, want kroon, die potta papa, bagada parede, en jezus jongen, echt real, echt. Dus, ja, ik weet het niet, met zijn enthousiasme tegen om papa te, no kon dat, en mino draai wan poko futi, dan mo koting. Ik kan koten, maar dat is niet te moedraaien een tweede keer.
1: Yeah,
0: maar de eerste keer zou moedraaien met tegen of draaien uit. Maar hé, hey, Adisi is op mijn jari mino arking.
1: Ja, apokudis stranga. Persoonlijk met tegen, echt milo, apokudis altijd met tegen de man, tak boy. Apokudat pa man aan Glenn Snow, nou, poko zei takangai.
0: Mino draaien, jaren mino draaien, weet je, want tijdje bij dit, dat is dat takka, man, me kwam, wang, kona. Etewan denang wans ma fu draver ik ga navragen.
1: Maar je rama mo foto amanta wortel lolo mitong wortel lolo tap mitong.
0: Kulukusuma di onder de knoppen kan man kan dat safa brada.

0: Ik heb ook een biggie smile onder de knoppen, want dat tong is. Lola Toetijsini, goedemiddag, mijn schat.
1: Goedemiddag, meneer. Wat is uw naam, meneer?
2: Mijn naam is Mina van Kleer. En een combinatie is naar Kleer Forum met me. Mijn mama bij de Edwina.
1: Nee, maar ik ben al gevormd. En
2: gevormd. Mijn mama Edwina Isabella Forum en mijn pana Kleer.
1: Kent u de 10 geboden, meneer?
2: Ik wil niet zeggen dat ik het ken, maar met je zeng, maar zoals je ik moet uit Ede, want je komt bij je.
1: Je mag niet dansen. U mag niet dansen. Luister, Tante Loes, ik groet jullie.
0: Tante Loes, gaat het nog gaan.
1: Ik heb pas 2 maanden een kunstknie.
2: Oké.
1: Okay. Dus als ik een klacht indien, dan dien ik een klacht in voor Radio Hulde.

0: omdati ichami go omimtari dus je fasi itekmi na poku dim chakong a oda ma ino tekmi wang itekmi chago go mit na famiri ftauchi
1: ya man
0: en mimtegi erlok me wardere ser omdati
1: ya man
0: mino besap de famiri ftauchi
1: ya
0: ma ichami go mit na wang safaman in taki en minanga sisa dat kombel en afaspasisa ontvang me en Jim Grani taki nanga tanyi fu sami duje nanga sami duje estranan fen nanga sami duje a famiri tauchi nanga apoku oda an papa tauchi it is echt je bent top je bent
1: dus,
0: top sisa
1: minus ap tra brada fe misap tak wande na Utrecht adat mikis e na walis no momi tak nangi an de telefoon jaren geleden
0: ja.
1: Maar asadisi jongen dat heb ik gewoon een tijdje, ja. Weet je, dus eigenlijk als je akasi de baka TV no was, man heeft zei, im schoifa TV no zei, no, man voer man poko. Adjes, meisje van Claudia's deel lafu. Tak na teda pipo, tak pakap papati. Dus kortom, asadisi minus a voeden trauma, sa minus abi, adisi na ala boon sa eiere futau,
0: Yeah.
1: O poti tap wan level.
0: Inderdaad.
1: Le fat tau poto wa los ma tap level.
0: Yes.
1: Ook in nange in woordu.
0: Yeah.
1: Ook in singe a poto tap level.
0: Yes.
1: En suma abe kosi na te o moeilijk en da wo jereng.
0: Yeah. Yeah.
1: Ma
0: yeah.
1: Sodra je tau beshi taki ide tap wan bepaalde level en je duen boom.
0: Yeah.
1: Altijd tap abe poto wan kroon ne ide le fat pakisa kroon.
0: Altijd.
1: Dus as sadis minus ap sa sadis abi. Maar. Echara, dus afvast van we go om naar het touw, want touw live fans.
0: Yes.
1: Stemt er verschrikkelijk goed.
0: Ja, inderdaad. En ze we hebben gesproken en ze heeft grote plannen. Van volgend jaar.
1: Volgend jaar, ja.
0: 9 juni, dan is het 20 jaar dat touwtje naar de moren naar Omindri. Dus ik ben kap denken, we lukken zo wat betekent, ja man, atendati. We nog een beetje lopen vooruit op zaken, maar er zijn plannen om iets heel groot te gaan doen voor touwtje in Su. En misschien ook in Nederland. Dus ik heb met haar gesproken en dat komt door jou. En dat de agrani dat mij aan die jou, dat jongen met dat grand tanje. Dat je even verstaan en je begrijpt abos kopu samichari. Omdat die a oude antoutje samichakong, mino tjari bijineng. Want mija prins, mine suko bijineng a grand tapu. Sami do na pota legacy kenbaar en actie. Wie soort regering ook ons doondrapen. Hoe memre dat die amandis moest kies wan straat ineng. Of... Wan standbeeld voor touwtje moest komen in Tranang.
1: En is dat familiëri, a feit dat je iwan put wan trauma op wan level, met je put je schrift op een level.
0: Grand tanje.
1: Automatisch je komt op een level.
0: Grand tanje.
1: En me ap liever, of kan je me tak anana, kiedewan po ap liever, dat u probeert put u schrift op wan level, in plaats van broek u schrift en broek u trauma.
0: Not true.
1: Te u dit op een level, je put van trouwen op een level, je put iets rift op een level.
0: Sowieso.
1: Maar na fasfeit de, na zo je tjare waka.
0: Not true.
1: Dus mim taki granta nie toe, want if je bedenk is rift je wang, in obo aksi mi, if mi sap, na fa ik kan kom, wana u aksi mi tak, if ik kan kom, mi kan put die enkelk langa, wans sasa mi sabo van brada, in contact, en ja, mi aba contact dat langa wansa.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, Samen tegen agrani na wederzijds.
0: Dank je wel.
1: Want trouwen, je doet de ding, dit schrijf je van.
0: Ja.
1: Maar je doet een clip, zei Mickey. Ja. Ik word in een baby van pa.
0: Ja.
1: Met een clip,
0: Ja.
1: Zelf baas, ietsje kon dat ding.
0: Zeker.
1: Voor mij is het heel groot.
0: Ja, het was gewoon verplicht. Want ik ben door mijn moeder en mijn vader opgevroed. En mijn mami, oma, altijd bij dit op achtergrond aan mijn grandpa. En... Dus maar dat die vooral mijn grandma voor mij ons aan dat die, als je naar je vijandje, als je doet ons aan boom, in tegen dat je doet ons aan boom. Dus, trouwens maar benader met de tijd, met dat die jongen, die zie baas, zo tijd, met dat die, na baas, met als aan die zwakka, die amantie
1: zijn. Oh, dus dat toch hier, want toen is maar aan de loba feit dat je
0: moet baas erin. Ja, want de man denk je direct, de man put aan mijn link, aan mijn go naar politiek.
1: De link, ik go naar politiek.
0: Mijn link, als aan go direct naar politiek. Dat die afrouw voor baas zijn karmi, Ingrid,
1: Bouterse.
0: Dat als een karmi in Tranang, nou omdat apoku juking aan ons, omdat hij maar die na clip.
1: Precies.
0: Na een heer geheel voor apoku.
1: Na geheel, ja.
0: Dat nanga eng. Met als een karmi. Is dat ook? En als een karmi, omdat Marcel Oosburg, minanga mana toe van de ik man. En ik pokoe nak Marcel Oostburg ook toe. Want mijn naam Marcel Oostburg, ik bouw hem ting, man die man dan Oostrepi, vanaf Youngboy. Maar toen was aan boom. Dan was mooi tegen, dat was aan boom toch. Dus daardoor aan man tegen me toe, dat jongen, hé, no boy. Akese kese san bede du bede Youngboy op ting boy. Wat aan wan seer, wan sei duja. Ik doe aan san san.
1: Ja, en Sammy verstaan, apiste voor NDP, oké, mi bego vaak na sanang, maar die verkiezen ting, mi no meke mee. Maar ik ben kiezen mee voor mijn brada natuurlijk. Ik ben een bepaalde band naar welen van brada voor mij.
0: Ja.
1: Dus dan, zodra ik ben door, dan altijd. Weet je, dan ben ik bij een saptak mooi lobby naar dat, een beetje amigo.
0: Ja.
1: Dus, Sammy kon verstaan voor een, nadat Touchy wang campagne binde. En dat is Touchy tapa podium en Touchy binde baas. Baas
0: yes.
1: Binde Touchy.
0: Yes.
1: Dus, te danken aan Touchy of te danken mede dankzij
0: ja.
1: Touchy en afas Fachare Waka, een campagne voor baas, met pas, naka verkiezen en abinnen.
0: Ja.
1: Abinnen grandioos.
0: Yes.
1: En dus Touchy trouwen wang eigenlijk wat kabel voor baas.
0: Ja, zoals
1: dat. Toen ben de wang.
0: Ja. Ja.
1: En eigenlijk dan, dat ook dat die, is met dat je taka boom, je taka ook die toe, sinds die baas kon. Asan zij wat realiseer. Die ben me realiseren.
0: Ja, ja. Maar dat mi tegen, dat mi tegen Ingrid toe. Met dat ik me vinden wang. Eigenlijk vind ik het een schande dat het zo lang geduurd heeft. Want mijn man, ik ben recht
1: ja, van me af. Want if baas ben ik. Want baas staan 10 jaar.
0: 10 jaar. Dat toch kunnen doen dat die.
1: Dus niet van straatnaam
0: toon. Niet van straatnaam tref je dan nou. Mi etika tak potap mis koro. Voor poku kong. En me akrasan dat man nou wap wat hering. Dan ik denk om dat je
1: gewoon
0: de man tegen me nou dat jongen. Ja, er moet veel gedaan worden, er moet met die gesproken worden. Ik begrijp al die dingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar de mensen daarvoor hebben dit niet gedaan. Ze hebben dit niet gerealiseerd. Dus ze moeten dit ook zien als een blaam.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze echt in de fout zijn geweest.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei, dus, den koja zei de kisti den ade. Nou, doordat den doe bepaalde zaken.
1: Ja,
0: want ik denk koja je vader op deze.
1: Ja, want kan ik ook touwtje nak den koja toe. Nee, dat is een soort
0: AD. Dat is een AD.
1: Maar dat is de atori op eten van si. Want die brunsi suku fudoro. Dan misschien een clip. Pe touwtje go sing na brunsi.
0: Ja, misschien wat pokoe dat toe.
1: Misschien wat vergeet wat pokoe dat niet.
0: Ja.
1: Maar dan. Aten niet meer op kuran, mina ben je eerder, hè? Dat ding doang beroep op Touchy.
0: Ja.
1: Voor Touchy go. En Touchy, ja, ik weet
0: amango.
1: Niet. Amango. Ik ben Amanta en DP.
0: Ja.
1: Maar toch Amango naar Brunsi.
0: Ja.
1: En Brunsi maakt gebruik van gelegenheid dat Apacha NDP of Tjabasco hee. Dus Brunsi go zoek een deel.
0: Zoek een deel.
1: Maar een deel voor baas ben je vanuit de Ati.
0: Vanuit de Ati.
1: Maar een deel voor. Weet je?
0: Ja.
1: Dat
0: zou goed zijn, maar ik denk
1: en bewijs
0: dat,
1: de, want dat is op YouTube.
0: Ik denk dat de smasha ook de in een voorgrond voor orgasani. Abo de wan boon sani, if den benaderen. Mij persoonlijk nog op benader politicus, eerlijk. Amman zei
1: nee, maar in een benader man vanuit wan politieke, hoe zeg je dat? Vanuit wat politieke positie, maar gewoon vanuit alibismasrefi.
0: Dat is goed, boy. Mijn mami lobby sisa.
1: Want wat na VP?
0: Ja, is na true mijn lobby sisa, maar mijn tegen ons aan eerlijk, want toen zijn de zij voor kabara dat VDC. En uno man takale de zijn
1: adjaar. Nee. Mijn grap direct, ze PD.
0: Maar afuka zij voor kami, tak zo'n sma, de konyami okro bravo, dat baka dat de na kapriti fi panya. En
1: dat de you waka mi den a je leke sakagi den.
0: Ja, en mi no wang.
1: En tau chi no bedlo be ando?
0: No, mi tref ne ando. Mi kis mi ne ando tok. Ek mi bede wang ando artis, kan mi bede doro wang tu presik ba, pe, abedek moro hei, ma mi ja prins, mi na wang trots man tok. En mi breed tak mi trots tu.
1: En geloof
0: alles
1: man.
0: Alles aan sa me do, Na misref me financier misani ook to. Meno lop ando, meno lop begi. En meno begi nooit.
1: En if u de wa ando deel voor touwtje, geloof me, uno ando.
0: No, en want if me go ando, touwtje o wip me.
1: O wipi, gevaarlijk o wipi.
0: Daarom met die
1: touwtje. Touwtje no melobatori, dat ze strefi.
0: Me go take a drummer sang, play 70 jaar lang a touwtje. Di me go meet a man, a man be doing a touwtje, a man be siki. Di me, man a man kom meet, a jes a man kies energie, jes da man sha. A denk if me amante me tak yong ja prince boy sabo me yari. No amane koluku me da yu koluku me. Who put me in one clip. Who on poku say takanga me want me me kama yara poku. Da so doon da uchara poku. Uno lop ando. Watona want demanda tu. Une a just man sang be de cross be touchy of play pokanga touchy sab taki. You no ka ando if you roko nga touchy and mine ando.
1: No apat eh. No,
0: une ando.
1: Touchy.
0: Mine go begin on politicus. Mene go begin on one man tak e put money if make me clip. No. Gado jima koni, gado jima sabi, gado jima krakti nanga de sa se chami. E jep me altijd.
1: Ey, dus maar is na sheon. Ey, o utakatori man wogo achi wan poku futa ochi yon pe. Ey, is tak ta ochi no bede mande ando.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Cito Care. Always cares. Daarom biedt CitoCare u de mogelijkheid voor deelname aan een garantieplan, zodat u altijd klaar kan staan voor een spoedreis naar het buitenland, waar ook ter wereld. En let wel, uw garantieplan heeft een wachttijd. En familie is altijd belangrijk. Laat u dus niet verrassen door morgen.

0: vergunning. ZitoCare heeft meer. Dus check ze op www.zitocare.com of bel 02-99-484-530. ZitoCare. Always cares for you and yours.
1: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes en oliën voor uw bad. Florida water, Restor, Pompeia, Bietre. Zeven geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen. Take you krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, nanga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu, nanga drie voet patu, Rietwijn. Het assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Allah sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Miss King Flower Productions presents The Story of Etta James. Kom genieten van de jaren 60 en 70 van nu met live optredens, zwoele soul en gospel songs. De Miss King Flower Band onder leiding van Robbie Muringa. En dat allemaal met de lead vocals van Miss King Flower, Karin Frederik, Farida Merville, Denise Jenna, Luzel Young en Jos Maureen Joy. De backing vocals die komen van Dwayne Lees, Mirjam Mossel en Santusha Fernald. De MC van de avond is Mr. Borger Breveld. De dresscode is vintage, maar niet verplicht. Vrijdag 8 november aanstaande. The place to be is Theater Zuidplein in Rotterdam. De early bird tickets die kosten €25. De standaard tickets €27,50. En de toegangstickets aan de deur die kosten €30. De tickets koop je via www.theaterzuidplein.nl. Vrijdag 8 november, Theater Zuidplein, aan de Gooilandsingel 95, 3083 DP in Rotterdam. De inloop is om 11:30 en de show die start om 8 uur. The Story of Etta James.
4: Vereniging Gezelligheid Kent Geen Tijd presenteert Kimona Mochopoku Party. Zondag 29 september 2024. Inloop 4 uur 's middags aan van 5 uur tot 1 uur 's nachts. De mooiste kimona krijgt een enveloppe met inhoud. Allee! Poku Zee! Go to money met Rocky en...

0: En ze komt met troeven.
1: Voor verkoop van kaarten 25 euro per duurder. Kaarten te verkrijgen bij Ziggo, Sigarenwinkel, Gansroef, Ricardo's Eethuis, Café de Dravers, Café Kosu, Café Barges, Tante Thea, Rietwijn Cultuurwinkel, Lilian Deekman, Bruintje en Dino Burne. Voor VIP reservering. Bel 06-457-23839. Plaats Kandans, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam.

niet. Dat kan me niet schelen, het dit me heus niet. Is mijn kachel niet warm? Ik voel me niet warm. Ik zit nooit in de kou, want ik heb jou. Oh ja, want ik heb jou. Geen geld op de bank, maar brood op de plank. Het kan me niet schelen, het heeft me heus niet. Is

0: Zorg goed voor jezelf en ook voor elkaar.
1: The Ten Commandments.
0: Zorg goed voor jezelf en ook voor elkaar.
1: The Ten Commandments of man give

geschikt. Wij staan voor u klaar. Het is maar een klein gebaar. Een aantal vrijwilligers die de tijd nemen om u te bedienen, landelijk en internationaal. Wij nemen de tijd om muziek met u te delen, om u niet te vervelen. Wij nemen de tijd om met u ervoor zorg te dragen. Dat de dag dat u leeft, de dag van u is en van ons. Wij nemen de tijd om met programma's u te voorzien van hetgeen dat u van ons verwacht. Het zou kunnen zijn dat wij niet altijd aan uw verwachtingen voldoen. Geef maar een telefoontje. Het is gewoon een stuk fatsoen. En vertel wat u van ons wil horen. Of zou willen horen. Anana is God. Allah is God. Keyamang, Keyapo is God. Weet u, dit is een verhaal. Gewoon met het stukje dat ieder individu zich erin moet voelen. Wij zijn de mensen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij Beverwijk Oost 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

stond onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
1: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
2: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
0: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
1: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag, dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
0: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
0: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Goedenavond, dames en heren, luisteraars. Het is 10 uur geweest en u luistert momenteel naar Media One Radio. Mijn naam is Tim Petrici en we heten u welkom op deze 29e juli van het jaar 2026. Zoals altijd heb ik mijn medegastheer vanuit Paramaribo, Carlos Lindveld, aan de lijn. Carlos, ben je daar?
1: Ja, ik ben er. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag van, ja. Jouw zijde. Hoe laat is het daar in Suriname?
1: Het is 3 minuten.

0: to over 5 hour.
1: Oh,
0: Yeah.
1: Okay. Dus dan net die weg op bedrapen, want zo het was hier.
0: Ja, ja.
1: Oké. Ja, ik hoor dat je het een beetje moeilijk hebt met hoesten en zo. Wat? Weer in de drapen of zo?
0: weer in. Dus je denkt dat die chikungunya periode, dat het voorbij is. Maar toch merk je dat je toch wel met naweeën te maken hebt. En ineens zo plotseling uit het niets en dan begin je een beetje minder te voelen met een heel wat lichaamspijnen. En wanneer je naar de dokter gaat, dan krijg je dat als antwoord. Het heeft kennelijk met chikungunya te maken. Dus het is een beetje uitzieken.
1: Oké. Wat is de temperatuur daar? Is het regenachtig weer? Hoe is het?
0: Ja, het is regenachtig weer. Het is regenachtig weer. Want, ja. Het is regenachtig.
1: Want Jawe, dit is een warm term. Meneer Legi. Oké, nu is het al een beetje gezakt naar 27 graden. Ja. Maar het was eerder op de dag 32 graden zo. Dus ik voel me bijna als een gekookte kip. En je begrijpt, de meeste plekken hier hebben ook niet echt airconditioning en zo. Dus, en is het zo erg dat soms het binnen warmer is dan het buiten is. Dus
0: dan buiten.
1: Ja, man,
0: hier heb je dat in opgezette tijden. Het echt heet is, hè. Dus, kijk, ik kan me geen voorstelling van maken van wat jullie daar ervaren. Maar hier is het een gevoelstemperatuur zo'n 34 graden. En als je binnen bent en je hebt geen airconditioning, dan is het wel een beetje lastig. Maar dan ineens zo slaat het weer om. En dan heb je ineens zo'n fikse regenbui.
1: Ja.
0: Dus zo gaat het eraan toe uit.
1: Maar kijk,
0: en het is al een paar maanden zo, hoor.
1: Ja, maar kijk, in Suriname verwacht je het. Je hebt dat je idee naar troepen, dus je zit hier in contact. Begrijp je, dus de warmte voelt normaal. Maar je verwacht niet dat hier aan de Noordzee dat het zo erg gaat zijn. Trouwens, ik weet mijn tijd in Amerika. Toen schrok ik ook, eerste keer toen ik naar Amerika ging, van hey, met dat boy. Jammer of jammer is ranang. Dus vooral in plekken als Florida. California ook, maar Florida zelf. Hey, zie. Hey, het is gewoon je bron gewoon ergens. Zo'n pisting, een keertje, even een sideline, een keertje had ik besloten dat mo wakka go naar strand. Maar het was wel een lange wakka hoor, het was bijna 10 kilometer of zoiets. Sami waka gewoon. Dat is gewoon. Nou, dat is gewoon. Ja, we hebben niks voor doen. Dus mi wandel even dan go strand. Boy, piste. Dus toen ik weer in de spiegel keek. Hey, mi ben bron helemaal. Dus ik ben een aantal. Hoe noem je het? Fighting. En wat het lastige is niet dat je dus donkerder van wordt, maar je wordt ongelijk donker. Dus bepaalde plek bepaalde zee morobrong dan tracé. Toch?
0: Ja.
1: Dus dat was wel even hinderlijk. Maar goed, jullie in Suriname.
0: Ja, we zijn aan veel gewend.
1: Dus dat. En ik denk dat in dit geval dat het minste, dat is de minste worries die jullie hebben. Zijn andere dingen waarmee jullie veel meer druk maken? Dus wat zijn de actualiteiten daar? Zijn gebeurd?
0: Dus de actualiteiten, laten we het aangeven dat al langer dan 4 weken, want dat is het, dat er een vissterfte in de Saramaka rivier werd geconstateerd, toch? Dus dat kwam zo in de media. En op een gegeven moment is het all hands on deck, denk je. Vanuit overheidszijde moet er het een en ander gebeuren. Het is een ramp, als het ware. Mensen in dat gebied worden verboden om gebruik te maken van het rivierwater. Het vis ook niet te consumeren en ook niet te verkopen. En het is afwachten op wat de resultaten dus zijn. We zijn nu 4

0: nu gauw 5 weken in. En nog steeds hetzelfde verhaal. We weten niet waardoor het komt. Het zal wel een komen door chemicaliën, verkeerde chemicaliën. En we kunnen nog niet duidelijk aangeven wie daar verantwoordelijk voor is. Kijk, met dat verhaal is de minister van Olie, Gas en Milieu gisteren in het parlement geweest. En hij heeft ook de wind van voren gehad. Want alles wat hij daar gezegd had, was eigenlijk al was geen nieuwe informatie. En ja, we voeren nu terug naar die vergadering van gisteren in het parlement, waarbij minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu de volgende mededelingen deed.
1: De veroorzaker. In principe heb ik al aangegeven, we hebben het gebied en de mogelijke veroorzaker hebben we reeds in beeld. En dat is naar aanleiding van, en waarom zeg ik vermoedelijk? Omdat we nog wachten op de laatste samples. Dat is een gecombineerd onderzoek. De samples, met name de vismonsters, die spelen een belangrijk deel van het forensisch onderzoek. Dit is de informatie die ik heb gekregen van ECU. En ECU is de Environmental Crime Unit, is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. Ja? Dit is de informatie. Zij wachten nog op de resultaten van de samples. En er is een goede vraag. Wanneer denken we dus nu de laatste resultaten binnen te hebben? Dus binnen 2 weken hebben wij het finale rapport en de finale uitslag van zowel het forensisch onderzoek als we het gebied veilig kunnen stellen. Dus dat is een duidelijke time target waarom we kunnen houden. Dan hebben we alle samples binnen. Het forensisch onderzoek, het milieuforensisch onderzoek is daar uitgevoerd. En we hebben het hele plaatje kunnen aan elkaar kunnen regelen. Ik zeg steeds vermoedelijk, omdat wij op basis van alle data een oordeel moeten treffen. Als u een verdachte bent en de sessie alle data is beschikbaar en uw naam komt in de pers, dan zou u dat ook niet tolereren. En precies zo, we gaan niemand beschermen, maar we willen wel adequate besluiten nemen en de veroorzaker duidelijk in beeld brengen. Het is een concessieorder. Er was nog een vraag. Ja, de rivier is een supermarkt van de bewoners ter plekke, inderdaad. En toen werd er gevraagd hoe lang nog. En onze inschatting, en dat is bijna zeker, dus dat we binnen 2 weken in principe het gebied al kunnen vrijgeven. Ik ben niet zelf naar het gebied gegaan, omdat ik dus adequate informatie kreeg over de situatie om besluitvorming te plegen. Ik denk achteraf hadden wij als regering, dat heb ik zo net al gezegd, misschien adequater in het gebied hadden moeten zijn. Just to see the concerns firsthand. Dat is altijd beter dan vanuit de afstand. En dat hebben we vandaag ook besproken met het traditioneel gezag. Ze hebben dat ook aangegeven. En we hebben zeker ook terug gereplied dat zeker in de toekomst veel beter zal geschieden.
2: Voorzitter, uiteraard kan ik niet anders dan akkoord gaan dan met de minister van Binnenlandse Zaken. Maar bij mij gaat het erom dat we die vragen concreet zo stellen. Zeg tenminste dat ik de informatie nu niet kan verstrekken, maar dat komt later. Niet eens dat kregen wij. Niet eens dat kregen we. Ik ben een goede luisteraar. Luister op mijn vragen, luister ik zeer gespitst. Ik ben meer dan 20 jaar hier in het parlement. En niemand moet me komen luisteren, zeggen hoe ik moet luisteren. Dat is één, voorzitter. Ik ben niet rustig, want ik was zoek erop met Faya. Nou, dit is nog aan. Ik laat me niet zo beledigen. Ik laat me niet zo beledigen wanneer we concrete vragen stellen. Dan willen we concrete antwoorden. En als u dat nu niet kan geven, heb ik altijd het begrip dat u dat later geeft. Maar zo eroverheen walsen, nee, dat pikken we niet, voorzitter. Van geen enkele minister.
3: Dank u wel, voorzitter. Ik heb geluisterd naar de coördinator van de regering en die heeft aangegeven dat ze donderdag uitgebreid willen ingaan op de vragen. Graag hoor ik donderdag ook wanneer de minister naar het gebied gaat. met wie de minister naar het gebied gaat. Omdat het heel erg belangrijk is, minister, wanneer u hier in het parlement staat en praat over een gebied en u niet zelf weet hoe daar eruit ziet, hoe je daar aankomt, wat de leefomstandigheden van de mensen zijn, dan kunt u zich niet goed plaatsen in de mensen hun situatie. Gaat u naar de mensen toe, gaat u naar ze luisteren, go van Kudes en Bebe de Sabita, dit is dat minister, u heeft onderzoekresultaten, gaat u het delen met de samenleving en we willen wel concreet horen, wat gaat er verder gebeuren? Want als we het toelaten dat zulke stoffen worden geloosd in onze rivieren, gaat u ons doodmaken in het binnenland. Niet u, maar de omstandigheden zullen maken dat ons gezondheid en we ziek gaan worden als gevolg van deze situaties. Minister, alstublieft, niet vanuit Paramaribo, maar gaat u naar het gebied en concreet donderdag wil ik wel van u horen wanneer u trip plant naar het binnenland.
4: Om alle relevante ministers donderdagochtend naar hier toe te dirigeren. Bijvoorbeeld de minister van NH heeft al laten doorschemeren dat de informatie met betrekking tot de functionarissen beschikbaar is. Dus die kunnen we dan delen. Ook, we willen ook betrekken de minister van Justitie en Politie, minister van Volksgezondheid. Dus wij gaan onze huiswerk maken, leden van het parlement. En we zullen op een gedegen manier en naar tevredenheid de beantwoorden doen.
0: Dat was dus minister Marinus B. die als regeringscoördinator optrad afgelopen etmaal terug. Dat was dus dinsdag. En ik weet niet of het ook bij jou bevreemding wekt. 5 weken lang is men bezig. En 5 weken lang weet men nog niet waardoor het komt. En wie daarvoor verantwoordelijk is. Menigeen zegt van nou, er wordt een loopje met ons genomen. Maar het is toch wel heel onsmakelijk. Vooral voor de plaatselijke gemeenschappen. En wat nog meer voor een wat tumult heeft gezorgd in de zaal gisteren, is dat de minister na 5 weken aangeeft dat hij het gebied ook nog niet heeft bezocht. Dus hij heeft het wel van informatie van de instituten, instanties, maar zelf is hij niet geweest. En zelf geeft hij aan dat die communicatie eigenlijk veel beter had gekund. En hij heeft dus aangegeven dat hij dan deze week nog naar het binnenland zal afreizen om zelfs polshoogte te nemen. Maar als je het mij vraagt, is het toch wel een beetje laat.
5: En welke minister is dat?
0: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu.
5: Oh, oké. En hij is dus belast om naar het binnenland af te reizen om polshoogte te nemen.
0: Het is zijn verantwoordelijke ministerie.
5: Oh ja, milieu, hè?
0: Milieu toch? Ja. Dus dat hij na 5 weken... Ik bedoel, elke keer praten over het gebied, maar kennelijk is hij nooit geweest.
5: Maar die man heeft druk, toch? Je weet dat die ministers in Suriname het altijd druk hebben.
0: Ja, hij werd zelf ook daarmee op de korrel genomen. Door, dat is dan Roseli Cotino van de NDP-fractie. Zij gaf aan van ja, de minister is altijd zo vliegensvlug in het buitenland. Maar dat hij deze situatie ook zo vliegensvlug moet oplossen, daar heeft ze tot nog toe niets van gemerkt.
5: Wat ik wel niet begrijp is, kijk, je hebt verschillende ministeries met verschillende domeinen. Bijvoorbeeld, je hebt dan natuurlijke hulpbronnen, je hebt regionale ontwikkeling. En ministerie van Olie en Gas en Milieu. En ik begrijp dat ze allemaal ergens milieu ook in hun portefeuille hebben. Ik ga ervan uit dat het in verschillende gradaties zijn. Maar dus De vraag is natuurlijk van, oké, als de minister van Milieu niet kan gaan, waarom kunnen andere ministers dan niet invallen, bijvoorbeeld? Ik bedoel, als je praat over een ministerie van natuurlijke hulpbronnen of van... want we weten nog steeds niet wat in het water... Of tenminste, laat me dat niet zeggen. Ik bedoel, de samenleving weet nog steeds niet wie de veroorzaker is natuurlijk. En ik weet niet of men al precies weet wat het middel is dat men daar in het water heeft gedumpt. En dus wie heeft de vergunning gegeven om voor exploitatie? Is de persoon bezig met goud? Dus zo'n persoon krijgt een vergunning, laten we zeggen, ik geef maar een voorbeeld hoor, van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Dus wat in mijn ogen zie ik dat er eigenlijk met verantwoordelijkheden een beetje geschoven wordt. En het is een beetje onduidelijk van oké, welke minister is echt, als het gaat om actie nemen, die moet het naar zich toe trekken. Begrijp je? Want de minister van Milieu, ik geef maar een voorbeeld, de minister van Milieu... Kan naar daar gaan. Maar het is niet de minister van Milieu die de vergunning uitgeeft. Neem ik aan.
0: Toch maar toch wel heb ik wel een andere insteek.
5: Okay.
0: En dat is dus als je zoiets merkt en je zegt van kijk, dit is toch wel van algemeen maatschappelijk belang. Moet je toch als minister van Milieu toch wel verantwoordelijkheid nemen om te zeggen van luister nou. Alle activiteiten in dat gebied moeten voorlopig worden stopgezet. Maar dat is niet gebeurd.
5: Klopt.
0: Het is gewoon business as usual.
5: Klopt. Maar
0: alles is normaal doorgegaan.
5: Ja, klopt. Maar ik zie dit meer als een testcase. Waarom ik dat zeg?
0: Ja.
5: Net als wat ik zeg. Het ministerie van Olie en Gas en Milieu. Ik weet niet in hoeverre zij betrokken zijn met het geven van exploitatievergunningen of vergunningen in het geheel, toch?
0: Ja.
5: Het is voor mij en ik denk voor een groot deel van de samenleving nog niet duidelijk hoe Milieu, dus als departement van het ministerie van Olie en Gas en Milieu, hoe die dan in dat geheel past. Want net als wat ik zeg, je hebt verschillende ministeries die met het een ministerie die met het binnenland die over het binnenland gaat, toch? Als het gaat om regionale ontwikkeling. En dan heb je een ministerie van natuurlijke hulpbronnen. En dan heb je ook nog ministerie van economische zaken en al dat soort zaken. Dus het lijkt mij een beetje te gemakkelijk om gewoon te zeggen, de minister van Milieu. En ik vind deze soort dingen wanneer een assemblée niet super logisch denkt.
0: Ja.
5: Je mag één, want het is waar, de minister is dan niet naar het binnenland afgereisd. 5 weken lang, is te lang. Maar ik zou al die andere ministers die niet zijn gegaan, zijn die ministers gegaan? Wat weet jij van, is Abiyamofo gegaan?
0: Ik begrijp bij wat je bedoelt, is Abiyamofo gegaan?
5: Dus mijn vraag, dus klopt. Dus laat we het zo zeggen, de minister die de vergunning aan de persoon heeft gegeven die het heeft gedumpt, bij wijze van spreken. Of daar hebben ze helemaal geen vergunning, dat is weer iets anders. Maar laten we zeggen, de minister die de vergunning heeft uitgegeven aan de persoon die dat ding heeft gedumpt, gaat niet, maar die hoort niets en dan de minister van Milieu. Dus zie je, het is een beetje gemakkelijk om snel iemand de schuld te geven. In mijn optiek zouden ze allemaal moeten gaan.
0: Ja. In het parlement heeft minister Brunings wel aangegeven dat het om een concessionaris gaat. Dus het is niet iemand die bezig is met illegale goudwinning ergens.
5: Dus die persoon...
0: Het gaat om om een concessionaris.
5: Dus het is iemand die...
0: Maar het punt is, waarom maak je het niet bekend van luister nou, dit speelt. Maar ik weet niet. Hij zegt van we beschermen die mensen, maar het is een beetje moeilijk om nu aan publiek aan te geven van wie daarvoor verantwoordelijk is, want er wordt nog steeds gewacht op de resultaten van forensisch onderzoek. En ik zit mezelf af te vragen, zo lang?
5: Klopt, maar ik kijk verder naar dit ding dan gewoon reactionair zijn. Ik, ja. Net als wat ik zeg, ik zie het als een testcase. De vraag is... wat is de rol van het departement Milieu in deze soort zaken? Ja. Of worden zij de uitgevers of van vergunningen bijvoorbeeld in het vervolg? Bijvoorbeeld dat er een milieustudie gedaan moet worden, dus dat zij ook een inbreng hebben in het geven van concessies of vergunningen. Hoe zit dat? Want je kan niet zeggen, aan de ene kant, één ministerie geeft de vergunning uit en die andere moet dan, als er iets fout gaat, is de andere dan verantwoordelijk. Het slaat bij mij op niets. En dan kan je ook nog weer een ander ding krijgen, is van één minister geeft je een vergunning en die andere kan zeggen, je bent niet op de juiste manier bezig en ik en die tweede kan je vergunning intrekken dus.
0: Ja.
5: Hoe gaan al die dingen in zijn werk? Je creëert eigenlijk een... Je creëert nodeloos een ja. Is hetzelfde dingen dat men heeft in Amerika ook met de verschillende CIA, DEA, FBI, dit, dat. Vaak willen die organisaties niet met elkaar samenwerken. En dan zie je duidelijk, omdat ze overlappende functies hebben. Dan zie je van iedereen wil scoren, iedereen wil alles binnen hun eigen ding houden. En dan zie je dat men niet goed samenwerkt en dan uiteindelijk leidt het volk eronder. Wel, ja. Ik ben bang voor dat soort zelfde zaken als men dit ding niet goed aanpakt.
0: Ja.
5: Dus net als wat ik zeg.
0: Dus wat me wel opviel gisteren was toch wel de sarcastische toon waarop men sprak. Van ja, de minister is heel snel naartoe gekomen om uitleg te geven. Wel 5 weken lang zegt hij hetzelfde. Hij heeft ook iets aangegeven. Ik heb zelf ook gesproken met de mensen van de Nationale Milieuautoriteit. Want die zijn dus wel in het gebied gegaan. Ik heb ze gevraagd van wanneer zijn jullie daadwerkelijk naar het gebied geweest? Wel 4 dagen nadat het geval zich had voorgedaan.
5: En een Nationale Milieuautoriteit valt dus onder die minister?
0: Ja, valt onder de minister. Zo, ja, dat moet het eigenlijk zijn.
5: Ja, maar...
0: Ik kom daarop terug.
5: Nee, maar dit is mijn punt.
0: Carlos,
5: niet dat ik jou aanval. De hele journalistiek van Suriname val ik op deze punten aan.
0: Arki. Eigenlijk, ik moet toch even doorgaan.
5: Yeah.
0: Dus de mensen van de Nationale Milieuautoriteit zijn 4 dagen erna geweest. Deskundigen hebben aangegeven dat als je wil nagaan wat er in die tussen haken dode vissen zit, zou je dat binnen 1 dag moeten detecteren. 4 dagen daarna is te lang, want die gifstoffen, cyanide of zo, als het om cyanide zou gaan, zou het al uit het lichaam van die dode vissen zijn gegaan. Dus je gaat niets vinden. Dus zeggen die deskundigen ook. Als men zegt van men heeft het gestuurd naar een laboratorium in Frans-Guyana of zo, is het dat men eigenlijk tussen haken een beetje. Of men weet niet hoe het eigenlijk werkt in de praktijk, of men houdt de boel voor de gek. Gisteren heeft de minister aangegeven in Frans-Guyana was men toch niet equipped om te kunnen traceren wat er aan de hand is. Dus men moet nu helemaal gaan naar Frankrijk. En men gaat daar moeten wachten op het resultaat wat er daar uit de bus komt. Ik denk bij mezelf van dat is 1. 2 zegt hij, want dat is een belangrijk punt. En dat is ook aangehaald in het parlement. En ik dacht bij mezelf, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hij zegt, ik sta wel hier omdat milieu in mijn portefeuille zit, maar eigenlijk is er nog geen staatsbesluit dat ik de verantwoordelijke ben voor milieu binnen de regering. Want het staatsbesluit moet nog worden gemaakt. Er is een regeringswisseling geweest. We hadden eerst een ministerie van ruimtelijke ordening en milieu. Het is nu veranderd. Nu is het olie, gas en milieu. Maar er is nog geen staatsbesluit waarbij hij dus eigenlijk, laat zeggen, formeel kan optreden als minister van Milieu. Het zit in zijn portefeuille, zoals, maar er is geen staatsbesluit.
5: Na een jaar hoor.
0: Na een jaar. En eigenlijk zegt hij dus, die hele Nationale Milieuautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat opereert, maar eigenlijk valt die dienst ook niet onder zijn ministerie. Als je dat zo bekijkt.
5: Oké, maar dus, ja. Dus met andere woorden, mijn vragen zijn terecht. Klopt.
0: Ja.
5: Maar mijn punt is, kijk, aan de ene kant kunnen we de assembleeleden blamen, maar we weten dat zij op een andere planeet leven. Ja. Intellectueel, de meeste van ze.
0: Okay.
5: Dus, ja. Maar dan, mijn punt is, de journalistiek zelf, die doet vaak zijn werk ook niet secuur, laat maar het zo zeggen. Toch? Om deze soort vragen te beginnen te stellen. Want kijk, zolang dat zaakje niet duidelijk is, toch? Want wat er is gebeurd, ergens oeiere tak naar mijn minister dat de verantwoordelijk. Verder is er niet verder gaan onderzocht of specifiek gaan gevraagd van, hey, oké, als jullie uitvinden wat dat ding is, wat zijn de stappen? Wie is verantwoordelijk? Is het de minister die de vergunning heeft uitgegeven? Hoe gaat dat ding in zijn werk? Of is het het Openbaar Ministerie? Wat zeggen ze? Ze hebben ook een environmental criminal... environmental crime. Hoe zit dat? Wat is de verhouding? Al dat soort zaken. Dan vraag je af... Voor mij lijkt het op een poppenkast. En blijkbaar weet... Ja. Omdat de minister en de leiding zelf niet echt weet wat ze moeten doen. In die zin van... Net als wat je zegt, het staatsbesluit is nog niet eens geslagen. En dus die minister weet eigenlijk ook niet precies wat hij moet doen. Daarom dacht hij eigenlijk.
0: Dus hij zegt wel van, kijk, ik neem wel verantwoordelijkheid, maar zo zit dat ding eigenlijk in elkaar.
5: Klopt, omdat de man zegt, ze allemaal doen eigenlijk. En dan Lucatori, dat heeft me gewoon dat de man ook me nou, oké, wat zijn volgende stappen? Dus nou, ik ben nog niet gegaan, die is drukte, kan hij nog een beetje mee wegkomen als die man alles gegaan. Ja. Dus dat moet je al laten zien, dat mensen zijn niet goed bewust van hun rol. En de mensen die de macht verantwoordelijk moeten houden, in check moeten houden, zoals de assembleeleden en de journalistiek, die doen het ook niet op dat niveau dat nodig is om dus die specifieke dingen te vragen, om dus duidelijkheid te brengen voor het volk sowieso, maar ook gewoon om het in de samenleving te brengen van, hey, waarmee is men eigenlijk bezig? Toch? Dat ding is puur, dus echt het parlement lijkt alsof naar Facebook, een Facebook page. Ja. De maaier, een minister, allemaal bla bla bla bla bla. Dus ik vind het een beetje vreemd. Dat is
0: we gaan even hiermee door.
5: Ja.
0: Omdat gisteravond, toen herhaaldelijk werd gevraagd van luister nou, maar wie is verantwoordelijk en zo. Toen heeft hij dus dan wederom nadrukkelijk aangegeven van luister nou. We zijn wel bekend dat het om een concessie gaat, concessionaris gaat. Maar hij wilde niet aangeven om wie het gaat. Want eigenlijk ben ik niet degene die de concessies verstrekt.
5: Maar,
0: dus eigenlijk...
5: Dus zegt hij eigenlijk
0: met woorden van gelijke strekking. We moeten eigenlijk zijn bij minister... David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen.
5: Klopt, want
0: vanmorgen was minister David Abiyamofo bij dat persmoment. En toen werd aan hem ook dezelfde vraag gesteld.
6: Hier.
7: Ja.
6: Ja, we hebben vanmorgen de vraag aan de collega gesteld van OGM, wat hij zou in het parlement hebben aangegeven dat de namen van concessiehouders niet vrijgegeven mochten worden. Maar hij zegt, intussen heeft daarover met u gesproken. Ja, de namen zullen nu uiteindelijk worden vrijgegeven van wie allemaal concessiehouders zijn in Suriname.
7: Die namen zijn overal bekend. Ik denk dat waarschijnlijk dat...
6: Wie allemaal concessiehouders zijn in Suriname?
7: Die namen zijn overal bekend. Ik denk dat waarschijnlijk dat u de minister verkeerd hebt begrepen. Ik wil...

0: Dat binnen een paar uren kan krijgen. Dat heb ik hem gisteren wel doorgegeven. Eerder is in het parlement, ik dacht door lid Rijmen ook gevraagd naar dat overzicht. Het is gelijk verdeeld ook met het parlement. Het is ook online ook te vinden in onze EITI-rapportage. Dus ja, het is toch geen geheim.
1: Ja. Ja. Minister, we gaan naar een periode van El Niño. Waarschijnlijk hele droge tijden.
0: Ja.
1: Kan dat gevaar opleveren voordat de waterpeil bij de stil neemt?
0: Ja, dus dat is uiteindelijk het gevolg van aanhoudende droogte, toch? Eerder hebben we dat gezien een paar jaar geleden, waarbij het waterniveau bijna is gedaald tot het absoluut minimum, waarop er nog verantwoord hydro-elektriciteit opgewekt kan worden. Gelukkig, want wij dachten aan het invliegen van noodstroomaggregaten. Gelukkig hoefde dat niet door te gaan. Het begon op tijd te regenen. Maar het heeft wel betekend dat we een hele lange periode in onze energiemix een hele kleine bijdrage hebben gehad van hydro. En je weet zelf, wanneer je hydro niet kan opwekken, moet je dat compenseren met thermisch. Dat wil zeggen dat je de machines moet gaan draaien. En dat kost veel, heel veel meer dan hydro. Wij kijken naar de projecties. Wij hopen niet dat het dramatisch lang aanhoudt. Indien het een gemiddeld El Niño seizoen wordt, dan denk ik dat we het wel kunnen uitzingen. Maar als verantwoorde regering kijken we ook naar plan B. Ja, wat is?
1: Ja, we zien langs de Oostwestverbinding, minister, nu van die elektrische masten die in elkaar worden gezet. Ja, zou u wat meer informatie kunnen geven over dat project? Wat waar er allemaal masten komen? Hoe dit project allemaal gefinancierd wordt?
0: Op dit moment niet. Ik zou de informatie voor u moeten inwinnen. En ik beloof dat dat woensdag die informatie gedeeld wordt.
2: Oh ja, dank u voor de alles. Want er is een van de vraag op dat van mijn collega over die het aangeven. De regering kijkt er een mogelijk plan B om de gevolg van de groep te kunnen opvangen voor als het gaat om energie.
0: Ja.
2: Wat moet ons voorstellen dat je aan de energie dan een beetje gedragen
0: bent? Ja, kijk, wij hebben de plicht om ervoor te zorgen dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is voor de Surinaamse gemeenschap. Niet alleen in het kustgebied, ook in het binnenland. Wij werken in geheel Suriname. Voor het kustgebied zijn we voor een groot deel afhankelijk van Afobakka en van Turlifo, de centrale van SPCS Thermisch en Saramakastraat. Dat is voor het EPAR gebied. Natuurlijk heb je die afzonderlijke bedrijven in de districten. We hebben Karoni, we hebben Wageningen, we hebben Nikeri, we hebben Mungo, Albina en Apura. Maar voor EPAR is dat het. Wat je moet doen is dat wanneer het aandeel van hydro afneemt in die mix, dat je dat moet gaan compenseren met thermisch. En daarvoor is één ding belangrijk. Je moet kijken naar je geïnstalleerde capaciteit. Zal de capaciteit die er beschikbaar is, zal het voldoende zijn om de periode te overbruggen. En bij energievoorziening is het zo dat je niet kilo moet willen spelen. Je moet genoeg reserves hebben en dat is waarop we inzetten. Dat is waarop ik doelde.
2: Oké, dan gaan we weer aan het einde. De collega van de EN is dus
0: ook
2: in de
0: bezigheid. Het onderzoek
2: dat
0: het gestemd wordt. Ja.
2: En zei hij, je gaf aan dat het misschien mogelijk dat chemische lekkages zoals even niet. Wil je allemaal dus dat in de grond zetten?
0: Right.
2: Policy was just going to work.

0: فخلص سيدات شكرا بيت في خلال الخبر الموخر موعدة إذا رأت السيدة ما تنزلي إخاف فاهم خبرة مكشف في خلال مكتب بيدي بفر أو بيدوشف خبرة بيفان إلا دامة بلغفون سكتبا زينا مالكو درب بيس خمت بك أخي ناس أو بفاهم درا إلا خالفون بيدي بلغفون بيدي أو درب أو درب أو Ja, de vraag is dus dan, heeft u gezeten met uw collega's van de Praat en twee, heeft u dit tijdens de verschillende ontruimingsacties van deze illegale spul met katheter voorkomen gedaan? Of zijn uw mannen dat niet?
1: U doelt waarschijnlijk op Jingxiang? Onder andere. Kwik is illegaal, het wordt gedoopt, maar ik denk dat de import ervan, ik weet niet of het via legale wegen gebeurt, maar het wordt gedoopt in Suriname. Jingxiang is een beetje gereguleerd. Er is een systeem ontwikkeld, registratiesysteem, door de milieuautoriteit. Dus het is een beetje gereguleerd. De vraag was of ik in contact ben met de collega van Ogem. In feite hebben we zoveel momenten van overleg gehad. We waren ook in gesprek toen ik hoorde van de pers heeft behoefte aan een gesprek met de minister van NH. Dus ik moest in dat gesprek met hem. Maar er zijn veel momenten van overleg geweest, ja. Want waar moet je het zoeken? Ik heb gemerkt in het begin dat heel veel mensen een beperkte scope hadden. En ik heb geleerd bij onderzoek om altijd niet bevooroordeeld te zijn, maar het open te laten en te kijken naar alle possible, alle mogelijke oorzaken. Wij weten wat de eigenschappen zijn van Jingxiang. En als minister van Natuurlijke Hulpbronnen moeten we kijken naar in welke gebieden in de nabijheid wordt er gebruik gemaakt ervan. Wij hebben een redelijk beeld daarover. Ik denk dat die informatie ook gedeeld is. Maar wat wij niet gaan doen vanuit het ministerie van NH, en u hebt ook gezien, in feite elk persmoment van mijn collega van Ogem en ook zijn bijdrage in DNA, is de mate van voorzichtigheid waarmee hij die informatie heeft gebracht. Ja. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af. Ik ga niet speculeren over wat de oorzaken zijn ervan.
2: Minister Sambladen naar de ABC News.
1: Yes.
2: Minister, als het gaat om de bedrijven waar samples zijn genomen, om hoeveel bedrijven gaat dat en kunt u de namen noemen van de bedrijven?
1: Meneer Blankenthal, die informatie heb ik niet. Het onderzoek wordt niet door NH uitgevoerd, door de milieuautoriteiten uitgevoerd. Dus die informatie heb ik niet.
2: Dus ik begrijp dat uw collega minister aangaf dat hij die informatie van u moest krijgen?
1: Over de mijnbouwrechten? Ja, die informatie is zo gedeeld met Ogem. Maar die vraag van jou was anders, toch? De vraag was specifiek over locaties van sampling en zo. Nee, die informatie heb ik niet.
2: Minister, als het gaat om de goudsector, afgelopen maandag was er een nationaal dialoog georganiseerd door Sigi Roosevelt. En ik heb u niet gezien als minister bij die bijeenkomst.
1: Wel, mijn directeur mijnbouw.
2: Maar waarom is er niet vanuit ministerieel niveau geparticipeerd bij zo'n nationaal dialoog zoals ze dat hebben genoemd?
1: Ik denk dat u, als u goed luistert naar mijn stemkleur, dat u de conclusie kan trekken dat hij herstellende is van een griep.
2: Nogmaals,
1: oké, dankjewel.
2: En,
1: overigens, Xi Jinping is een hele belangrijke partner van het ministerie, van de regering. We hebben een hele goede samenwerking met Xi Jinping, Roosevelt, Goldmines. We ondersteunen elkaar over en weer. En ik denk dat terugkijkende, ik weet dat heel veel Surinamers een beetje sceptisch waren. Een tijdje geleden toen Sijing moest overnemen van IAMGOLD. Ik heb het bedrijf toen gezegd van ik geef je het voordeel van de twijfel. Wij gaan u ondersteunen in het proces. Waar tijdens IAMGOLD wij keken richting exit. Ja, het stopzetten van die mijnbouwactiviteiten, goudactiviteiten in district Brokopondo. Afnemende life of mine, dus hoeveel jaren nog verder. Kortom, een exit-strategie met een verlieslatend bedrijf. Een paar jaren verder, 3 jaar ongeveer. Winstgevend, extended life of mine. We kijken nu naar ongeveer 25 jaar. Belangrijk voor mij is dat ik ongeveer met de bijdrage van het ministerie dat we nu kunnen zeggen van ja, ongeveer 3000 zoveel arbeidsplaatsen zijn verzekerd. En wij, als we kijken naar de investeringen van het bedrijf, dat we binnenkort nog eens wat 1200 of zo kunnen toevoegen eraan. Dat is wat we willen, dat we voortgang hebben ten aanzien van de grootschalige goudmijnbouw in Suriname. Leveren een wezenlijke bijdrage aan de Surinaamse economie, als we kijken naar die hele spin-off. Maar we willen ook decent work veiligstellen.
2: Ja. Minister, als het gaat om het Sarakreekgebied, vanuit uw ministerie, wat kunt u ons vertellen? Wat is er precies daar gaande geweest? Wie heeft die concessie? Wat is er precies gaande?
1: Waar van Sarakreek? Sarakreek heeft dus vele concessies.
2: De escalatie die we, of redelijke escalatie die we laatst hebben gehad, wat is er precies aan de hand geweest?
1: Kijk, ik kan praten over mijnbouw. Waarover u het heeft, waarschijnlijk heeft te maken met een stukje verantwoordelijkheid van de justitiële autoriteiten. Ik weet in elk geval op welke concessie, zoals we dat in de volksmond noemen, welk mijnbouwrecht, het een en ander zich heeft afgespeeld. Het gaat de concessie van het bedrijf, als ik het goed heb, Sarakreek Resources. Het is een mijnbouwrecht dat bestaat sinds eind jaren 80, begin jaren 90, door zoveel regeringen zijn gekomen en gegaan, altijd verlengd geworden. Is de concessie waarop de heer Lipausam toen bezig was. Dus op dat mijnbouwrecht is het gebeurd. Ik kan praten over de mijnbouwactiviteiten. Maar als u specifieke vragen heeft over de arrestatie en vrijlating en dat soort dingen, ik denk dat de minister van Justitie en Politie daarop zou kunnen ingaan.
2: Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Er is een mijnbouwrecht en we zien dat er toch een soort uiteenspatting is geweest.
1: Er is een mijnbouwrecht. Die mijnbouwrechthouder is actief, maar op die concessie heb je ook heel veel illegalen die bezig zijn. En op een gegeven moment weet ik dat er sprake was van een veiligheidsdreiging. Trouwens, eerder dit jaar is die ondernemer ook beroofd geworden, heeft ingeroepen. Maar goudconcessionarissen moeten voor hun eigen veiligheid zorgen en dat gebeurt overal in het binnenland. Het overgrote deel van de goudconcessionarissen die zorgen ervoor dat ze wel security hebben.
2: En dan,
3: ja, het is een beetje langer geweest, dit gedeelte van minister David Abiyamofo, maar toch, hij is dus op een aantal issues ingegaan. Aan het begin ging het dus daadwerkelijk over dat van rond de vissterfte. Ja, hij zegt dan ook weer, het is niet zijn pakkie aan. Het is iets van de Nationale Milieuautoriteit, de mensen die bezig zijn met milieuvraagstukken. Die moeten zich daarmee bezighouden. Ik ben eigenlijk de man die de concessies in de gaten houdt. Dus we moeten toch wel wachten op wanneer zaken dan formeel naar buiten komen. En ook aan hem is de vraag gesteld, zoals je het eerder zei, Tim. Is hij naar het gebied gegaan? Hij is ook niet naar het gebied gegaan. Dus dat blijkt duidelijk.
4: Dat de mannen want... Sorry. Dat de mannen want goeie. Dat de mannen want goeie.
3: Ja. Maar als ze niet gaan, zou je misschien toch het gevoel willen krijgen of het misschien wordt overtrokken. No? Ik bedoel, maken we er zomaar een heisa van? Is het niet zo ingrijpend zoals het naar buiten wordt gebracht? Ik weet niet.
4: Kijk, Suriname heeft sowieso een bepaalde methode van werken. Dat je ook ziet bij het lintjes knippen en zo. President moet lintjes gaan knippen. Elke brug die open gaat of elk klein dingetje moet de president gaan. Hetzelfde geldt ook voor de ministers natuurlijk. In een normale, goed functionerende samenleving zou je dus in zo'n geval niet per se de minister naar daar hoeven te gaan. Het gaat om actie en resultaten. Ik begrijp wel dat men vraagt. En ik begrijp ook toen de parlementariërs eigenlijk vragen van... want de vraag, ben je wel naar daar gegaan, is eigenlijk het resultaat van gebrek aan actie. Of tenminste in de ogen van de mensen. Ze zien geen resultaten. En dan, want... als de man bij die actie, zouden ze uiteindelijk de ministers niet echt gaan vragen van oké, maar ben je naar daar gegaan of niet? Nee, we zijn ermee bezig, onderzoek, dat, al dat soort zaken. Maar omdat men eigenlijk het beeld krijgt van de zaken gaan niet snel genoeg of het wordt niet echt serieus genomen. Daarom begint men extra hard te vragen van oké, maar zijn jullie wel in naar het gebied gegaan om zelf te gaan kijken hoe de situatie ervoor zit. Toch? Dus ik zie dat niet als de grootste zonde dat de minister niet per se naar een plek is gegaan. Ik weet dat de mij leed, dat de mij pleeg, like de maar ben druk, want de maar ben druk, like van de mij. Iedereen in Suriname heeft het druk. Dus wanneer iemand me zegt, ik heb het druk, dan dus de tijd hadden ze echt wel kunnen uittrekken om te gaan. Noam en Noam goet ik aan slag, dat begreep ik. Maar anderzijds heeft tenminste de samenleving ook niet echt het gevoel als er stappen ondernomen worden om te onderzoeken wie de schuldige is, de hoogschuldige is. Maar heb jij informatie over hoe het zit met... de continuïteit van de vergiftiging. Dus je hebt één van vissen doodgegaan en zo, maar weet je of er nog steeds...
3: Nee. Dus wat je wel hebt, is dat je geen dode vissen meer hebt in de rivier.
4: Ja.
3: Dus, maar... Je weet wat men zegt, toch? Voorzichtigheid geboden. De waterkwaliteit moet ook goed onderzocht worden. Dus heel wat onderzoekingen zijn gaande. Maar men heeft geen dode vissen meer gezien.
4: Ja, maar
3: laten we het zo zeggen. Of men ziet geen vissen meer.
4: Dus dat zou ik net vragen, ziet men geen dode vissen omdat er geen vissen meer omdat er geen vissen meer zijn. Ik bedoel... Wanneer je hebt maskita in Osso en is spooit van zijn bygone gidema, dan ga je niet zeggen van ik zie geen maskita meer. Dus dat was in een gidema maskita moor omdat de man hier allemaal. Dus we weten het niet. Dat is de vraag.
3: Eigenlijk, oké, het is dan weer een misser. Want dan hoor ik jou zeggen van ja, kijk, de journalisten zijn niet daarop gesprongen. Maar de mensen van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, die hebben ook deskundigheid in huis om toch wel na te gaan of de waterkwaliteit van de Saramaka-rivier, althans in dat gedeelte, of dat wel goed is voor menselijke consumptie. Dat hebben zij wel. Dus minister Abiyam Mofo zou dan toch wel daar wat antwoord op kunnen geven.
4: Klopt, maar... Ja. Dus even een vraag hoor, gewoon vanuit het journalistieke eigenlijk. Hoe bereiden journalisten hun werk voor, voordat ze bijvoorbeeld naar zulke events gaan, evenementen gaan waar er ministers gaan komen en er vragen gesteld gaan worden?
3: Ik kan niet praten over die journalisten.
4: Ja, maar hoe dan?
3: Nee.
4: Dus je wil maar zeggen, er zijn een hemelsbreed verschil met al die journalisten. Iedereen heeft zijn eigen werk wezen.
3: Ja, kijk, klaarblijkelijk. Laat me bijvoorbeeld zo. Ja, je gaat geen collega's bespreken. Maar
4: het is, afkaarting, maar ik heb het over de generale manier. Uh-huh.
3: We hebben daar net naar een fragment geluisterd, toch?
4: Ja.
3: Het is dat fragment dat live is opgenomen, waarbij men de minister heeft gesproken van natuurlijke hulpbronnen. En hij zegt het ook van, ik was al in de vergaderzaal, en de minister van olie, gas en milieu heeft me gesproken. En hij heeft me gezegd dat er toch wel wat vragen zijn die journalisten beantwoord willen krijgen. Dus daarom dat ik naar hier ben gekomen om toch wel die vragen te beantwoorden. En het zou dan gaan over zaken die te maken hebben met concessionarissen. Ook in dat gebied van de Saramaka-rivier. Aan het begin is er maar één vraag daarover gesteld. En het andere ging maar over de hoogte van het water in het Stuwmeer. Dus op een gegeven moment. En pas later is het weer laten we weer wat vragen daarover stellen. Maar ik heb bijvoorbeeld gemist waarbij de minister moet hebben aan. De minister heeft ook niet aangegeven van luister nou. Dat gedeelte waar het water gecontamineerd is, bovenop is men bezig met goudwinningsactiviteiten, de Maripastong. Wie zijn daar de concessionarissen? Wie zijn daar de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn? Wat voor afspraken zijn er gemaakt met concessionarissen als het gaat om milieuvervuiling? Ik heb die twee vragen heb ik gemist.
4: Ja. Ja,
3: dat zijn de dingen toch, die twee.
4: Ja, maar ik ga nog...
5: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op... Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt... is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven... bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme... Er werden ook 2 anderen opgepakt, in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakten tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA... Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen startzonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Wat ook duidelijk is gebleken nu. De uitspraken van minister David Abiyamofo. En ik weet niet, je weet dat ding snijdt aan twee kanten, toch? Kies je voor milieu of kies je voor de economische bedrijvigheid? Duidelijk is dat die Surinaamse overheid wel degelijk verdient aan goudwinning in Suriname. Of het nou komt uit de kleinschalige goudwinning of grootschalig, men verdient eraan. Dus dat is wel duidelijk.
4: Maar luister, ja, 2010 was alles wat de klok sloeg. Goud. Zoveel duizend troy ons. En toen was het veel goedkoper dan wat de goudprijs nu is. Je hoort olie en gas de hele dag. Waarom? Voor allemaal aandacht voor Agoutu. Niemand focust meer op goud, toch dat goud de redder van Suriname is. Los van de mensen die in de sector zelf zijn. Maar het volk, je hoort nauwelijks iets van goudwinning meer. Toch? Want iedereen's aandacht is gegaan nu naar die, hoeveel, een paar miljard, die 130 US dollar per hoofd van de bevolking per maand. Inkomsten die ze gaan krijgen uit blok 58, de oliewinning daaruit. Maar dat de man, dus afas van dat mij presenteren als aan, dan gaat iedereen een oliesheik in Suriname zijn. Terwijl dat bedrag per jaar per hoofd van de bevolking is minder dan de bijstand van Nederland, een maand bijstand in Nederland.
3: Ja.
4: Maar is een afleiding, een hervolk leid af. Dus vroeger was het, goud moet die hele ontwikkeling financieren. Vanaf 2010, tijdens de regering Boutersen 1, de Masani, goud was alles. Nu is olie en gaswinning alles. En nou, man, je focust op go-to. Maar go-to en winnie het miljarden per money dat ego.
3: Ja. Dus er was een tijdje ook zoveel te doen om Seagen. Dat is die Chinese multinational dat Roosevelt Goldmines heeft overgenomen van die Canadezen. En de minister heeft daar net ook aangegeven van kijk, het was een verlieslatend bedrijf toen. Maar nu, 3 jaar na de overname, is het een winstgevend bedrijf. We krijgen onze royalties eruit. En we hebben 3000 werkplaatsen daar. Plus, er kan ook nog een optopping komen van zeker 1200 werkplaatsen erbij. Dus Seagen is eigenlijk voor ons nu toch wel een belangrijke ontwikkelingspartner binnen die goudindustrie.
4: Ja, maar gaat het om de werkgelegenheid of gaat het om het geld dat binnenkomt? En hoeveel geld komt dan binnen?
3: Ja, dus, die jaarverslagen moeten nog een...
4: Dus mijn punt is, net als wat ik zeg, niemand is meer geïnteresseerd in goud. Dus niemand in die zin van de journalisten vragen niet door het volk. Nee, let op tapagoto, maar money, er komen miljarden binnen.
3: Ja.
4: Begrijp je? Maar,
3: ja.
4: Maar Sani, want... De goudwinning gaat sowieso voor de komende jaren nog meer geld binnenbrengen in de Surinaamse economie dan die olie en gas. Dan de eerste jaren van de olie en gas.
3: Zeker nog voor de komende 20 jaar.
4: Ja, los daarvan. Daar komen de 20 jaar. We zijn vaak rond dat poosje eruit. Dus dat is ook weer een ander ding. We komen de 20 jaar naar Alessandra. Dit is het probleem met de manier hoe men beleid maakt in Suriname ook, toch? Want je ziet ook van. Er is een of andere commissie bij elkaar geroepen, of platform. Die moet dan een plan gaan maken voor de komende 50 jaar, of hoeveel jaren was het? 30 jaar of 50 jaar?
10: 30 jaar.
4: Oké, de komende 30 jaar. waar we naartoe moeten gaan. Luister, 3-4 jaar geleden, AI nog bij de Etenoama nog besap. Dat het deze kant op gaat. En we weten zeker nog niet wat het de komende 2-3 jaren gaat brengen. Ja. Dat zijn internationale mogendheden kunnen die berekenen niet eens maken. Er gaan een paar mensen hier in Suriname die op papier deskundigen zijn, maar in werkelijkheid niet echt deskundigen zijn. De meeste van ze. Dan gaan zij een plan maken. Het lukt meestal niet eens om een plan voor het komende jaar te maken. Ik kan je stuk voor stuk zeggen dat, om een beetje wreed te zijn, kan ik je zeggen dat stuk voor stuk bijna al die mensen die daar zitten in die commissies, weten niet waarover ze praten. Ik kan je nu zeggen, en mijn pot me aan uw faya, als ik nu in een debat met ze ga, dan meer is sorry dat die mannen weten niet eens wat de huidige mogelijkheden zijn. Ja. Hoe ga je een planning van de komende 30 jaar maken?
10: Dus eigenlijk, je daagt ze uit.
4: Iedereen uit. Breng de meest intellectuele.
10: Om toch die sideline te maken. We hebben het vaker hierover gehad. En onlangs sprak ik nog met een tussenhaken onderwijsdeskundige erover. Ik zal die niet bij naam noemen. Omdat wat die mij ook gezegd heeft, toch wel een beetje indruist op. Het beleid en wat ze eigenlijk willen doen. Maar laten we hebben over AI. Eigenlijk is men nog steeds bezig binnen de overheid en binnen de instituten nog na te denken alsof we in 1995 leven, waarbij we dus nog steeds denken aan het creëren van banen, noem maar op, dat eigenlijk gefocust is op die tijd. Wat we allemaal doen nu, AI gaat straks die banen die we nu creëren voor die jongeren en zo, tussen haken, want we creëren ze. AI gaat straks alles overnemen de komende 5 tot 10 jaar, maar, als ze nu oppassen.
4: Maar de vraag is, welke banen maken ze? Want dat heb ik nog. Dus ik hoor. Ik geef een voorbeeld wat jij hoort. Welke banen ze proberen te maken. Ik hoor alleen maar olie en gas.
10: Ja, men wil nog steeds bijvoorbeeld. Banen creëren in, hoe noem je het weer, in de database, call centers. Je hebt een, hoe noem je het weer, magazijnmeesters die men willen gaan opleiden.
4: Maar zijn dat banen die men de jongeren probeert aan te brengen?
10: Ja. Onder andere een van ze.
4: Ik
10: En daarvoor worden IDB-gelden gebruikt om dat soort van trainingen ook te verzorgen.
4: Kijk, dat ding met AI is dit. Omdat men nog niet weet waar het naartoe gaat gaan. In die zin van, het kan alle richtingen op gaan op basis van de snelheid die AI, de snelheid van de AI-ontwikkeling, toch? Nu zijn een heleboel partijen in China en Amerika ook bezig met robotiseren, robots maken en al dat soort zaken. En wanneer je die kennis van AI hebt en dat koppelt aan een robot. En nu hebben ze al bijvoorbeeld robots gemaakt met handbewegingen die bijna als van een mens zijn. Dus op den duur kunnen ze een heleboel zaken doen die mensen zelf kunnen doen. Oké. Een klein land als Suriname is juist perfect om zijn samenleving te upgraden, om mee te kunnen gaan met de tijd. En hoe doe je dat? Je moet mensen geen banen aanleren. Je moet twee dingen doen. En dit heb ik al sinds 2010 of 11 of zo. Had ik een heel systeem gecreëerd, curriculum voor Suriname. Een heel onderwijssysteem. waar de focus is op. Vraag me niet waarom het niet is geïmplementeerd. Dat is een lang verhaal. Maar al de mensen die ervoor hebben gezorgd dat het niet is geïmplementeerd, al die mensen zijn nog steeds in het systeem. Aan de macht ook. En ja, aan de macht eigenlijk. Maar goed. Wat je moet doen, focus niet op de banen per se. Tenzij als je het hebt over healthcare, gezondheidszorg. Omdat daar praat je specifiek over menselijke kennis. Dus ik bedoel anatomie en al dat soort zaken. Biologische kennis van de mens. Maar daar zelf. Je moet innovative minds creëren. Je hoeft iemand niet te gaan leren om met de computer te werken. Of met dit te kunnen werken. Of met die tool. Je moet hem leren om die AI te kunnen controleren, toch? Dat hij de AI, dat hij kan ontwikkelen, dus dat hij die AI kan ontwikkelen, zodat hij, als hij die AI straks wil gebruiken om hem te helpen om innovatief op het gebied van landbouw te zijn of innovatief op een ander gebied, dan heb je power. Is hetzelfde als iemand een vak leren of je leert iemand om te leren hoe ze moeten leren. Toch? Dus iemand voorzeggen, toch, je geeft iemand een boek, lees dit klakkeloos en leer het uit je hoofd. Of je leert iemand, je geeft iemand de tools zodat ze weten hoe ze zichzelf iets moeten leren. En die soort mensen kunnen alles leren wat ze willen, binnen de kortste keren. Die persoon, ongeacht welke baan komt of weggaat, kan zich snel, supersnel inwerken en zichzelf educaten op een nieuw gebied. Dus zo'n persoon gaat nooit honger lijden. Want de ene baan gaat weg, amai, upgrade is gewoon een andere baan bakken. Maar wat doen wij? Wij willen mensen specifiek een vak leren. Toch? En dan wanneer die persoon dat vak heeft geleerd en toevallig komt er iets, AI of robots of whatever, anything, en die baan valt weg, heeft die persoon een heel groot probleem. Ik zie het heel veel hier in Nederland. Die persoon heeft een heel groot probleem om zichzelf om te scholen naar een ander vak. Daar zitten ze erbij van, oh ja, ik moet een nieuwe cursus gaan nemen, ik moet een nieuwe training gaan nemen, dit en dat en zo. Ik heb dit al vaker gezien. In de tussentijd dat die persoon 1, 2, 3 cursussen neemt, heb ik mezelf al omgeschoold naar 4, 5 different areas. Begrijp je? Dus dat ding is, mensen moeten leren hoe ze leren. Hoe ze moeten leren, laat maar het zo zeggen. Toch? Je moet studenten leren. Zodat ze autodidacten worden. Toch? En zodat ze de discipline hebben om zichzelf te trainen. Waardoor ze niet afhankelijk zijn van andere mensen die ze moeten zeggen dat 1 en 1, 2 is. Maar dat ze zelf op een onderzoek uit kunnen gaan. En dat ze zelf weten hoe ze een nieuw vak leren. Hoe ze data verwerken in hun hoofd. Dat ze zo snel en effectief mogelijk leren. En al dat soort zaken. Dus, want daarom zeg ik, niemand weet wat de komende 5 of 10 jaar gaat gebeuren. Dus je moet mensen trainen dat ze zodanig flexibel zijn. Begrijp je? Dus ik bijvoorbeeld, ik heb afgelopen 2 jaar heb ik me zodanig gespecialiseerd in AI. Omdat ik zeg, oké, luister, als AI toch gaat komen en een heleboel banen weg gaat halen. Moet ik in de positie zijn dat ik AI kan programmeren of kan controleren. Zodat ongeacht welke richting AI naartoe gaat gaan, dat ik die AI als die tool kan gebruiken om daarin mee te kunnen gaan. Begrijp je? Dus ik kan die AI besturen. Maar de mensen die helemaal geen kennis en zo van zulke zaken hebben, AI gaat komen en gaat die baan van die persoon in grote mate weghalen. Een voorbeeld is Suriname. In Suriname heb je 7000 plus mensen, medewerkers in de callcenters. Wel, de komende jaren, het niveau waar AI naartoe gaat gaan, die mensen weten niet dat ze al hun banen kwijt gaan raken. Maar omdat ze leven in de wolken natuurlijk, dus ze denken er niet aan. Maar wat gaat gebeuren in de toekomst is, veel van die bedrijven gaan hun callcenters weer in-house brengen. En zetten, in plaats dat je 100 mensen in het buitenland in dienst neemt, wat doe je dan? Je neemt 5 hele goede mensen in-house in je bedrijf in dienst. En die mensen werken met AI. En die kunnen sneller reageren. Ze zijn binnen in het bedrijf. Dus data exchange, als er een probleem is, problem solving, al dat soort dingen, gaat vele malen sneller dan wanneer mensen helemaal overzee zijn. En die mensen werken met AI, waardoor ze evenveel kunnen produceren als die hele... De output van ze is evenveel als die hele callcenter met honderden mensen. Begrijp je? Waardoor de prijs toch zelf lager wordt dan wat ze zouden gebruiken om het werk uit te besteden. Want dat is nu de basis. We sturen naar Suriname omdat het goedkoper is dan mensen hier in Nederland in dienst zetten. Maar als die AI een hogere productiviteit brengt voor per persoon, dan heeft het geen zin meer om mensen in Suriname zonder Nederlands accent op het werk te zetten. Dan zet je liever iemand hier die Nederlands klinkt, die meer cohesie heeft met de Nederlandse cultuur en al dat soort zaken. Maar zolang het financieel goed klinkt van oké, uiteindelijk spend ik evenveel als wat ik het werk, als wat ik moet uitgeven als wanneer ik het werk uitbesteed, dan breng ik het liever in-house. Wel, dat gaat gebeuren en dat is eigenlijk al aan het gebeuren. Wel, dan geef ik je een voorbeeld. Dat wat ik doe, ik professionaliseer mijzelf. Niet dat ik het per se nu wil gebruiken, maar ik professionaliseer mijzelf op het bouwen van AI voice systemen die hele callcenters kunnen sluiten. En begrijp je? Ik ga er niet doelgericht op af. Maar als iemand naar me komt en zegt, hey, luister, ik wil dit, dat doen, zeg ik, oké, dan we kunnen het zo maken, dit, dat, dit is de prijs. Begrijp je? Wel, hetzelfde. Mensen moeten, hoe noem je het? Ja, je moet eigenlijk bouwers worden, innovators. En een klein land als Suriname, dat is het voorbeeld. Kijk, Nederland zou het veel moeilijker zijn. Een land als Amerika is het veel moeilijker om de economie te transformeren. Een klein land als Suriname. Is het super simpel en super snel dat je de economie kan transformeren en de samenleving kan transformeren? Die jongeren zijn hyper, ze willen leren, zijn leergierig. They maar want money, want money nee, komt binnen. Dus je kan mensen snel motiveren om actie te nemen. Begrijp je? Dus ik ben daar voorstander van, om mensen innovatief te maken. Maar het probleem is, de mensen die het beleid maken, die denken op een andere manier, nee, we moeten mensen gaan trainen om een vak. We moeten mensen gaan trainen in dit, deze vakken. Begrijp je? Minder dan is aan dat. Ik zeg, ik moet je de mentaliteit leren, ik moet je leren hoe je zelf iets kan leren. En dan wat ga ik doen? Ik zeg, luister, als je deze kennis hebt, heb ik een superbaan voor je. Gostuka Asan. Kom terug, neem een examen. Dan ga jij zelf tutorials kijken. Jij zelf gaat studeren. En dan zeg ik, je neemt een examen. Oké, bam, Mishitak. Je bent niet theoretisch geschoold. Mishitak, iemand doe Asani. Begin met te wijzen die apps die je al hebt gemaakt. Begin met te wijzen dat de projecten die je hebt gedaan. Daarom in Eluku Papira. 9 van de 10 mensen zijn op Papira. Tijd helemaal doe. Nou, bijna.
10: Dan lukt het niet.
4: Ik ben meer teleurgesteld door mensen met papieren dan mensen die helemaal geen scholing hebben. Dus dat zeg ik je al veel. Dus daarom zeg ik, men pakt dat ding totaal verkeerd aan. Maar waarom pakken ze het verkeerd aan is niet opzettelijk. Het is gewoon omdat de mensen die strategieën moeten formuleren en bedenken zelf achter de feiten aanhollen. Begreep je?
10: Ja.
4: Maar goed, dus teruggekomen op dat wat je zei van... Want je had het over van iemand van onderwijs en zo. Wat zei je dus? Maar je had het over wat zei de persoon zonder om helemaal in
10: dus
4: detail...
10: Dus eigenlijk komt het dus ook hierop neer. Van eigenlijk moeten we nu al met de ontwikkeling van AI toch wel ervoor zorgen dat we de samenleving toch wel anders inrichten. Maar, dat ziet zij niet.
4: Sorry. Nee, ga door even. Want dat ziet zij niet, hoor.
10: Ja. Dus ziet niet dat vanuit het beleid er toch wel het een en ander wordt gedaan om toch ervoor te zorgen dat het onderwijs in Suriname toch wel anders wordt ingericht.
4: Oké, maar dan ga ik je wijzen wat de overal fout is van de Surinaamse samenleving. Iedereen zit te wachten op de overheid. En de overheid heeft nooit alle wijsheid in pacht. Over het algemeen zijn niet de slimste mensen bij de overheid. Toch? De slimste mensen gaan meestal in het bedrijfsleven om rijk te worden en om grote dingen te doen. Laat me het zo zeggen. Niet, de slimste mensen over het algemeen zitten niet bij de overheid. Dus ik vind het ook niet hun verantwoordelijkheid. Denk eraan. Dus, Dema moest komen alle ideeën, alle sani. Ze moeten alle wijsheid in pacht hebben om het land tot ontwikkeling te brengen. Ik ben wel voorstander dat, kijk, daarom zeg ik in Suriname, als je Suriname tot ontwikkeling wil brengen, moet je bijna een supergenius hebben als president. Daar is dat hele probleem direct opgelost. Maar goed. Over het algemeen, in het buitenland en andere landen, Nederland, overal, hebben de beleidsmakers niet de nodige superkennis per se. Dat zeg ik je. De overheid draait bijna net als hoe het in Suriname draait het ook in het buitenland. Het verschil is, het bedrijfsleven komt met de innovaties. Het bedrijfsleven komt met de nieuwe ideeën en propageert ze. Begrijp je? Wat je wel hier hebt, is dat mensen niet de man ook go fight you. In Suriname heb je soms iets waar mensen die op bepaalde hoge posten zitten. Jullie ondernemen wat konang was aan, maar we begin fight you want amanjaru zoetak in een konang idee, bijvoorbeeld. Toch? Je hebt zulke zaken. Dat heb je wel in Suriname, dat heb je niet echt hier. Isabi, toch? Dus het bedrijfsleven. Dus de mensen die kritiek hebben, doen ook zelf te weinig. Over het algemeen. Om de problemen op te lossen. Om dus je visie tenminste te propageren. In de media, overal artikelen schrijven en zo. Want in het buitenland denk je dat nieuwe ideeën gewoon... weet je hoeveel bloed, zweet en tranen er overheen gaan. Voordat zaken, dus innovatie en vooruitgang komt. In het buitenland, idem. Begrijp je, er zijn een heleboel mensen die... dat zeg ik, social engineering, dus het plannen en uitvoeren van vooruitgang... is een hele operatie. Maar mensen willen die tijd niet maken. De mij denkt, nee, maar de overheid moest doen zijn. Ik heb met top bedrijfsleven mensen in Suriname gesproken. Top mensen die... die anyway, dus... Of het nou business leaders zijn of van die voorzitters en directeuren en alle soort dingen van die hele grote organisaties. En jij ziet dat, de man, dat ze even wacht die overheid. Ik zeg, man, jullie zijn zulke sterke organisaties. Waarom beginnen jullie niet met die innovatie? Als jullie binnen jullie kringen gaan kijken van oké, hoe kunnen we de Surinaamse economie helpen opkrikken? Koop ik in denken, wat zijn de nieuwe sectoren die we moeten gaan ontwikkelen, dan brengen jullie zulke statements naar buiten. Toch? Dan kan je andere mensen systematisch inspireren van, oké, als een ASFA of een VES of een dit of een VSB of zo zegt van, hey, dit zijn de nieuwe dingen. Dan heb je, het komt van een bepaalde autoriteit. Dan kan de overheid ook luisteren, maar het volk kan ook luisteren en zeggen van, we willen daarin gaan, ik ga mezelf een beetje erin verdiepen. Maar dat gebeurt ook niet. Iedereen zit te wachten op de overheid, dat de overheid met alle ideeën moet komen. Toch? Dus het bedrijfsleven in Suriname geeft de overheid en de regering te veel macht ook. Begrijp je? Terwijl, ik geef maar een voorbeeld. Als 200 onderwijzers of 100 onderwijzers samen zouden komen en... podcasts en televisieprogramma's en alle soort dingen zouden doen. En start-ups creëren en bedrijven creëren, allerlei zaken. Waar ze hun ideeën de maatschappij inbrengen. Dat wil ik zien, vooral als het goede ideeën zijn en dingen het bewijstigt, dan wil ik zien of de maatschappij niet beetje bij beetje meegaat met die ideeën. Van, hé, werkelijk jongen, de man, nee. Begrijp je?
10: Ja.
4: Maar dat gebeurt niet. Iedereen zit gewoon op zijn beeld te wachten. Ja, maar de overheid.
10: We hebben toch ook een andere overheidsfunctionaris die vandaag ook heeft gesproken bij die persconferentie. En dat is dan minister Marinus B. Een paar weken terug had hij nog geïntroduceerd dat er zeker 2000 ambtenaren in dienst zijn. En dat die dus hij zou de salarissen dan blokkeren. Dus inmiddels is dat reeds gebeurd. En het gaat dan om 1500 salarissen, 1500 plus salarissen dat hij reeds heeft laten blokkeren. Dus die informatie deelde hij vanmorgen met ons.
11: Een paar maanden geleden hebben we inderdaad gezegd, we hebben geconstateerd dat 2000 zoveel mensen onvindbaar zijn. En we hebben toen een registratie gehouden om ze een laatste kans te geven om zich aan te melden. Van die 2154 waren 39 gekomen. Dus het betekende dat 2000 zoveel niet zijn gekomen, niet zijn bij die registratie gekomen. Dus het traject was dan inzetten om die mensen hun salaris te blokkeren, maar ook ze uit de overheid dienst te krijgen. En ik mag u vertellen dat we behoorlijk zijn opgestoten wat dat betreft. Natuurlijk is het een moeilijke traject. En de overheid moet zich altijd houden aan wetten en regels. Dus wanneer mensen zeggen, blokkeer alles. Je kan inderdaad blokkeren. Maar dat verlies je zo wel.
4: Is het audio uitgevallen?
11: Is
4: de audio? Okay.
11: Dus van die groep hebben we op dit moment 1253 salarissen al geblokkeerd. Ja? En dan nemen we mee die groep vanuit Binnenlandse Zaken zelf. 172 salarissen zijn ook geblokkeerd. En die groep van geestelijke, zoals ik had aangegeven, op die zitten we op 96. Dus het komt erop neer dat in de afgelopen maanden we 1448 salarissen hebben geblokkeerd of mensen uit die overheidsdiensten hebben gehad. Van de rest, 896, hebben we, die zijn in proces. Want het kan ook zijn dat al meer dan dat is geblokkeerd, maar die correspondentie, de administratieve afhandeling, want dit is overheidsbreed. Ik ga u middels een voorbeeld geven. Justitie had 148. Van die 148 zijn al 92 afgehandeld. Ja? Maar dan gaan we verder met de correspondenties. Binnenlandse Zaken met die verschillende directoraten, 188. Daar hebben we 153 afgehandeld al. RO 155, daar zijn nu 8, dus daar moeten we op schieten. En ik zie Defensie 334, Bibes 12, Sport en Jeugdzaken 19, Financiën 30, ESORTI 16, LVP 16, Natuurlijke Hulpbronnen 9, AWJ, met nu Volksgezondheid 12, Sociaal Voer 91. Minou 292, Volksgezondheid 53, OW 85, TCT 21, GBB 9 en Milieu 1.
12: Als ik die cijfers die u noemt, zijn dat mensen die van de lijst hebben gehaald, hun salaris zijn geblokkeerd?
11: Geblokkeerd, anderen zijn al met ontslag gestuurd.
12: En sociale zaken zijn er nu 95?
11: Ja, dat klopt. volgens onze administratie. Het kan zijn dat het in de tussentijd meer is, maar die moeten we dan nog administratief daar verwerken bij binnenlandse zaken. U begrijpt, alles gaat handmatig, dus die administratie loopt soms achter. Maar op dit moment hebben we 1448 salarissen al geblokkeerd. En dat is een behoorlijke besparing. We komen op 200 miljoen SRD per jaar. Maar we gaan door. We gaan door. Dus wat meneer Ramoutarsi heeft gezegd, klopt niet. We zijn niet sensationeel bezig. En hij heeft gevraagd naar die informatie om te corrigeren. Ik heb toen gezegd, ik ga zelf corrigeren.
10: Ja, dat was dus minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken. Zoals hij dan vanmorgen sprak, nog voor die wekelijkse raad van ministers. De salarissen zijn dus inderdaad geblokkeerd. En ontslagprocedures zijn ook ingezet bij, een, bij deze groep. Ik weet niet of jij daar ook wat over te zeggen hebt, Tim.
4: Oh nee, ik dacht dat je... Ik dacht dat je zou zeggen, ik weet niet of jij daar ook bij hoort. Ja, mine, nou, helemaal niet hoor.
10: Ja, ja, ja.
4: Nee,
10: ja.
4: Kijk, dit, ja. Hoe, ja, hoewel ik het... ja, wat moet je ervan zeggen? Het is een goede zaak, maar... ik ben niet onder de indruk per se, omdat... De dingen die gedaan moeten worden, worden niet gedaan. Kijk, je mag mensen ontslag geven, dat is leuk. En die 40 miljoen, die, wat hij zegt, dat daar... wat zegt die 40 miljoen SRD wordt bespaard?
10: Nee, 2 miljoen wordt bespaard.
4: Oh, 2, ik verstand 40 miljoen.
10: Ja, nee.
4: Okay.
10: Maar op maandbasis, denk ik hoor.
4: Oké,
10: okay. Ja.
4: Okay, op maandbasis is 24 miljoen per jaar, toch?
10: Ja.
4: En die...
10: Dan gaat het, om, het gaat dan eigenlijk om een... Tussen haken een kleine groep, hè? 1500.
4: Klopt, maar dan so, moeten we hopen dat die 1500 niet via de andere kant weer verdwijnt. Want zijn ja. zulke zaken gebeuren vaak. Dus daarom zeg ik, wat er moet gebeuren... Suriname moet gewoon focussen op... hoe heet het weer? Suriname moet gewoon focussen op GDP-vergroting. Maar dat doet men niet. En men zit nu natuurlijk te wachten op die olie en gas. Terwijl er zoveel andere mogelijkheden ook zijn. Maar ja, dus dat zeg ik. Dus economievergroting, dat zorgt ervoor dat je dus... Want kijk, natuurlijk, oké, ik begrijp de minister. Want die zegt van, oké, de mensen zijn ook niet komen opdagen. Toch? Na de oproep zijn ze ook niet komen opdagen. Dus zulke mensen... ja, moet je sowieso...
10: Moreel ethisch is het niet correct, toch?
4: Nee, is niet correct.
10: Dat werkt niet, ja.
4: Klopt, maar er zijn een heleboel andere dingen die moreel ethisch niet correct zijn. Driekwart van de ministers hebben de kennis niet en zijn niet de juiste personen om ontwikkeling te brengen. Maar ze zitten nog steeds daar. Dat is ook moreel ethisch ook incorrect. En zelf... En je weet, Isabel Taki, Takif Mina... Een incompetente minister is benadeelde staat meer dan een corrupte minister. En een corrupte minister is slecht. Nalikasanja toch, wat wil je liever? Een taxichauffeur die je overvraagt of een taxichauffeur zonder rijbewijs?
10: Ja.
4: Die incompetent is toch? Dus Iwano, een taxichauffeur, zei actie. Hij overvraagt je voor die rit. Of ama na rijbewijs. Dat wil zeggen, ama incompetent. Wel, dat is hetzelfde. Dat gebeurt met beleidsmakers in Suriname, vaak genoeg. Toch? Dus een incompetente minister ontneemt de samenleving de ontwikkeling die een competente persoon zou brengen. Die ontneemt hem voor 5 jaren. En achteraf is hij dan een grotere last op de samenleving dan een corrupte minister zelf. Begrijp je? Dus beide zijn slecht. En ik zet die incompetente minister even erg als die corrupte minister. Begrijp je? Dus ja, dus het is moreel ethisch incorrect. Maar voor mij bijvoorbeeld, deze dingen zijn geen headlines voor mij. Omdat ik heb een andere focus. Mijn focus is De economie moet vergroot worden. Alle andere dingen gaan niet helpen. Al deze soort kleine lap dingen. Dus maken niet echt een verschil uit. Zijn meer sensationeel omdat de samenleving erover gaat praten. Omdat de samenleving zelf ook niet begreep. De man had na snel is hetzelfde verhaal als maken niet echt een verschil uit. Zijn meer sensationeel omdat de samenleving erover gaat praten. Omdat de samenleving zelf ook niet begreep. De man had na snel is hetzelfde verhaal als de assembleeleden en al die mensen, hun salaris is te hoog. Ja, het is zwaar.

0: ontwikkeling brengen. Of, je snap het al. Dus de focus wordt constant verlegd. En mijn punt is, of men doet het met opzet, of men doet het niet met opzet. Maar constant wordt de aandacht eigenlijk verlegd naar minder belangrijke dingen. Maar, dat is omdat, maar je kan zaken waarmee je het volk gemakkelijk kan pakken. Isabito, want Isabito, want Noem is abtak de mooie arka. Ah, is goed, is geweldig. Maar mij zegt het niets, eerlijk gezegd. Zeg mij helemaal niet, want wat op. Laten we goed even naar die zaak bekijken. Laten we goed even naar die zaak kijken. Die 1500 mensen, toch, is moreel ethisch niet goed. En what about die 10 of 20.000 andere mensen die door een politiek een post hebben gehad en weliswaar aan het werk komen, maar ze doen niet echt iets. Is dat wel moreel ethisch verantwoord?
1: Ja, dus.
0: Dus. En wat is mijn ministerie? Ik had een afspraak met de politieke topper, maar dat. Die, anyway, mensen doen wachten, man. Dan is hij letterlijk een dame, de. Ze zit. Is lang geleden. Heel lang geleden. Hoe lang? Voor mij. Ja, ik weet niet meer precies, maar het is lang geleden. Maar hij letterlijk was maar is dom. En het leek alsof haar werk is blaadjes van één tafel nemen. Met de hoge hakken loopt ze ongeveer 10 meter zo naar een andere tafel. Zet een blaadje daar neer, loopt weer terug. Klak, klak, klak, klak, klak, klak, dong. Weer een blaadje na misschien een half uur of drie kwartier. Weer een blaadje, pap, pap, pap. Ja, dat zeg ik. Ja. Begrijp je? Dus mensen bekijken zaken niet nuchter. En ik vind echt. De journalistiek idem ook al, sorry. Als een geheel. Als een geheel even. Het bedrijfsleven ook natuurlijk. Maar ik bedoel, de journalistiek moet eigenlijk. Hoe moet ik het zeggen? De samenleving bewaken. Ja? Maar de mannen, look hoe dat is aan het diepje zo.
1: Ja.
0: Echt, dus probeer dingen echt logisch, objectief naar ze te kijken. En niet met sensatie mee te gaan. Het is. Oh, Amanpour 1500, maar geweldig, mooi, oké. Okay. Maar er zijn 10.000 andere mensen die wel aan het werk komen, maar niets doen ook. Dan zeg ik niet dat je ze ontslag moet geven, want ik ben geen voorstander dat we. Wanneer ze zeggen je moet de staat, je moet het overheid saneren. Is waar, maar niet op die manier hoe zij denken het te doen. Ik geloof niet in mensen gewoon broodeloos maken. Ik zeg, je moet mensen hertrainen. En dan kan je twee dingen doen. Of creëer een heleboel staatsbedrijven erbij. Ik deel die mening ook niet toe dat staatsbedrijven niet goed zijn. Dus ik heb een hele andere filosofie daarover. Staatsbedrijven zijn juist wel goed als je het goed kan managen. En er zijn manieren om dat te doen. Je kan staatsbedrijven zelf loskoppelen. In mijn optiek, hoe ik politiek zie, zou ik een soort een aparte. De staatsbedrijven zouden dan vallen onder een aparte entiteit. En die entiteit zou gekozen worden door het volk. Dus ik bedoel het bestuur van die entiteit. Om de zoveel jaar, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dan maak je 1000 staatsbedrijven. En die vallen dan onder één entiteit die dan dus besturen en al dat soort zaken benoemen. Maar die entiteit is bijna een aparte regering. Daar kan je zeggen, elke 2 jaar of elke 5 jaar kunnen zij ook apart door het volk gekozen worden. Begrijp je?
1: Laat zeggen bijvoorbeeld de leiding bij de IBS. Bijvoorbeeld.
0: Ja toch, maar ik praat over, we moeten juist meer staatsbedrijven in Suriname creëren. Ik ben niet, ik kan je 1000 manieren wijzen waarom in Suriname privatisering slecht is. Dus in zulke landen als Suriname is privatisering niet de oplossing per se. Maar wij luisteren naar allerlei verhalen van mensen, andere mensen. Isabito. En wat hebben ze in dingen ook gedaan? In Rusland hebben ze dat gedaan. Boris Yeltsin heeft allerlei bedrijven voor een appel en een ei weggegeven aan allerlei mensen. Toch? En die mensen zijn allemaal miljardairs geworden. Hetzelfde in Mexico hebben ze het gedaan. Een heleboel landen hebben ze het gedaan. Dat privatiseerverhaal.

0: is mensen die iets hebben aangehoord bij anderen en ze kraaien het klakkeloos na. Ga niet zelf de track records bekijken en kijken naar de situatie van Suriname. Want als er nu iemand komt en die bijvoorbeeld, oké, Telesur moet geprivatiseerd worden. Aman, Konang en Sani, Aman, Potwanais bestuur. Wat gebeurt er? Dat bedrijf draait goed. Alle geld gaat in zijn zak. Natuurlijk gaat hij een beetje belasting betalen. Maar dus denk eraan als staatsolie geprivatiseerd was. Dan zou de overheid die 200 miljoen of hoeveel 400 miljoen die ze nu krijgen, niet meer krijgen. Toch? Ik vraag je. Of zouden ze het wel krijgen?
1: Ja, ze zouden het.
0: Ze zouden een beetje loonbelasting
1: en dingen. Maar
0: ze zijn geen aandeelhouder meer om die biginjaan te krijgen. Dat krijg je niet meer.
1: Ze zouden loonbelasting en zo krijgen.
0: Dus ik zeg juist dat er meer staatsbedrijven moeten komen in Suriname. Maar ik heb een andere visie over staatsbedrijven. Wat voor luister wat ik wil doen. Ik wil dat in de komende 5 jaar de Surinaamse overheid nieuwe staatsbedrijven moet hebben die à la Google en Facebook en allerlei andere innovatieve zaken zijn, toch? Denk eraan. Ik zal 1 voorbeeld noemen. Maar natuurlijk, ik wil geen Amerikaanse zaken vergelijken met Suriname. Maar laten we 1 bedrijf, Anthropic, gaan we noemen. Een bedrijf Anthropic. Anthropic is nu volgens mij bijna 1 miljard waard. Wat zeg ik, 1 miljard? 1 triljoen waard. Anthropic is een van de top AI-bedrijven. Anthropic is in 2022 volgens mij opgericht. Dus heb je gehoord? 2022. Door
1: 4 jaar terug.
0: Ja, door 7 mensen opgericht. En het is nu $1 triljoen waard. Oké, denk eraan als de Surinaamse staat 1 of 2 van zulke bedrijven had. En om de dingen te financieren hebben we dus een beetje goud, een beetje van ons goud hebben we erin gezet om zulke bedrijven te financieren. Ik zeg maar wat. Het kan ook private gefinancierd worden, maar ik geef maar een voorbeeld. Maar denk eraan als de overheid zulke staatsbedrijven heeft. Bijvoorbeeld 1 die $1 triljoen waard is. 1 die een paar miljard waard is. Dit dan. Dat moet men doen, maar individuen in Suriname kunnen dat niet doen. Of kunnen het wel. Maar het is veel moeilijker. Terwijl als de staat het als een soort project, ze noemen het Project Manhattan Project. Manhattan Project was toen, of laat me niet Manhattan Project nemen, want dat is over de atoombom. Maar bijvoorbeeld NASA toen ze naar de maan wilden gaan. Toch? Dat ze zeggen van binnen. Binnen 10 jaar gaan we van 0 naar de maan. Dat wil zeggen, de hele staat wordt gemobiliseerd om bepaalde doelen te bereiken. Wel, ik kan je zo zeggen hoe de Surinaamse staat binnen 4-5 jaren. Sowieso 5-6 miljard dollar bedrijven. Miljard dollar bedrijven kan hebben. Of tenminste, ja, hebben. Maar ze opereren net als staatsolie dat ze dus in principe los van de staat zijn staatsbedrijven, maar de inkomsten, de staat is de grootste aandeelhouder. Maar zulke soort dingen moet je doen. Suriname heeft genoeg talent, ze moeten gewoon retraind worden en de juiste motivatie. Maar in Suriname is men alleen bezig met projecten à la 1950, 1960. Projecten die helemaal niet van de tijd zijn. In Suriname gebruiken ze niet hun human potential dat er is. Wel, daar krijg je zulke dingen. Terwijl dat ding gemakkelijk is om op te lossen. Yes. Ja. En ik, is, volgens mij wat lees ik doe. Ik moet mijn pot gewoon aan monitak. Hey, ik heb mijn €10.000 hier of een €5.000 hier. Tja, alla de moro intellectueel man zei wat kon debatteren over dat. Als ik ongelijk heb of niet. Dan kan ik nog erbij in debat en in detail gaan. Ik snap het niet hoor.
1: we hebben nog een laatste item. En dat heeft te maken met dus voetbal. De Surinaamse Voetbalbond. Die heeft gisteren Henk Vriezer gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Suriname. Het is een mooie galaavond geweest. Nieuwe tenue is gepresenteerd. Noem maar op. We gaan even terug naar het moment. Want Brian Tevreden die zit nog steeds bij de Surinaamse Voetbalbond. En hij is de harde werker daar. En hij heeft aangegeven wat de visie en de missie is van de SVB in de komende periode.
2: Ondanks ook alles zag, ik zag een heel land dat wat bleef voor dat elftal. Dat is geen verlies, dat is liefde. En één ding heeft deze cyclus onomstotelijk bewezen. Onze diaspora is geen aanvulling. Onze diaspora is onze kracht. Spelers van over de hele wereld kozen voor dit shirt, voor dit land, voor Nacho. Dat rendeert. Daar bouwen we verder op. Dus vandaag kijken we niet terug in verdriet. Vandaag kijken we vooruit met vuur. We hebben iets in dit land wat de meeste landen ter wereld hebben. Een overvloed. Een overvloed aan talent zo groot dat het bijna oneerlijk is. Op de velden van Paramaribo, Kommerwijnen, Van Nikeri rennen vandaag jongens en meisjes die de bal beter aan de voet hebben dan we ooit hadden durven dromen. En tegelijkertijd 1000 kilometers verderop groeien talenten op in top academies in Nederland met dezelfde naam, hetzelfde bloed, hetzelfde vuur. We spelen niet voor een geboorteplaats of paspoort. We spelen voor het land Suriname. We zijn één volk, één elftal, una one. Onthoud deze datum, 24 september, Honduras uit. Het startschot voor een nieuwe cyclus. Daarna de Gold Cup 2026, 2029. En daarachter gloort het grote doel, de droom die ons allemaal hier vanavond bindt. WK 2030. Om die droom waar te maken, gaan we vol aan de bak op 5 fronten. 1. We maken de weg vrij voor elk talent. Op het gebied van paspoorten en administratie zijn de president en de speciale commissie samen dicht bij een oplossing. Binnenkort zullen we hier gezamenlijk over naar buiten treden en daarvoor president en de commissie onze oprechte dank. Deze stap zal ervoor zorgen dat elk talent waar ook ter wereld sneller en soepeler kan kiezen voor Nacho. 2. Selectie op karakter en klasse. Diaspora, lokaal talent, Nederlandse profs, allemaal welkom. Allemaal beoordeeld op vorm, fitheid en instelling. Eerlijk en transparant. Trainingskampen bouwen aan één ding. Chemie die je niet kan kopen. Nummer 3. Wat heel belangrijk is. Onze toekomst mag nooit uitsluitend van ver komen. Ze moeten hier wortel schieten. In de rode aarde van dit land. Een speler uit de diaspora is een geschenk. Maar het fundament, het kloppend hart van Nacho, moet hier gebouwd worden. In Suriname, door Surinamers, voor Suriname. Daarvoor investeren we vol in onze academy. Coaches uit de diaspora bouwen samen met de lokale trainers één doorlopende lijn van de U13 tot de U23. Scouting en begeleiding voor elk talent dat hier in eigen land klaar wil zijn voor het grote podium. 4. Een professionele staf die wint. Onder leiding van onze nieuwe bondscoach bouwen wij een team professionaliteit. Assistentcoaches, keeperstrainers, conditietrainers, medici, performanceanalisten, topfaciliteiten, topherstel. Want dat zijn professionals gewend. 5. Eén volk, één shirt, één droom. De samenwerking die dit land toonde tijdens de vorige WK-campagne was geen slogan. Het was een belofte die leefde. Wanneer Nacho speelt, bestaat er geen wijk meer. Geen afkomst. Er bestaat alleen wit, groen en rood. Supporters, gemeenschap, diaspora, u bent onze 12e man. U bent onze energie en die vlam laten wij nooit doven. En bij alles wat we doen, volledige transparantie. Heldere mijlpalen, openpartages, elke kleine overwinning is een stap dichter naar 2030. Dan als laatste heb ik een boodschap aan iedereen. Voor spelers en staf, wij vragen alles aan jullie. Inzet, discipline, geloof elkaar. dan zullen wij onvoorwaardelijk in jullie geloven. Aan de supporters, blijf ons steunen, blijf zingen, blijf geloven, blijf positief. Want zonder jullie zijn wij geen Guardians. Daarom vraag ik u vandaag oprecht, met heel mijn hart, sta naast ons in onze volgende fase. Niet met woorden, mooie woorden alleen, maar met daden. De weg naar WK 2030 wordt zwaar, maar onbereikbaar? Nooit. Niet met dit talent, niet met de kracht van dit volk die achter ons staat. Laten we deze droom niet alleen koesteren, laten we hem vandaag veroveren. Vanuit hier dank ik onze sponsors, onze vrijwilligers en iedereen die dag uit klaar staat voor de Surinaamse Voetbalbond. Samen maken wij Suriname trots, samen jagen wij één droom na. WK 2030. Het is mijn eer, een diepe eer, om vandaag onze nieuwe bondscoach te presenteren in de vorm van Fraser.
3: Een klein land met een gigantisch voetbalhart. We hebben hoogtepunten gekend. We hebben tegenslagen doorstaan. Maar één ding verloren we nooit. Onze droom.
4: Prachtige bal van Sherry op Haps. Haps trekt voor. Het is 3-0. Richelle Margaret scoort zijn tweede. Prachtig doelpunt. Schitterende paas van Charles Sherry op Haps. En Haps geeft een afgemeten paas op Margaret. Het staat Suriname 3, El Salvador 0. Onze WK-droom leeft, mensen.
3: Daar kiezen we opnieuw. We kiezen voor elkaar, voor onze vlag, onze toekomst. De man voor wie we kiezen is tweevoudig eredivisiekampioen, is een WK-deelnemer en hij heeft 5 eredivisieteams getraind. Hij maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal, leiding van Louis van Gaal. Maar bovenal, hij is een echte winnaar.
5: Kijk, ik wil winnen. En ik wil spelers als ze komen trainen, je moet hier hebben, rol hebben, maar je moet ook gewoon keihard werken.
3: Welkom Henk Fraser, onze nieuwe bondscoach.
5: Goedenavond allemaal.
3: Een klein land met een gigantisch voetbal.
5: Vanavond de reden waarom ik hier ben, wil ik graag met u allereerst heel veel respect voor hetgene wat jullie met z'n allen al gedaan hebben. En op de achtergrond vaak, hè, de sponsoren, bestuursleden, SVB enzovoort. Ik denk dat heel veel mensen dat niet altijd beseffen, hoeveel werk op de achtergrond gedaan wordt. De spelers, de trainers zijn vaak op de voorgrond. Nou, voor mij de allerbelangrijkste reden waarom ik hier ben is, je voelt je vereerd, je voelt trots. Waarom trots? Is het land waar mijn vader geboren is, het land waar mijn moeder geboren is, het land waar ik geboren ben. Uiteindelijk, je ouders bepalen heel vaak het pad wat je gaat volgen. Het pad werd Nederland. Weg neer op het feit dat ik mijn bijdrage wil leveren aan zoveel trainers, collega's, vrienden. Niet voor niets. Capverdi die het Argentinië heel lastig heeft gemaakt. Nou, zo zie ik Suriname ook. En nogmaals, ik ben vooral trots omdat mijn opbloed Arawak. En dan zie ik de Green Guardians voorbij komen. Ja, dat is dan nog iets wat me nog meer raakt. Niet zo onbelangrijk is denk ik ook de spelers. Ik heb een bepaald traject mee mogen maken. En geloof me, ik kan heel veel spelers benoemen die zo trots waren om een shirt te dragen, om voor Suriname uit te komen. En ik heb te veel meegemaakt dat we denken in Nederlandse Surinamers of Surinaamse Nederlanders. Ik heb zelfs een jongen als Fase gezien, die ik van dichtbij meegemaakt heb bij de club. En zo bizar, bijzonder vond om voor het uit te komen. Dat kan ik jullie eigenlijk niet beschrijven. En dat geeft mij aan dat als wij trots zijn op het embleem, als wij trots zijn op het logo, trots zijn op het land, elkaar gaan helpen, want wij willen vermaken, zoals mijn voorgangers dat ook hebben willen doen. Er zullen wedstrijden zijn waar we het misschien niet kunnen brengen. En dan hebben we de steun nodig. Dus ik denk, hier al zitten, de mensen dadelijk in het stadion, wij als spelers, staf en de mensen die ons nauwlettend in de gaten houden, Brian, daar gaan we ons net in doen. En nogmaals, ik ben er heel erg blij mee, heel erg vereerd. Ik heb nog niet heel veel mensen kunnen vertellen dat ik deze stap mag maken. En nogmaals, voor mij voelt het heel erg als, ik zal niet zeggen, de cirkel is rond, daar hebben veel grotere trainers benoemd. Maar ik ga niet ontkennen dat, dat vanavond ik een lekker drankje ga doen, omdat ik meer dan geregeld thuis mag zijn. Ik ben trots, maar ik werk in Nederland. Maar ik denk dat niemand in Nederland mij kan ontnemen het gevoel van trots om hier te mogen zijn. En nogmaals, ik begrijp echt oprecht dat ik wijzen, zoals mijn spelersgroep zich dat dadelijk zal moeten doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan gaan doen. En ik hoop echt op de steun van... Dank u wel.
1: Ja, en dat was dus Henk Vrieser. Gisterenavond is hij dus aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Surinaamse Voetbalbond. En we hoorden ook nog Brian tevreden. Het een en ander rond de paspoortkwestie wordt dus ook nog in orde gemaakt. En we moeten nu niet meer praten over Nacho, maar over de Green Guardians. Boy. Dat is dus de nieuwe naam van onze voetbalselectie. De Green Guardians. De Green Guardians. We moeten eraan wennen.
0: Oh, yeah.
1: Ja. En het heeft ermee te maken, Suriname is het een 93% met bosbedekking.
0: Mamite.
1: En we moeten dat koesteren.
0: Dus de mannen poor. Ja, de mannen
1: Green poor. Guardians.
0: Maar goed. Ik maak de man poor als amor. Volgens de man Nacho no ben boom. Maar, dus yeah. Mijn zoekprobleem...
1: Maar in de volksmond blijft het Nacho, klaar.
0: Ja, maar dat is dus daar. Heeft het. Nee, ik snap, maar Green Guardian zelf. Maar goed, kom nou, laat maar niet te negatief zijn. Ja. Maar ik vind het...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. MART, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Bonsoir.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport, onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur. En nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat het te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Denk Ondraai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw...